0: Hoor dat geluid.
1: De plaat van 1954.
0: Ja, ja. Oorspronkelijk uitgekomen 1948. Op een echt stevig toerenalbum.
2: Oké. Bij, je zei het, bij Abbey Road.
0: Ja, Abbey Road opgenomen, ja, klopt. Ja.
2: Of All Places. Ja, je weet dat mijn connectie met Beatles, ik ben er niet trots op, maar het is nu eenmaal zo. Dus Abbey Road, ja, waar de Beatles zijn groot zijn geworden. En George Martin, de producer van de Beatles, die was daar in dienst van EMI. En die is er begonnen ook als zich opgewerkt ook bij de klassieke muziek. Dus die kon ook klassiek, die schreef ook klassieke stukken enzovoort. Was grappig genoeg ook bij de Tweede Wereldoorlog was hij bij de Navy. En die is dan via de band van de Navy is die dan zo opgeklommen. Maar eigenlijk had hij al heel vroeg humor onder zijn hoede, om zo te zeggen. En in de jaren 50 nam hij daar Parlophone, werd hij een beetje de baas van Parlophone. En Parlophone is dan het Beatles-merk geworden. Maar daarvoor was er eigenlijk een beetje een zieltogend merk. Ooit is overgekocht door EMI, dat was een Duits merk. Dat lag er een beetje. En ja, doe maar, George Martin, trek je plan. En die heeft er dan humorplaten gaan mee opnemen. Met geweldige goons, de Goon Show, Peter Sellers enzovoort, in de jaren 50 al. Dus eigenlijk zie je een beetje de invloed op de Beatles van de humor die er bij die gasten in zat, de vrijheid. En dan het klassieke ook, want als je strijkers hoort, dan is het bij de Beatles, dan is het door George Martin en later Paul McCartney dan in elkaar gestoken. Maar allee jong, ja, Abbey Road. Maar wie we hoorden was, ik vond het een fantastische versie, want wat je hier aan hoort, het is fucking live. Hè?
0: Het is, het is een studioopname, maar het is zonder knipjes en plakjes en retakes.
2: Ja, en dat is zo geweldig om dat te horen, omdat ja, zelfs met de zogezegde mankementjes die erin zitten, maar het leeft. Ze spelen met elkaar, de pianist met het orkest gaat er duidelijk de keer. Dus wie is de dirigent daar dan van?
0: Dat is Herbert von Karajan in zijn heel vroege periode.
2: Voilà.
0: Later is dat heel, heel emotioneel geworden allemaal. Maar in zijn beginperiode is het echt wel goed.
2: Ja.
0: En Dino Lipatti, pianist, is amper 33 geworden.
2: Oh, oké. Ja.
0: Is 1950 gestorven, 1917 geboren.
2: Oh, oké.
0: Dus dit was twee jaar voor zijn dood opgenomen.
2: Ja. Dus ja, een beetje rock and roll gehalte. Live fast, die young.
0: Zeker op zo'n oude plat, dan klinkt het nog wel overstuurd.
2: Ja, ik vond het echt geweldig hoe dat hij een keer ging op de 88 toetsen. Het is eigenlijk een toets. Piano is altijd een examen, een toets. Punten op 88. Nee, we wijken af. Maar goed bezig. Lekker. Muziek.
0: En ze biedt gewoon een andere kant naar Grieg luisteren.
2: Oké.
0: Maar ik dacht eerst iets van Kodai Zoltan ertussen te draaien. De Missa Brevis. Voor orgel.
2: Oké. Terug naar
0: Sébastien Pécsi op het onbekende Hongaarse orgel.
2: Ah ja, juist. Dus dat is aan de andere kant van wat we er net gehoord hebben.
0: We hebben dus met de helft van een andere kant gespeeld.
2: Right. Oké. Okay. En Missa Brevis, dat zegt jou iets over? Een Brevis?
0: Ja, dat doet mij denken aan een stuk van dingen. Kodai Zoltan.
2: Ah, oké. Okay. Is dat eens moeten meebrengen en eens een keertje programmeren dan? Je blijft achter. Of het is hetgeen wat we gaan spelen. Geweldig. Wat een toeval, Jan. Nee, Missa Brevis, ja.
0: Het volledige kant van een plaat.
2: Brevis is eigenlijk Latijn voor kort, hè. Dat is een korte mis. Missa Brevis.
0: Ah, inderdaad, ja, dat is juist. Ik denk van, het is een volledig kind van een plaat, maar voor mij is dat goedkeurd.
2: Het is een kort miskie. Een miskie. Allee, gooi er eens een miskie op.

0: Nice. Een elektro. Hoeveel beats per is dit?
1: Even kijken, 33.
0: Moet je een beetje harder dit? En dat is van 1942, zeg.
1: 1942, ja.
0: Hoe vooruitstreven?
1: Ah, geschreven in 1942.
0: Oké. Okay.
1: Uitvoering is de plaat van 1961.
0: Ja, we hebben het eventjes opgezocht ondertussen. Het wonderding dat een orgel is. Je moet het je maar voorstellen, de eerste orgels, 1500. Dat er een van de boerken uit de landbouwstreken in zo'n kerk kwam. En die zag dan dat stenen gebouw zo hoog. Die zag de zon door de glasramen en die hoorde dan zo'n orgel tekeer gaan. Je weet toch niet waar je stond op dat moment. Nu nog steeds niet, nog steeds indrukwekkend.
1: Ja, gewoon heel dat systeem. Ja, groot, gigantisch, mechanisch bouwwerk.
0: Ja.
1: Allemaal speciaal voor muziek te maken.
0: Ja, allemaal voor die bepaalde klanken, die registers. Ja. Want we vroegen het ons af. Nu is het natuurlijk gemakkelijk met een motortje en elektriciteit. Maar hoe kwam die lucht in dat orgel voor de elektriciteit? En dat blijkt dan, die blijken een naam te hebben, de mensen die dat deden. De kalkanten, of de orgeltrapper, of de balgentreder was het dan. Dus inderdaad, pure fysieke arbeid. Ga er maar aan staan, trappen of trekken, want ook met je gewicht er aan hangen. Gewoon een hele grote balk waar je dan aan hing en naar beneden en naar boven duwde. Ja, wonderen wereld. Er was blijkbaar ook een indicator bij de orgelspeler die kon zien, heb ik genoeg winddruk voor, heb ik bonen gegeten of niet, om het orgel in gang te blijven bij de finale. Achter de schermen moest er echt wel serieus getrapt worden. En even op Wikipedia opgezocht, blijkbaar is er nog altijd een orgeltrappervereniging in Nederland natuurlijk, die er op een orgel uit, wat was het, 1600, nog altijd bij bepaalde concerten, dat echt nog altijd doet, die echte balgen nog altijd met de hand beweegt. Ja.
1: Zalig.
0: Absoluut. En nu is het tijd voor. Nog een Grieg. Kwartiertje. Tijd, een kwartiertje, Grieg.
1: Dino Lipatu nog eens. Ook het concert in La Klein. En deze is niet van Herbert van Karajan, op de dirigeersokkel. Maar Alceo Galliera met het Philharmonia Orkest.
0: Okay.
1: Opname 1947, ook in de Abbey Road Studios.
0: Ja, dat is de andere kant van die plaat. En als wat we nu horen, Jan, zit er op 45 toeren. Het snelste einde we hebben. Come on, joh.
1: Dit is wel de bangigste run-out ik

Half negen geweest. Tijd voor Freakscene. Tijd voor Riccardo Sinigaglia. Je hoort Ringspiel komt uit de LP Ambient Music uit 1984. Riccardo Sinigaglia. Welkom bij Freakscene.

Riccardo Sinigaglia met Ringspiel uit Ambient Music, 1984 is dat gevolgd door Ikuro or The Wanderer LP van Luis Landes Levy, Bart Slow en Timo van Luik. U hoorde Butterfly Graveyard. Dit is de track Happy Keys, komt uit There's No Guru van No Guru. Australische band met Joel Stern, Jeremy Nusky, Ian Watley, Ian Fire, Michael Donnelly en Chelsea Charlton. No Guru, Happy Keys.

Ascension and power lined up with their best.

Half negen bevatten There's No Guru, of beter No Guru, met Happy Keys uit There's No Guru. The Mad Labori of Antimatter met Annihilation of Denial en Punching at Power, tribute to Allen Ginsberg, twee tracks uit Study of a Dead End. Je hoort ook nog uit Broken Allures twee nummers getiteld. Het titelnummer beter. En Outspoken Keres, zo is het. Outspoken Keres en Broken Allures, titelnummer uit de AP van Jacques Berrocal, David Venech, Vincent Epley en gasten Cozy Fanituti en Ja Wobble. Onderuit sluiten hoort u nog Erasau, of het openingsnummer uit Erasau van Maria Portugal, Keo Vazio. Getiteld, u hoort zo dadelijk ook nog Dois Litorais. En Maria Portugal is met het Erasau septet te gast op het Summer Bummer Festival eind augustus, ook nog met, met een duo met Marta Warelis. Dit is Erasau, Maria Portugal met Dois Litorais.

Maria Portugal met Dois Litorais. Komt uit Erosau. En Maria Portugal staat met het Erosau Septet op het Summer Bummer Festival. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus. Maria Portugal ook met Marta Warelis. Op 29 augustus. Dit is Spontaneous Music Live.

0: Hallo, dit zijn de Wolkenbreiers en het is vandaag de 7e juli, als ik me niet vergis, 2026.
1: We zitten hier alles gezellig volledig live verzonnen, niets in de
0: winderige studio.
1: Niets voorbereid.
0: Voorlopig hebben we ene gast coding. En hij noemt, deze naam kan ik uitspreken, Pierre Mertens.
1: Speelde
0: omdat ik hem nou niet voor de eerste keer zie.
1: Instrumenten.
0: En hij heeft onlangs een boek voorgesteld in, het was niet Ekeren, het was Schoten. Een boek voorgesteld in Schoten. En was dat nu Stefan de Wachter? Of nee, zeg ik dat goed? Lukt het niet? Dirk de Wachter. Hij heeft dan mee de boek voorgesteld, denk ik. Of ik weet niet juist wat zijn functie was. Ik ben er zelf niet geraakt, maar nu kunt u bellen als je wilt, als je vragen hebt. Dus Pierre, over wat gaat die boek? En de titel van die boek is Samen Bloot. Daar kan ik mij van alles bij fantaseren. Maar hoe komt je aan de titel?

eigenaardige is dat ik door de micro een ander geluid hoor. Anyway, ik wil nog eens proberen. Dus uw kleinzoon, als ik het goed begrepen heb, heeft ook weggezet. Dat is ook een ander geluid. Hoe kan dat nu? Dus eigenlijk als ik hier kijk, dan de meters in de studio die werken onwaarschijnlijk normaal. Ik kan eens even een tweede cd opzetten.

0: Dit zijn de wolkenbreers op Radio Centraal. We zijn al... we zitten hier al 20 minuten, een kwartier, al de knoppen af te likken om te zorgen dat het werkt. Maar er zouden twee kanalen tegelijk spelen en we vragen ons af of het nu verholpen is of niet. Ik verwacht een antwoord van een van de mensen, een van de luisteraars, die nu aan het checken is. Dus ik heb... Is dat normaal? Nee, dus eindelijk is het normaal. Dus dan kunnen we eigenlijk gewoon voortgaan.
1: Ja, alles is goed.
0: Oké, okay, raar dat dat... Ik heb eigenlijk niks veranderd, dat ik weet.
1: Oké.
0: Okay. Oké, okay, bedankt, merci.
1: Ja.
0: Dag. Het rare is dat zelfs zonder mijn tussenkomst dat machine in één keer wel werkt en daar straks niet. Dus we waren eigenlijk bezig met Pierre Mertens voor te stellen, die zijn nieuwe boek heeft meegebracht. En de titel van het boek noemt Samen Bloot. Hij heeft daarnet uitgelegd dat het via zijn kleinzoon kwam, dat hij deze titel gekozen heeft. Ik ken Pierre Mertens van de jaren 80 en hij beschilderde alles wat hem tegenkwam. Op weg naar huis, stoelen, banken, auto's. Huizen vol met picha-achtige tekeningen, of zeg ik dat verkeerd?
2: Wel, naakte figuurtjes, blote figuren.
0: Ja, en waarom naakt?
2: Wat zeg je?
0: En waarom naakt?
2: Waarom naakt? Dat heeft heel veel met mijn eigen verhaal te maken. Ik was jong getrouwd en wij verwachten ons eerste kindje. En plots bij de geboorte zegde de arts, ze gaan niet blijven leven. En is eigenlijk heel die eerste 3 maanden hebben wij gewacht op een dood en die kwam. En het is pas toen we van arts zijn veranderd, dat we eigenlijk alle mogelijkheden informatie kregen over onze eigen dochter. En over de mogelijkheden van behandelen. Dan is ze natuurlijk onmiddellijk behandeld geworden. Maar ik was zo kwaad en zo gefrustreerd... dat die informatie niet bij ons gekomen is. Daardoor is ons liefje ook zwaarder gehandicapt geworden dan bij de geboorte. En ik heb die frustraties uitgewerkt eigenlijk in heel grote, abstract, expressieve schilderijen. Op heel groot formaat, heel dikwijls op oude baanaffiches. En vanuit dat schilderen, vanuit die frustratie, kwam eigenlijk meer en meer vlees en vel en huid... naar voren. En dat is eigenlijk een... Eerst waren dat klompenvlees. En dan werd dat eigenlijk meer en meer een soort patroon. Een patroon waardoor ik eigenlijk ben gaan ingrijpen in de normale wereld. En als kunstenaar was het voor mij eigenlijk duidelijk dat atelierwerk geen zin meer had. Ik vond dat dat de kunst moest gaan over de wereld waarin ik leefde. De wereld die eigenlijk op dat moment toch heel ontoegankelijk was... voor onze eigen dochter. En zo is dat gekomen. En dan krijg je plots een taal waar die wordt opgepikt. En dat werd opgepikt. Dat werd opgepikt door Jan Hoed, door anderen. Ik werd overal gevraagd daarmee. En dat gaf mij een manier om te interveneren in het gewone leven. En eigenlijk een soort iets te vertellen daarmee. Dus ik ging niet zomaar te zien er wat beschilderen. Maar ik schilderde eigenlijk dingen om eigenlijk dingen te accentueren. Een beetje zoals een markeerstift in een tekst. Dus eigenlijk is het daardoor eigenlijk gekomen. Toen eigenlijk op het grootste moment van mijn bekendheid, en dat was begin de jaren 90, merkte ik op, ik had toen een tentoonstelling in Galerij 121, waar ik eigenlijk iets wou zeggen over de context. Over de context van een galerij in een dure winkelstraat. En ik had er allerlei werk rond gemaakt. Maar men zag alleen nog maar het motief, dat patroontje. En dan dacht ik van, ja, wil ik eigenlijk zoals Burin of Gelictorini heel mijn leven stippen of lijnen trekken. En dan heb ik eigenlijk besloten van, ik stop daarmee. Ik stop niet met die tekeningen, want dat was mijn taal geworden. Maar ik stop met dat patroon. En ik ben dan eigenlijk alleen contextuele kunst nog gaan maken. Gaan ingrijpen in het gewone leven, heel dikwijls vanuit kwetsbaarheid. vanuit mijn eigen kwetsbaarheid met mijn dochter, naar eigenlijk de kwetsbare mens eigenlijk. En dat is een rode draad in mijn leven geweest. In Antwerpen 93 ben ik zo gevraagd geweest door Antwerpen 93 om iets te doen in Borgerhout. Omdat er toen eigenlijk, kan kunst de wereld redden, was eigenlijk de vraag, ja, we hebben eigenlijk niks gedaan in voorbereiding naar Borgerhout, wat dat eigenlijk toen met de verkiezing, had het Vlaams Blok toen heel veel verkiezingsoverwinning gedaan. En ben ik eigenlijk met fotografie gaan werken. Dat was eigenlijk een ander medium als ingrijpen in de stad vanuit fotografie en niet meer vanuit dat patroon. En zo ben ik dat eigenlijk blijven doen, maar ik ben ook wel blijven tekenen. En blijven schilderen. En dat patroon is dan terug eigenlijk tekenen geworden, terug schilderijen geworden, wandtapijten geworden, waar dan mijn kleinkinderen in leven. En die zeggen dan, zeg maar, Bompa, waarom teken je altijd blote mannetjes? En ik vond dat eigenlijk een interessante vraag. Want als kunstenaar, ja, heel dikwijls ontstaat het werk, hè? Je bedenkt dat niet. En het boek is eigenlijk daar een antwoord op.
0: En moet ik dat helemaal lezen? Of?
2: Moet je dat gaan lezen? Het is natuurlijk, je schrijft een boek om iets te vertellen. Je kunt naar de laatste bladzijde gaan, daar staat het antwoord, maar je gaat daar toch het boek voor nodig hebben om die laatste bladzijde te lezen. Het is eigenlijk een zoektocht naar wat is eigenlijk van betekenis als kunstenaar, maar ook als psychotherapeut. Ik ben ook psychotherapeut. En ik ben eigenlijk vanuit die handicap met Lies mij ook gaan bezighouden rond handicap en dan vooral in het mondiale zuiden. Het zijn eigenlijk drie werelden die in mijn leven verbonden zijn, die ik eigenlijk in het boek terug samenbreng. Binnen de psychotherapie wist men eigenlijk niet dat ik kunstenaar was. Binnen de kunstwereld wist men niet dat ik psychotherapeut was. Dat waren eigenlijk helemaal gescheiden werelden. En ik heb eigenlijk, nu dat ik 73 ben, en met de vraag van Idris, van mijn kleinzoon, die werelden die in mij verbonden zijn, eigenlijk terug naar buiten gebracht.
0: En hoe is dit boek eigenlijk tot stand gekomen? Is dat jaren werk? Waarschijnlijk, denk ik van wel.
2: Ja, ja. Ik heb natuurlijk... het eerste boek dat ik ooit heb geschreven, dat was dat heette Tulp in november. En dat ging rond dementie. Ik zat in een kunstproject waarbij mij had gevraagd als kunstenaar om werk te maken samen met een demente bejaarde. En daar heb ik toen een dagboek van bijgehouden. En dat dagboek was, die ervaring was zo intens, dat ik eigenlijk dat dagboek mee deel heb laten maken van die tentoonstelling. En toen is Mark Ruiters gekomen en die is beginnen lezen in die tentoonstelling. Die heeft gevraagd van, zeg meneer Mertens, mag ik dat naar een uitgever sturen? En zo is mijn eerste boek uitgegeven, eigenlijk als toeval. En dat was toen Rudy van Schoonbeek bij Daedalus. En ik ben eigenlijk die uitgever altijd vooral mijn boeken blijven volgen. En ook het laatste boek heeft hij geredigeerd. Hij is dan van Daedalus naar de standaarduitgeverij, naar Huis van Boek van de Boekenclub. En daarna heeft hij zijn eigen uitgeverij, Vrijdag, waar ik mijn voorlaatste boek mee heb uitgegeven. En nu dit boek. Maar eigenlijk is dat een samenraapsel van een aantal reisverhalen die ik heb gemaakt. Ik heb heel de wereld rondgereisd, van China tot Guatemala. Maar vooral in Afrika heb ik ook kunst gemaakt. Maar heb ik ook eigenlijk een soort beweging mee op gang gebracht van mensen met die handicap. En dat is een totaal, ik zeg soms lachend, totaal uit de hand gelopen hobby geworden, want wij hebben al aan 100.000 kinderen neurochirurgie gegeven. Omdat dat eigenlijk aan een gigantische nood beantwoordde. En die drie werelden, als gedecolonaliseerde NGO, als kunstenaar en als psychotherapeut, vond ik dat eigenlijk interessant is van die disciplines te overschrijden.
0: En voor uw project in Tanzania, hoe bent u dan te werk gegaan?
2: Wel, Wij hebben, dus eigenlijk begint het allemaal bij mijn verhaal met ons Liesje. Wij hadden niet informatie die ons kind had kunnen redden. Dus informatie is een ongelooflijke sleutel naar hulpverlening. Ook als je zelf met een medisch probleem zit, als je begrijpt wat er met je gebeurt, dan kun je er ook mee omgaan. En anders ben je eigenlijk afhankelijk van de dokter die dan de wijsheid in pacht heeft. Hè. Dus we hebben een informatiecentrum geopend in Moshi, aan de voet van de Kilimanjaro. En daar heb ik dan met 4 kunstenaars, lokale kunstenaars, Tanzaniaanse kunstenaars, een tentoonstelling gebouwd rond decolonisatie. Omdat waarschijnlijk onze NGO, Child Telepathy, de meest decoloniale organisatie is die er in België bestaat. Daar ben ik bijzonder fier op. Wij hebben geen wit personeel. Alles gebeurt door de Afrikanen zelf, of door de Aziaten, of door Latijns-Amerikanen. Dus ons personeel is 100% lokaal. Het is hun project, het is niet het mijne.
0: En hoe moet ik me dat voorstellen dan?
2: Die tentoonstelling?
0: En de werking?
2: Ja, de werking bij alle projecten die... Ik ben eerst... omdat de nood zo groot is... Dat gaat over 1 miljoen nieuwe gevallen per jaar. Hè? 1 miljoen nieuwe geboortes die ofwel spina bifida of hydrocephalie hebben. En er is geen haan die erom kraait. Hè? Dus de nood is gigantisch. En als je die niet behandelt, dan overleven die ook. Dan worden die blind. Dan krijgen die een soort plantaardig bestaan. Hè, zijn die overleven? Maar dus nu hebben wij, ik ben daarmee begonnen begin de jaren 90, nu hebben wij een hele generatie volwassenen die mee op die kar springt. Hè. Dus het is van hun, het is niet van mij. En waarom nu? Nu heb ik, ik moet het ook allemaal doorgeven, dus het boek is ook een beetje een testament. Ik wou ook die geschiedenis doorgeven. De geschiedenis ook van mijn eigen kunstpraktijk, maar ook de geschiedenis van die organisatie. En wat dat bijzonder is, dat die verschillende werelden, psychotherapie, handicap, ontwikkelingssamenwerking en kunst, elkaar ontzettend hebben versterkt. Ik had dat nooit kunnen doen als ik geen kunstenaar geweest. De kunstenaar die denkt altijd, als ik het vanuit een andere hoek bekijk, is het niet beter. Dus ik heb voortdurend mijn oplossingen bevraagd, in plaats van te blijven geloven in mijn oplossingen. En niet alleen, altijd met de mensen, altijd met een doelgroep. En de tentoonstelling wou ik over decolonisatie hebben, omdat ik zie dat heel veel NGO's nog helemaal in dat koloniale denken zitten. Wij gaan het eens vertellen, wij gaan het hun leren. Ik zeg altijd, in Afrika, daar gaan ook vliegtuigen de lucht in, die vallen niet naar beneden. He? Maar het moet van hen zijn. Zij doen het niet meer voor de witte man. Ik was in Dar es Salaam en ik zag daar jonge gasten in een file aan 40 graden koud water verkopen. Van die dampende zakjes koud water. Ik zeg, als je dat kunt doen en die jonge mensen dat doen, dan is het van hunzelf. Dat doen ze niet tegen hongerloon. Dus dat is de sleutel. In de tentoonstelling heb ik ook gebouwd met 4 Tanzaniaanse kunstenaars. En wat heb ik gedaan? Ik heb Le Demoiselle d'Avignon heb ik in 4 stukken gesneden. Helaas niet de echte, hè, maar dus een grote reproductie laten afdrukken op doek. En ik heb aan alle 4 1 stuk gegeven. En gezegd, ik wil met jullie dat werk maken, want Picasso heeft in de Le Demoiselle d'Avignon heeft 2 Afrikaanse maskers gebruikt. En dat was in 1906. Dus die moet dat gezien hebben in een koloniaal museum. En hij heeft dat gewoon genomen en gebruikt in zijn kunstwerk. En ik wou die maskers eigenlijk teruggeven aan Afrika. En zij hebben een werk gemaakt op die 4 stukken. En dat is het centrale stuk geworden van de tentoonstelling. En dan heb ik van elk van hen gevraagd een werk uit hun oeuvre erbij te geven. En heb ik zelf mijn eigen werk dat ik ooit in Afrika al gemaakt had, hergeïnterpreteerd in die tentoonstelling. die allemaal gaan over decolonisatie. En het fantastische, maar dat is toeval, ik heb die kunstenaars geselecteerd op contacten die ik had, maar binnen de kunstwereld. Twee van die kunstenaars hebben zelf een zware fysieke handicap. Eentje de handicap waar ik me voor inzet. En het ander, die kan haar handen niet gebruiken. Die doet

0: vanuit die plaasters. En die heeft datzelfde werk opnieuw gemaakt, maar veel uitgebreider in een residentie in Leipzig, in Duitsland. En zo vielen ook daar in die tentoonstelling die puzzelstukken samen. We hebben die tentoonstelling ook al kunnen tonen in Arusha, in Alliance Française. En ook Dar es Salaam is geïnteresseerd, maar ik zou ze ook heel graag tonen. Misschien in het Afrika Museum, misschien in een museum hier, of in Duitsland of in Nederland. Want die kolonisatie die gebeurt zowel hier als in het zuiden. De decolonisatie moet ook gebeuren in ons eigen denken. Het moet gebeuren ook in het denken van de Afrikanen. Hè? Zij denken heel veel, denken nog altijd dat als het van Europa komt, dat het beter is. Zij moeten ook terug geloven in hun eigen helden. Weet je dat alleen Frankrijk 20 presidenten heeft vermoord? 20 in de geschiedenis? Kolonisatie is niet voorbij. En ook België speelt nog mee. Dus daar gaat de tentoonstelling over. Het is een bescheiden tentoonstelling, maar het is een tentoonstelling die verder kan groeien en op elk moment van kleur kan veranderen. Ze heet Covers. Covers omdat ik zelf ook altijd werk cover. Ik maak heel veel werk op reproducties van anderen. Omdat ik eigenlijk het witte blad niet zo heel interessant vind. Zoals ik vroeger, zoals je zei, huizen overschilderde, auto's overschilderde enzovoort. Hè? Overschilder ik eigenlijk ook reproducties van anderen. Dus vandaar covers. En ook de Demoiselle d'Avignon is een cover. Hè? Het is het overschilderen van... En het is prachtig wat ze hebben meegedaan. Het is echt heel, heel mooi werk.
1: En hoe... Wat soort mensen komen op zo'n tentoonstelling af?
0: Wel, er is een... De bedoeling van Childhelp was eigenlijk van iets andere volk over de vloer te krijgen. Hè? Mensen die geïnteresseerd zijn in kunst. En zo is die directrice van Alliance Française van Arusha geweest, die meteen de tentoonstelling heeft overgenomen. En ook in Dar es Salaam zijn ze geïnteresseerd. Dus eigenlijk is het andere mensen. Maar natuurlijk ook het eigen publiek. Ik vind het ook heel boeiend om vanuit zorg, vanuit handicap, na te denken over kunst. Metropolis M bijvoorbeeld, een van de kunsttijdschriften waar ik ben nog op twee geabonneerd, heeft een heel nummer gewijd aan handicap in hedendaagse kunst. Dat is een heel interessant gegeven. Wat doet eigenlijk de gehandicapte kunstenaar bijvoorbeeld? Komt hij aan de mak? Zijn de musea toegankelijk? Dat is eigenlijk een interessant gegeven. En toen heb ik een aantal kunstenaars leren kennen door Metropolis M, die eigenlijk interessant werk maken vanuit hun handicap. Die zelf gehandicapt zijn. Dus veel thema's komen samen in Samen Bloot. En Samen Bloot is eigenlijk een zoektocht van wat heb ik daar toen willen mee zeggen. En als kunstenaar kijk je dikwijls terug naar je werk en interpreteert je het altijd op een andere manier. En je gaat zien dat door het einde van het boek er verschillende interpretaties zijn op waarom Samen Bloot. Maar een van de interpretaties is zeker, en dat is dan als psychotherapeut, als je vraagt aan een patiënt, niet letterlijk, hè, maar figuurlijk, kleed u uit en vertel eens over je seksleven en over je problemen. Als je daar aangekleed blijft zitten en met diagnoses zit goochelen, wel, dan zit er een voyeur. Het is maar in de ontmoeting van mens tot mens dat je als therapeut iets kunt betekenen. Je moet samen bloot zijn. En dat is ook in de hulpverlening. Een dokter die een fatale diagnose geeft aan een patiënt en wegloopt, wat de meesten doen, dat is een lafaard, hè? Je hebt liever een dokter die mee met u staat te wenen en zegt, ik kan hier echt niks meer doen. Maar bij u blijft om te luisteren wat, dat voor u, wat die informatie met u doet. Dus dat samen bloot is ook een uitnodiging om samen bloot te zijn. Misschien ook in dit interview.

0: Je laat mij nu aan het woord.
1: Ja. Je bent de gast. Ik ben gewoon degene die u moet laten rijden.
0: Een forum geeft, zeker.
1: Je mag doen wat je wilt, natuurlijk. Het is niet de bedoeling dat ik in de belangstelling sta, natuurlijk.
0: Nee, en dat zal de dokter ook zeggen. Dat is ook waar. De dokter moet zijn verhaal niet vertellen. Maar een dokter moet er wel zijn. Mijn huisdokter bijvoorbeeld, die komt van achter haar pupiter niet meer. Die heeft mij nog nooit aangeraakt. En die heeft 10 minuten voor mij.
1: Maar je blijft er wel naartoe gaan.
0: Ja, er is een wachtlijst en je geraakt tegenwoordig bij de huisartsen niet meer binnen. Nee, die doet haar best, hè. Maar wordt de wereld schoner door zo'n huisarts? Of de andere die met zijn verliesje binnenkwam en die nog een borrel bleef drinken? Is onze superefficiëntie, is dat een verbetering? Zijn we niet aan een wereld aan het werken die lelijk wordt?
1: Ik zou het niet weten. Ik kan natuurlijk mijn mening zeggen, maar ik denk dat dat voor iedereen anders is, denk ik. Wat mij niet interesseert, zal misschien iemand anders wel interessant vinden. Maar ik hoor precies de wind in de achtergrond.
0: De wind? Ja, dat ik hoor hem ook.
1: Dat is waarschijnlijk gewoon de straatgeluid waarschijnlijk.
0: Ik denk dat het uw muziek is.
1: Nee, ik denk dat het gewoon de straat is, want... veronderstel ik. Ja. Ik dacht, mijn machine is weer aan het tegensputteren. Ik wilde eigenlijk een politieke partij beginnen tegen de computer en tegen de techniek, maar ik denk dat ik niet veel succes ga hebben.
0: Ja, ik ben niet tegen techniek, hè. Wij hebben in Oeganda hebben wij een operatietechniek mee uitgewerkt en verbeterd, die nu de gangbare behandeling is in alle Amerikaanse universitaire ziekenhuizen. Ik ben niet tegen techniek, hè.
1: En wat heb je dan veranderd?
0: Wel, bij een waterhoofd moet er een buisje geplaatst worden. Een buisje. En dat geeft heel veel complicaties. Mijn eigen dochter is gestorven aan zo'n buisje. Aan een complicatie. En ik had gehoord van een mogelijkheid van een endoscopische operatie. En heeft een Amerikaanse chirurg 7 jaar mee bezig geweest. En dat helemaal gedocumenteerd en erover gepubliceerd. En nu is dat de gangbare techniek. Dat is een endoscopische operatie waarbij je eigenlijk met een camera binnengaat in de hersenen. En de vloer van de derde ventrikel opent. Dat is een beetje technisch. Maar dat is ontwikkeld in een project dat ik heb opgestart. En dat nu verder gebracht wordt door allemaal Afrikanen. Die nu andere Afrikanen. We hebben al 24 Afrikaanse neurochirurgen opgeleid en in die techniek. Ik ben niet tegen techniek. Maar samen bloot is... zijt er als mens. Verbergt u niet achter een witte schort.
1: En die boek, verspreid je die zelf of is die uitgeverij die dat verspreidt?
0: Ik verspreid die zelf. Dus het is uitgegeven met Amazon, dus het is te koop op Amazon. Al mijn vorigen heb ik met een uitgever gedaan. En dit boek heb ik in eigen beheer gedaan.
1: En hoe is dat tot stand gekomen? Straks vertelde je dat je een dagboek bijhield. En dit is, ik denk niet dat dat een dagboek is. Maar
0: nee, het is geen dagboek. Nee. Ik heb stukken van mijn dagboek daarin herwerkt. En dat maakt dus dat er sommige verhalen zeer, zeer plastisch zijn. Ik ben ook een beeldend kunstenaar. Ik schrijf ook heel plastisch. Ik schrijf wat ik zie. En dat maakt het dat het, de emotie komt niet van mij, de emotie komt van degene die meekijkt.
1: Het is een vrij dik boek.
0: Ja, 250 bladzijden.
1: Blote wezentjes in tijden van Trump en consorten.
0: Ja.
1: Lees ik toevallig.
0: Ik fulmineer nogal tegen de neoliberale maatschappij die het aan het overnemen is, die de persvrijheid in banden legt, die de democratie in gebaar brengt, die in de wetenschap bespaart. Dat is de lelijkere wereld waar ik tegen fulmineer.
1: Trump en consorten, wie is consorten of consorten?
0: Ja, Trump is een symptoom van een beweging. Hè? Het is een karikatuur van een evolutie, van een verrichting, van een verschraling. Trump komt er maar kort in, hoor. Zoveel plaats heb ik hem niet gegeven.
1: Kunst of porno? Wat moet ik mij hiermee voorstellen?
0: Bij wat?
1: Dus dat, ik lees gewoon een titel, ik sla de blad open. 221 kunst of porno staat hier.
0: Ja, dat was de vraag. Het is de vraag van iedereen is vergelijkt. Wij werken allemaal met individuele donoren. En een van die individuele donoren is Marilou. En Marilou, die verbewondert mij, die heeft mezelf bij de koning gebracht. Ik ben als held bij de koning ontvangen geweest. Samen met Marilou. Die is intussen 90. En die heeft dan ook geïnteresseerd in mijn tekeningen. En die zegt, maar ja, is dat nu porno? Penissen, vagina's. En ja, mijn antwoord daaraan is, als het geen kunst is, dan is het zeker porno. En ik hoop natuurlijk dat het kunst is.
1: En wat deed dat met de koning toen je hem bezocht?
0: Wel, hij heeft een brief gestuurd naar de koning om mij te nomineren als held. In een lange Franse brief, handgeschreven. Ze is nu 90. Ze heeft ook haar testament voor ons, voor Child Help opgesteld. Zij gelooft erin. Zij heeft ooit zelf in Afrika als jong meisje gewerkt, als leerkracht. En ze is dan gefascineerd geworden door wat wij doen. En ze zegt van, ja, allee, die tekeningen, moet dat nu? En ik begrijp die vraag, hè? Ik vind die vraag even relevant als die van Idris. Hè?
1: En wat vroeg Idris?
0: Waarom tekent die altijd blote mannetjes?
1: Ja, juist, ik lees hier If and Child Help. If, is dat een andere organisatie? Of?
0: Ja, luister, als je gelijk ik iemand bent die zijn mond open doet, hè? Dan zit de voorzitter voordat je het weet. Dus toen ik in België een zelfhulpgroep heb opgericht samen met mijn vrouw, om te vechten voor eerlijke, juiste informatie, voor gecoördineerde zorg. Het is een heel gevecht geweest, maar nu zijn er 5 gecoördineerde centra in 5 universitaire ziekenhuizen in België door ons gevecht. Hè. Dus als je je mond open doet, dus, er was ook een internationale vereniging die hetzelfde deed als ik in andere landen. En op Nick en jij was ik vicevoorzitter. En dan ben ik daar 18 jaar voorzitter van geweest. Ik heb toen de statuten veranderd zodat ik moest weggaan, want anders had ik het nog weten. Maar als voorzitter van die wereldorganisatie, ik heb de hand geschud met Kofi Annan, hè, en met Peres de Cuellar. Dat is op het hoogste niveau. Hè. Allemaal als vrijwilliger. Omdat ik vocht voor 1 miljoen nieuwe gevallen per jaar waar geen haan om kraakt. Ik heb ook misschien met dat boek willen schrijven wat ik heb gedaan, omdat mensen dat niet weten. En als je het niet weet, dan krijg je ook geen steun van de overheid bijvoorbeeld. Wij krijgen geen euro overheidssteun.
1: Werd je niet geholpen of gesteund door Noorwegen of zoiets?
0: Ja, ik heb op een bepaald moment inderdaad in Noorwegen geld gevonden. En toen heb ik eigenlijk... Ik had toen nog geen frank. Hè. Ik ben voor de eerste keer naar Afrika gegaan. Weet je hoe? Het staat allemaal in dat boek. Ik ben voor de eerste keer naar Afrika gegaan met een Poolse kunstenaar. Ik had een tentoonstelling in Plovdiv. Met een Poolse kunstenaar. Nee, dat was in Bulgarije. Een Poolse kunstenaar in Krakow, waar ik een tentoonstelling had. En ik had verteld over Child Help. En die heeft mij gezegd, hier zijn 3 lito's, verkoopt ze, dan kun je een vliegtuigticket betalen. Zo ben ik voor de eerste keer naar Afrika gegaan, zonder een euro. Met dat vliegticket.
1: En zie je die kunstenaar nog?
0: Ja, schrokken. Ik ben hem mijn vorige boek, Liesje, ben ik hem gaan brengen als bedanking. Jaren later. Dat is ook vertaald in Pools. Liesje, mijn tweede boek, is al in 8 talen uitgegeven. Ik ben een van de meest vertaalde Belgische kunstenaars.
1: Maar Liesje is de naam van je dochter.
0: Ja, dat ging over de geboorte. De titel was Zoeken naar woorden van de geboorte en de dood van een bijzonder kind. En daarin vertel ik dat verhaal. 10 jaar na haar dood, hè. Het is geen therapieboek. Het is een boek dat ik 10 jaar nodig heb gehad om te kunnen schrijven.
1: Is dat kwaliteit van het leven? Kwaliteit van leven staat hier.
0: Wel, kwaliteit van leven, dat is heel het debat rond euthanasie, rond prenatale diagnose en abortus. Men heeft 22 kinderen met de diagnose van mijn dochter, spina bifida, gedood met medeweten van justitie bij de geboorte. Omdat men zei dat de kwaliteit van leven niet de moeite waard was en dat die kinderen een pijn hadden die niet uitstaanbaar was. Hetzelfde doet men nu met Down-syndroom.
1: Wat bedoelt je?
0: Wel, dat gaat dan over kwaliteit van leven. Wat is kwaliteit van leven? Men heeft dan in Scandinavië, het was een Nederlands onderzoek, men heeft in Scandinavië, door dat onderzoek dat het Groningen-protocol noemt, heeft men in Scandinavië aan 16-jarigen gevraagd, met die handicap, met een wetenschappelijke test, wat is je kwaliteit van leven? En men heeft dat zelf gedaan met een controlegroep die handicap niet heeft. Het resultaat was dat die mensen met een handicap hun kwaliteit van leven hoger inschatten als hun peers zonder handicap. Kwaliteit van leven hangt niet af van een handicap. Kwaliteit van leven hangt af van een zorgende maatschappij, van je welkom voelen, van ergens toe behoren. En dus zeggen dat een handicap een reden is voor euthanasie. Ik ben niet tegen euthanasie, hè. Als mensen uit het leven... Ik ben eigenlijk voor hulp bij zelfdoding. Als mensen willen sterven, dan moeten ze dat kunnen. Op een medisch verantwoorde manier. Maar euthanasie zou ik heel graag bewaren voor mensen die stervende zijn. En mensen die er willen uitstappen, die moeten er kunnen uitstappen. Maar als je de wetgeving neemt van euthanasie, dan gaat het om kwaliteit van leven. En wat is kwaliteit van leven? Dat is gelukkig zijn, hè? Maar een handicap is in principe niet geneesbaar. Dat is een van de voorwaarden van euthanasie. Wel, met die wetgeving kun je iedereen met een handicap kunt je die euthanasie geven. Dus dat is een strijd die wij hebben gewonnen binnen de wereld van mensen van een handicap. Met mijn organisatie, toen ik voorzitter was van IF, hebben wij een resolutie goedgekeurd met 200 mensen die met die handicap leven, die zeggen van onze handicap mag niet gebruikt worden als reden voor het beëindigen van het leven. Die resolutie is overgenomen door de European Disability Forum. De hele Europese beweging van mensen met een handicap heeft die resolutie overgenomen. En toch wordt er naar de personen met een handicap niet geluisterd en gaat het verder. Dus kwaliteit van leven is een heel hot item als het gaat over spina bifida, omdat men altijd refereert naar die 22 doden die men heeft gedaan bij het pas na de geboorte met medeweten van justitie in Groningen. Maar kwaliteit van leven, dat is een heftig thema, hè? Ik ben psychotherapeut geweest voor 40 jaar. Bijna de helft van mijn cliënten hebben momenten gehad dat ze uit het leven wouden stappen. Hè? Weet je dat met COVID? Er een aantal mensen met spina bifida euthanasie hebben gekregen. En nooit daarvoor, hè? Omdat ze eenzaam waren. Omdat ze niet meer naar een café konden. Omdat ze niet meer konden gaan werken. Ik ken mensen met spina bifida die arts zijn, die advocaat zijn. In Noorwegen, en toen had ik chance, toen ik die subsidie heb gekregen, was er zelf een minister met spina bifida. Je kunt toch niet zeggen dat er geen kwaliteit van leven is, hè?
1: Een draaiboek voor de toekomst. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Ja, ik ben bezig met het doorgeven van... Dus er moet een draaiboek komen van... En dus nu in Moshi, dus dat kenniscentrum. De bedoeling is dat er eigenlijk het centrum wordt, is, maar verder ontwikkeld, van alle aspecten van betaalbare zorg en toegankelijke zorg. Van die 1 miljoen mensen kan ik zeggen dat waarschijnlijk 80% geen behandeling krijgt. En geen behandeling, dat is verschrikkelijk, hè? Als ze sterven, dat is een verschrikkelijke dood, dan zou je kunnen zeggen het is een oplossing. Maar diegenen die overleven zijn blind. Diegenen die overleven, die moeders... Ik heb kinderen gezien met een hoofd, baby's, hè? Zo groot als een basketbal. Omdat de chirurg die heeft weggestuurd. Die chirurg ziet dat niet meer, hè? Die ziet dat beginnende en die behandelt niet. Dus niet behandelen is geen optie. En daar zit ik mij voor in, ja. Maar dus het behandelbaar maken. Wij zijn met Childtelp, we gingen het over kunst hebben. We zijn met Childtelp zijn wij kampioenen geworden in iets betaalbaar maken. Ik ga u twee voorbeelden geven. Dat buisje, hè, dat ze implanten, dat kost bij ons 50 euro. En dat buisje dat ze in Amerika en in Europa implanten, kost rond de 2000 euro. We hebben gepubliceerd in het tijdschrift voor neurochirurgie een vergelijking gedaan tussen de twee, tussen van de outcome. En de outcome is niet verschillend. Onze kinderen, een aantal van onze kinderen zijn incontinent. Wij krijgen die droog, infectievrij. Die hebben geen pamper nodig. Hè? Infectievrij. Voor 200 euro per jaar. Dat kost in Duitsland, daar heb ik de getallen van, 25.000 euro. Van den Broeke mag naar mij komen, hè. Ik kan hem een paar ideeën geven. Want onze zorg is onbetaalbaar geworden. En dat is goed als je het kunt betalen. Maar in Afrika kunnen ze het niet betalen. En als je daar geen geld hebt, heb je geen behandeling. Zo simpel is het.
1: Is dat Crying Stones for Sleeping Angels?
0: Dat is een kunstwerk. In Mwanza. Mwanza is een prachtige stad. Daar zijn rotsen in die stad, alsof dat kleine keitjes zijn die door reuzen zijn achtergelaten. Maar dat zijn dan keitjes van 10 meter hoog. Hè? Dus dat is echt een stad van rotsen. En het ziekenhuis waar we daarmee samenwerken, in Bugando, heet dat ziekenhuis. Als je daar op de wachtlijst van een behandeling, als je kind sterft, dan betaalt je wel die dagprijs. Hè? Als die mensen die dagprijs niet kunnen betalen, dan krijgen ze het lijk van dat kind niet door. Dan krijgen ze dat lijk niet mee. Dus hun kind is niet behandeld, ze kunnen de rekening niet betalen. En dikwijls wordt die niet behandeld omdat ze een scan vragen die 500 of 150 euro kost die ze niet hebben. Ze gaan dan geld zoeken voor die scan te betalen. De scan die niet altijd nodig is ten andere. En dan krijgen ze nog, hoe cynisch kan de wereld zijn, krijgen ze dat lijk nog niet mee om die rekening te betalen. Wel, die ouders hebben mij gevraagd voor een monument voor hun overleden kinderen. En wat heb ik gedaan? Ik heb een van die rotsen genomen en ik heb daarop geschreven, heel mooi, slapende engelen. En ik heb aan elke moeder die een kind verliest, mag een steen zelf uitzoeken. En in rode zekerlag de naam van dat kind inslagen. En dan wordt bij dat monument gedaan. Crying Stones for Sleeping Angels. En dat monument leeft. Helaas groeit aan. Maar Lies, op zich is er toch een plaats waar ze herdacht worden. En zo, ja, kan ik ook als kunstenaar iets doen.
1: Komt juist Ho Chi Minh tegen.
0: Ja.
1: Je bent er ook actief geweest in
0: in Vietnam. Ja. In Vietnam ben ik begonnen met Handicap International te helpen met de continence management, omdat we daar veel ervaring rond hebben. Die hebben, in Ho Chi Minh City hebben ze heel veel dwarslezies door die motorkussen die daar rondrijden. Daar rijden ze met miljoenen motorkussen rond. En ze hebben heel veel dwarslezies. Dus ze hebben daar een goed project samen met Handicap International. En zijn we daarmee begonnen. Dan is die neurochirurg, hebben we een opleiding gegeven, hebben we twee mensen opgeleid in endoscopische chirurgie. En nu hebben wij daar verschillende mensen. Dat is een communistisch land, dus als je daar iets doet, dan werkt het ook. Hè? Dus ze hebben ook onze experten gevraagd voor een draaiboek te maken voor spina bifida en hydrocefalie. En dat is nu in Vietnam in gang. In China heb ik gewerkt. In China had ik op 2 jaar tijd een MOU, een afspraak met de Organisatie voor Mensen met een Handicap. En dat is geen kleine organisatie, dat is een organisatie met 80.000 personeelsleden. Dus we moeten niet denken dat China niks doet voor mensen met een handicap. Hè? Dat weten we allemaal hier niet. Hè? En politiek, ik ben natuurlijk voor persvrijheid. Maar voor mij gaat het om die kinderen. Hè? In Oeganda worden homoseksuelen in het gevangen gestoken. En als ze daar mee naar buiten komen, kunnen ze zelf de doodstraf krijgen. Maar wij opereren 2000 kinderen. Onze projecten, ik heb nog nooit een operatie gedaan. Hè. Onze projecten opereren 2000 kinderen. Moeten we dan zeggen, we doen het niet meer? Natuurlijk choqueert me dat. Dat was zelf een voorstel, stel allemaal in het boek. Dat was zelf een voorstel van Pampers. Groter, voor volwassenen, harder te taxeren, omdat ze dachten dat homoseksuelen dat gebruiken, nou, anale seks. Kunt u voorstellen? Het is onze vereniging die dat heeft uitgehaald en gezegd, zeg, hé, en mensen met spina bifida? Het populisme reikt tot pure waanzin.
1: Kunst om niet te bezwijken onder wat werkelijk is.
0: Ja, ik heb nagedacht over de betekenis van kunst. Voor mij is kunst, als ik naar een tentoonstelling ga, dan ben ik altijd heel modest. Ik probeer te luisteren, wat wil dat kunstwerk mij zeggen? Ik ga niet oordelen. Ik ga proberen niet te oordelen, dat is niet gemakkelijk. Hè? Een goed kunstwerk spreekt u aan, maar zegt iets tegen u, maar ik moet er open voor staan. En ik denk dus dat kunst voor veel mensen een manier is om terug diepgang in hun leven te krijgen. De kerken lopen leeg, men zoekt naar andere dingen. Maar voor mij heeft kunst altijd ook iets. Het moet uit het leven komen. Dat vond ik prachtig aan Documenta 15. Documenta 15 heeft eigenlijk die voor de eerste keer, en dat heeft mij bevestigd in waar ik eigenlijk al jaren mee bezig ben, heeft die piramide, heeft die ijsberg omgedraaid. Die heeft eigenlijk getoond wat er eigenlijk nooit getoond was. Die heeft getoond wat er, en ik weet dat de kunstwereld daar zelf niet, de meesten ze zelf niet gaan kijken.
1: Je bedoelt die Indonesische?
0: Ja. Die zijn zelf niet gaan kijken. Maar dat was natuurlijk kunst wat je eerst moest gaan begrijpen, gaan luisteren, gaan kijken, gaan luisteren, lezen, de context. Maar dat was allemaal kunst vanuit de maatschappij, vanuit de wereld. Een beetje gelijk de Afrikaanse masker, het Afrikaanse masker dat ik centraal heb gesteld in mijn laatste tentoonstelling in Covers. Het Afrikaanse masker, dat werd niet gesigneerd. Maar die Afrikaanse maskers zijn van een pure schoonheid, van pure design. Die zijn formidabel schoon. En die geven betekenis. Die worden gebruikt om met de dood om te gaan. Om met transcendentie om te gaan. Die maskers hebben een betekenis. En dat vind ik eigenlijk de mooiste vorm van kunst. Kunst die beelden creëert waar de wereld mee verder kan. En ik vind dat de grote kunstenaars doen dat. Warhol bijvoorbeeld. Die heeft met zijn factory heeft die een spiegel getoond aan de wereld. Dat was in heel het modernisme denken dat de vooruitgang. wat er nadien het postmodernisme is gekomen. Warhol is daar een... Ja. Dus ik denk dat voor mij is dat belangrijk. Ik probeer altijd te zoeken, als ik naar een kunstwerk ga, van wat heeft mij dat te zeggen? Waarover gaat dat? En dat mag over niks gaan, hè, maar dan moet het daarover gaan. Hè? Ik denk dat... Kunst laat zich niet binden. Hè? Maar als kunstenaar heeft me dat heel erg geholpen in mijn werk in Afrika. Om telkens te bevragen, telkens vanuit een andere hoek. Ik weet niet of je je herinnert, Janou, toen hij het Smak opende, heeft hij een boksmatch gedaan. Hè?
1: Was het bij de opening van het Smak?
0: Met de opening van het Smak heeft hij een boksmatch gedaan, heeft hij gebokst samen met een kunstenaar. Omdat hij zei van, de kunstenaar is zoek, gelijk een bokser, eigenlijk altijd naar een andere hoek om naar iets te kijken. En dat is ook de reden waarom ik niet gelijk Torreny en Burin heb willen blijven dat patroon doen. Dus ik heb willen blijven zoeken, wat kan ik betekenen als kunstenaar?
1: Je zit ook in Manila geweest, dat is de Filipijnen.
0: Ja.
1: Charity Pharmacy.
0: Ik ben ook in Niger geweest. Overal waar je komt en je zoekt die kinderen. Niger is het armste land van de wereld.
1: Niger?
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk veel woestijn.
0: Dat is puur woestijn. Weet je dat vrouwen daar, die een kind krijgen met een handicap, beschuldigd worden van niet helemaal gecoverd te zijn? Om nog eens cover te gebruiken? Dus dat eigenlijk door onzedig te zijn, een haarlok te tonen, de duivel is binnengekomen en het kind heeft. Kunt je je voorstellen? En wel, die moeders zitten daar in het ziekenhuis te wachten zonder geld. Te vechten voor hun kind. Als ik de Nobelprijs mag uitgeven, hè, dan gaat hij naar die moeders. Dat is ongelooflijk. De kracht van die moeders. Ik zal nooit een moeder van een kind met een handicap blameren of zeggen waarom ze niet vroeger gekomen. Als je naar hun verhalen luistert, dan hoort je de horror van wat die mensen meemaken.
1: En was God's Little Fighters, was dat?
0: Ja, dat is eigenlijk heel mooi. Dat was in de Filipijnen. Ik ging naar de Filipijnen samen met neurochirurgen om die nieuwe techniek te promoten. Die eigenlijk die shunt voorkomt en die daardoor ook heel veel doden voorkomt. En er was een kleine organisatie, God Little Fighters, die noemde, en die zette zich enkel in voor kinderen met een waterhoofd. Omdat dat zo'n groot probleem is. Je moet denken, de Filipijnen, dat zijn honderden eilanden. Om dan op tijd bij een referentieziekenhuis te komen waar dat hulp mogelijk is. En dan heel dikwijls worden ze nog weggestuurd. En ik ben daar, ja, ik ben die organisatie gaan opzoeken. En ik heb met die organisatie, ben die gaan bezoeken. En dat was ik vertel het allemaal in het boek. Dat was een vrouw die fundraising deed om de rekeningen van die ouders te betalen, zodat die toch behandeling kregen. En die woonde in een klein huisje. En aan dat klein huisje was er een soort barak gebouwd, waar de daklozen in zaten. En toen dat ik daar dat huisje ben gaan bezoeken, sliepen ze met drie gezinnen daar op de grond, in die living. Allemaal mensen die in behandeling waren voor, of op wacht waren voor behandeling. En ik vond dat, ik vond dat een zeer, zeer mooi initiatief. En ik zei, wat gaat er nu doen als er nog een vierde gezin komt? Ja, dan schuiven we wat op, hè. Wat kan ik anders doen, zei ze. Dat zijn mensen die je ontmoet als je daarvoor werkt. Eigenlijk werk je voor de armste van de armste, van de armste van de armste, van de armste landen voor de armste. Waar dat de rijkste mensen wonen. Pas op, hè. Hoe arm het land, hoe rijk de rijken, hè. Zie maar naar Amerika. De rijken zijn er veel rijker als hier. En de armen veel armer als hier. En daar wil ik als kunstenaar ook iets mee doen. Ik heb bijvoorbeeld Gaza heel moeilijk gevonden. Hoe kunt je als kunstenaar geen werk maken over Gaza? Ik heb het ook niet gedaan, hè? Maar ik lieg daar wel van wakker.
1: Monocultuur in de kunst.
0: Ja, monocultuur in de kunst. Ik heb ooit een kunstwerk gemaakt en dat heet Ruins for the Future. Ik was in Peru voor het project en ik zag daar kleiovens. Dat waren grote ruïnes die men bouwde, die men dan in brand stak met klei. Men liet dat drogen, men in brand stak met klei en dat verkochten ze als bakstenen. Een hele vallei met allemaal van die ovens. En ik heb dat als een virtuele tentoonstelling gemaakt. Ik vind ook internet een ik werk heel veel in de publieke ruimte. Hè. Ik vind dat ook een publieke ruimte, internet. Dus ik heb toen, bij het begin van de internet, heb ik een tentoonstelling gemaakt die niet bestond. Ik heb in elk van die ruins, van die ruïnes, heb ik een werk gemaakt. Eén van de top 7 die toen... Kossuth, Richard Long, degene die toen in de kleine carousel van grote kunstenaars waren. En ik was dan, zogezegd, Catherine David, degene die een van de documenten had gedaan. Ik was de curator, ik was de kunstenaar, ik heb al die kunstwerken gemaakt, allemaal met Photoshop op mijn computertje. Ik heb dat online gezet, er bestond niks, zelf met een shop, om eigenlijk dat klein carouselletje aan te klagen. Omdat ik heel de wereld rondreis, zag ik altijd diezelfde kunstenaars overal terugkomen. En ik vind dat incestueus, ik vind dat niet kloppen. Heel die kunstwereld draait om geld. En om wie geld heeft. En wie verkoopt. He? En dus dat, en weet je dat zelf, de Los Angeles Times, heeft van Los Angeles een vliegtuig gepakt naar Arequipa. Naar Lima, van Lima naar Arequipa, om daar die lege kleihovens te gaan fotograferen. Die hebben een volledige bladzijde rondgemaakt in Los Angeles Times over die tentoonstelling, die niet bestond. Copy-paste festival was het artikel. Zo heb ik ook het brievenkabinet opgericht, omdat ik vond dat er eigenlijk veel te weinig discussie was tussen kunstenaars over kunst. Dat is... Ik heb dat hier ook nog gepresenteerd, denk ik. Het brievenkabinet. Er waren brieven over denken, kunst en dood. Dood omdat ik vind dat de kunst ook over het leven moet gaan. En dat was telkens opgezonden in een envelop ontworpen door een kunstenaar. Walter Swennen heeft dat gedaan, Guillaume Bijl heeft er een gedaan, Bleuze heeft er een gedaan, Lynn Cohen heeft er een gedaan, ik heb er een gedaan... En dan zijn we gestopt omdat we niet genoeg abonnees hadden. Je moet ook iets kunnen stoppen. Hè? Maar er waren allemaal brieven over denken in kunst.
1: It takes a village. Dat is ook een...
0: It takes a village to educate a child. Dat is eigenlijk een Afrikaanse spreuk... Je hebt een dorp nodig om een kind op te voeden. En dat is eigenlijk de verarming die we hebben in onze maatschappij. Hè? De bejaarden worden in een bejaardenhuis gestopt. Er is kinderopvang, dat kost bijna evenveel als een tweede fulltime. Of een tweede parttime. Hè? En eigenlijk, het kind wordt opgevoed door 2 stresskiekes die het eigenlijk hun kinderen bijna niet aankunnen. En een Afrikaanse... Dingen zegt van, ja, eigenlijk heb je een heel dorp nodig om een kind op te voeden. En ik denk dat dat waar is. Ik denk dat we terug moeten gaan naar kleine gemeenschappen. En niet terug naar de kerktoren, hè? Niet naar de pastoor die alles te zeggen heeft. Pas op, hè? Ik ben geen pastoor. Ik ga nooit naar de kerk. Maar ik vecht wel tegen euthanasie. En ik verdedig hulp bij zelfdoding. Maar dat is wettelijk niet geregeld, hè. Omdat ik nadenk vanuit de geboorte van Lies, vanuit al die kinderen die ik zie, en dat ik als kunstenaar daar iets mee wil doen, maar ook als vader, vooral als vader. Lies is gestorven toen ze 11 was, aan een medische fout. En zij liet me nog altijd voort. Was een fantastisch kind. Ging naar de gewone school. Die is altijd elk jaar mee opgekunnen. Die lachte zich soms letterlijk uit haar rolstoel.
1: Hoop in hopeloze situaties.
0: Ja, dat is een mooi verhaal. Ik pleit heel sterk voor hoop. Hoop in de geneeskunde ook. Ik denk dat men dat onderschat. Maar hoop is iets anders dan valse hoop. Je moet correcte informatie geven. En valse hoop is eigenlijk mensen afhankelijk maken. Dat mocht je niet doen. Wij hebben bijvoorbeeld in Kinshasa een huis van de hoop. Wat zijn huizen van de hoop? Dat zijn eigenlijk... dat wordt gerund door ouders of door volwassenen met spina bifida. Die ontvangen moeders op weg naar behandeling. Die kunnen daar overnachten. Die kunnen met hun kind wachten tot er een plaats is in het bed. Die kunnen daar blijven, ook na de behandeling, om naar de eerste medische zorg te doen. En ik wou dit eigenlijk Dalmus noemen, die huizen van de hoop. Maar de ouders hebben zelf, dat zijn huizen, die hebben datzelfde naam huizen van de hoop gegeven. In Kinshasa, toen we een huis van de hoop startten, kostte het plaatsen van een shunt, zonder de scan, zonder de shunt, zonder dat treintje enzovoort, kostte, vroeg de neurochirurg, €2000 voor. In Kinshasa, waar dat de grootste armoede is. Dat is het rijkste land van de wereld, hè, Congo. Van grondstoffen, met de armste bevolking. En we hebben daar toch een huis van de hoop gedaan, omdat hoop ook is... Als alles naar de kloten is en er is dan nog iemand die niet wegloopt, hè? Dat is ook hoop. Ik zal niet alleen zijn. Er zal iemand zijn. En de Huis van de Hoop runt, dat werkt. En die hebben vorig jaar toch nog geld gevonden voor 50 operaties. Ik en niet, hè? Zij, hè?
1: Dalmus, de man die zorgt voor de hele gemeenschap. Je hebt dat juist dat woord laten vallen, hè, Dalmus.
0: Ja, Dalmus was het kind waar dat ik... Ik was samen met een arts, Karel Verpoorten, de coördinerende arts waar dat ik ook mee gezorgd heb dat er gecoördineerde zorg is in België. Dus die had Afrika ervaring. Dus die heeft in het begin echt heel belangrijk geweest. En we waren... In Kijabe, in Kenia. En er was een kind dat op 2 dagreizen van dat ziekenhuis de 3e dag geopereerd was. Mij had het in België 3 maanden geduurd. Dus ik vond dat fantastisch. Maar dat kind moest 2 dagen later het bed plaatsmaken voor iemand anders. Plaatsmaken voor iemand anders. En moest dan een week later terugkomen voor de eerste review. Ik zeg, ja, moest er nu... Een guesthouse zijn, heel, heel primitief, waar ze zelf koken enzovoort, waar dat die kan zijn, dan zijn die tenminste, en dan leren ze ook van andere ouders. Nu hebben wij 16 van die huizen van de hoop, dicht bij referentieziekenhuizen, om die afstand tussen waar ze wonen en de zorg te overbruggen. En daar werken nu volwassen mensen met spina bifida. Nu, bijvoorbeeld 1, Gertrude, In Mwanza, daar waar die wachtlijst is, die heeft zelf al 3 kinderen. Een vrouw met spina bifida, moeder van 3 kinderen. Als je dan een jonge moeder bent met zo'n kind. En die waggelt, die stapt niet gewoon. En die moet zich katheteriseren. Hè? En die moet haar continentie, maar ze heeft dat allemaal onder controle. Dan zie je dat het mogelijk is. Dan kan een dokter je dat vertellen. Hè? Maar als je dat niet hebt gezien, dan geloof je dat niet. En dat is wat wij doen. Wij versterken... Die gemeenschap, het is een gemeenschap van mensen met die handicap.
1: En Dirty Cases was dat?
0: Dirty Cases. Het eerste project dat wij hadden in Kijabe, dat was ook daar, waren 4 bedden in een orthopedisch ziekenhuis. Een Amerikaans ziekenhuis. Dat is een beetje een probleem van die Amerikaanse ziekenhuizen. We zijn er van aan het afstappen. We willen echt nu werken met de overheidsziekenhuizen. Dat is dan Little America. Die hebben alles. Die hebben ook het geld om alles te doen. En er kwam een nieuwe mission dokter. En die, je kunt er alleen maar respect voor hebben. Die moeten zelf hun fundraising doen, die worden niet betaald. Hè? Die kwam daar in de orthopedische chirurg en zegt, ik wil niet de dirty cases in mijn ziekenzaal. Nu, dat is een beetje technisch, maar orthopedische operaties, daar is de grootste angst van een infectie. En als je dat goed kunt plannen, dan kun je zorgen dat je operatiezaal proper is, dan kun je zorgen dat alles steriel is enzovoort. Maar alle emergencies, hè, dat zijn dirty cases. Ik wil zeggen, die komen vuil binnen. Hè? En die wou dus alleen maar steriele. En ook dirty cases. Als je enkel geplande operaties doet, dan kun je maandag beginnen en kun je vrijdag stoppen. Maar voor dingen met urgentie, dan moet je er ook zaterdag en zondag zijn. En dat heeft grote budgettaire consequenties. Een ziekenhuis dat kan stoppen of op ralentie werken, enkel met verpleegsters tijdens het weekend, hè, waar geen operaties of geen dringende dingen zijn. Dus dirty cases is een medische term. Maar toen ik dat hoorde, was ik natuurlijk gechoqueerd dat mijn kinderen dirty cases genoemd werden. En we zijn toen buiten gegooid. En toen heeft die chirurg, waar we mee samengewerkt, die heeft dan aan de overkant van de straat, in een ander ziekenhuis, een vleugel begonnen. Bethany Kids, we werken er nog altijd mee samen. En op een unieke negij waren er 80 bedden. Allemaal met onze kinderen. Van heel Kenia kwamen ze naar daar.
1: Krijg je dat er in Kenia wereld spina bifida dag is?
0: Overal nu. Dat is een van de dingen die ik heb begonnen. Toen ik nog voorzitter was van de wereldorganisatie. Dat is de wereld spina bifida dag. Dat is in Afrika een feest. Er komen die moeders die daarvoor verborgen waren. Hè. Veel van die kinderen kwamen nooit hun huis uit. Hè. Want ze waren behekst. Hè. Die komen dan fier met hun kinderen op straat. Een grote stoet met een orkestje. En die gaan van hun huis van de hoop bijvoorbeeld naar het universitair ziekenhuis. Met veel tamboer, met de pers, met dan de politici die dan met de pers daar ook moeten zijn en er dan ook zijn en zeggen van onze kinderen worden niet behandeld. Wat gaat eraan doen? En zo is er echt al verandering gekomen. Verandering van onderuit. Als ik naar de minister ga, dan vraagt hem hoeveel geld we rekenen mee. Maar als een moeder met zo'n kind, met een groot hoofd op haar arm, naar de president van Tanzania zijn die geweest, hè? Die is beginnen schreeuwen. Wat er in haar land gebeurde. Dat is verandering. En verandering komt van onderuit. Misschien is dat wat dan mijn roze mannetjes, mijn blote ventjes willen zeggen. Je zegt geen makke massa. Je kunt opstaan. Als Amerika opstaat, heeft Trump gedaan. Als Turkije opstaat, heeft Erdogan gedaan. Als Rusland opstaat, dan hebben ze gedaan. Ik geloof in het op straat komen. Ik denk dat we terug op straat moeten komen. Ik ben een activist geworden. Hè? Was het iemand?

0: is in the air.
1: Dit zijn nog altijd de Wolkenbreers op Radio Centraal 106.7 en het is maandag de dag dat we Amerika gaan verslaan. Een paar uren voordat we de Amerikanen gaan wijsmaken hoe dat ze moeten voetballen. Laat ze nu nog maar even blazen. De fatsoenlijke scheidsrechter en België wint. Ik denk niet dat het zo belangrijk is. Maar we waren hier bezig met het boek van Samen Bloot van Pierre Mertens. Is dat in de bloemist uit Oslo?
2: Ja, de bloemist uit Oslo was Hans Heugt. En Hans Heugt is een man die voorzitter is geweest van het Internationale Rood Kruis. En die was een bloemist uit Oslo. En die is gelijk ik eigenlijk zo door zijn mond open te doen en door te vechten voor de goede zaak opgecatapulteerd geweest. En die heeft dan 10 jaar het decennia opgericht, geleid vanuit de Verenigde Naties voor mensen met een handicap. En die had een droom van laat ons al die internationale organisaties samenkomen om dan samen te werken, om te lobbyen voor al die dingen die mislopen. Om eigenlijk sterker te staan. En wij zijn als eerste organisatie zijn we daarin meegestapt. En dat was een formidabele man. En die heeft gezorgd dat ik de cofinanciering heb gevonden voor dat geld in Noorwegen. En die heeft ook gezorgd dat mijn eerste wedden is betaald. Want die had een vriendin, ook een bloemiste in Tokio, die hem gevraagd heeft van, wil jij daar die wedden niet betalen? En zo zijn wij eigenlijk vanuit een hele kleine organisatie naar een organisatie met geld geraakt.
1: Maar je hebt ooit hier verteld dat jij per vergissing een nulletje te veel gezet had, of 2 nulletjes.
2: Dat was toen.
1: Het was 1 nulletje of 2 nulletjes?
2: Wel, het was, ik wou een applicatie doen voor Noorwegen. Dat was toen voor Noorwegen, voor 5 jaar. En ik wist niks, ik had niks, ik had geen frank. Ons jaarbezit was 4000 euro. Het equivalent daarvan. Dat was niks. En ik denk van materiaal. Ik denk, het was in kronen. Ik denk 100.000 kronen, kan ik toch een aantal shirts van kopen. Ik zeg, ja, zo just voor de deadline. Het moest s'avonds voor 12 uur s'nachts moest het ingediend zijn. Ik ga er 400 van maken. En ik vergeet dat eentje te deleten. Dus die 100.000 werd niet 400.000, maar werd 1.400.000. En dat voor 5 jaar. Tjak, tjak, tjak, tjak, tjak, tjak. Schoon op dingen. En ik dacht, oh, dat is hier naar de botten, hè. Dat kan dat nooit hebben, hè. En ik heb het gehad. En waarschijnlijk omdat het zo'n groot bedrag was. Waarschijnlijk had een klein bedrag, als je gezegd, oh, dat is een kleine speler, hè. Ik heb gewoon chance gehad. En ja, toen heb ik die Amerikaanse neurochirurg kunnen alle toestellen kunnen betalen voor die endoscopische operatie in Afrika verder uit te werken. Ik zat toen op een zak geld die ik moest besteden aan materiaal. Hè. Dus ik heb heel deze operaties al betaald. Hè.
1: En zit je die nog?
2: Ja, is een goede vriend geworden. Ja, ik zie die nog. En die wordt nu gevraagd op alle wereldcongressen, omdat dat echt de techniek is. Hè. Endoscopische tuitvinterectomie en dan heeft hem nog uitgebreid met een tweede techniek. Die wordt nu gevraagd op alle koken. En die begint altijd met een dia van mij.
1: En hoe heb je die dan? Hoe komt het dat je juist voor hem gekozen hebt?
2: Ik heb niet voor hem gekozen. Ik heb hem toe in Kijabe, in dat klein projectje van 4 bedden, heb ik die ontmoet. En hij zat toen met zak in de as, want die wou naar Dar es Salaam beginnen, waar we ook al een project hadden. En die was daar buiten gesmeten. Dat is een lang verhaal, dat staat allemaal in het boek. Maar die was er buiten gesteend. Die container met al zijn materiaal stond al in de haven van. En dan heb ik tegen hem gezegd, ah, wel, als jij iets nieuws begint en je probeert die techniek uit, dan betaal ik je operatiezaal. En die is dan een nieuw ziekenhuis, compleet begonnen in Mbale in Oeganda. En daardoor opereren ze nog altijd 2000 van onze kinderen per jaar.
1: En dat is die computerfout als godsgeschenk, dat heb je net verteld.
2: Ja, dat was een godsgeschenk.
1: Zo'n wil ik ook.
2: Ja.
1: Voor mijn verjaardag.
2: Absoluut, ja. Ik heb al veel tegenslag gehad ook. Het is niet allemaal roze geur en maneschijn.
1: Ja. koffie bij de minister. Is dat een schoon verhaal of is dat...
2: Wel, dat is eigenlijk goed dat ik in België heb gezorgd dat er 5 centra waren. Ik was... Je hebt de pers ook nodig, hè. Ik was al bij 5 ministers geweest. Mijn dossier, een duim dik, hè. Om te bewijzen dat gecoördineerde zorg voor de zieke kas goede koper was. En betere zorg. Hè? Als mijn huisdokter, ik had het er juist al over, tijd neemt of tijd krijgt, maar die krijgen geen tijd, want die verdienen te weinig geld, hè. Dus er moet wat geld van de radiologen naar de huisartsen gaan. Hè? Dus die kunnen daar niet aan doen. Hè? Dat is een slechte betaling. Maar als die terug tijd krijgen om te luisteren naar de mensen, dan moeten ze die niet naar het laboratorium sturen, dan moeten ze die niet voor een scan sturen. Dan kunnen die eigenlijk heel dikwijls al dingen oplossen door te luisteren. Die gecoördineerde zorg is hetzelfde. Als je tijd krijgt om een relatie op te bouwen met een gezin waar het kind gehandicapt is, dan is dat kostenbesparend. Dat is bewezen. Er zijn gezondheidseconomen die dat bewezen hebben. Dus dat was helemaal gedocumenteerd. Gingen bij de 5e ministerie. 5 ministers gedaan. Want onze ministers die veranderen van portefeuille, van jas. Hè. Nu zijn ze

0: Dat is het verhaal van een moeder die maanden heeft gekampeerd in het ziekenhuis voor haar kind en daardoor heel, heel zwaar gehandicapt is. Dat kind is bevallen en ze hebben gezegd tegen die moeder, het kind is dood. Het zijn heel gelovige mensen. Beza, dat is een prachtig verhaal. En ze was op een taxi naar huis, na de zorg van de materniteit. En ze belde, ja, dat kind leeft toch. Ze is dan teruggekomen. Ze heeft dan maanden gewacht op behandeling. Maanden, hè. In het ziekenhuis, op de grond geslapen. En dat kind is zich daardoor gigantisch zwaar gehandicapt. En ze hadden, omdat het kind toch leefde, het kind Lazarus genoemd. En Lazarus is toch degene die uit de doden is opgestaan, hè. En Hiskrin, of goed, lees het nog eens, want het is een moeilijke naam. Het is een Ethiopische naam. Maar goed, dus die naam, dat wil zeggen, God zag beenderen en uit die beenderen is er leven ontstaan. Een kind, ze waren door een zware depressie gegaan met een zwaar gehandicapt kind en dan hebben ze gezegd, we gaan er iets mee doen. Ik heb ze toen ontmoet en zij is een spina bifida vereniging begonnen in Ethiopië. Zij was onlangs op een congres in Hamburg. Zij is door Bill Gates gevraagd om samen met hem te ijveren voor preventie. Dus die heeft het ontzettend ver gebracht. Vanuit een kind dat eigenlijk, zoals het mijne, eerst verwaarloosd is geweest.
1: En littekens.
0: En ik heb als metafoor gebruikt in het boek de kreupelhout van Berglinde de Bruiker. Ik weet niet of je dat ooit hebt gezien. Dat is een werk dat kreupelhout opblaast op 20, 30 meter, 10 meter hoog. Allemaal met windels en bloeiende. Je kent het werk van Berglinde de Bruiker. Maar ik heb dat werk voor de eerste keer gezien in de Biennale van Venetië. En ik vond dat zo pakkend, van zo'n grote esthetiek, dat toen die beenderen, hè, dan heb ik eigenlijk gezegd in het boek van zowel Beza als Berlinde de Bruiker hebben eigenlijk de beenderen gebruikt om iets moois te maken. En uit iets moois, en dat ook wat gelinkt aan een heel aantal kunstenaars die vanuit Leiden kunst maken. Hè. Boltanski bijvoorbeeld, vanuit Auschwitz, Abramovic, die pijn ook wel, die zich verminkt met de doornen van een roos bijvoorbeeld. Dus je ziet een heel aantal kunstenaars die heel vanuit de pijn, en ik ook eigenlijk, proberen kunst te maken. Dat is ook een ongelooflijke bron is, als je er niet van gaat lopen.
1: Ja. En dat hoort bij dat hoofdstuk van littekens.
0: Ja, littekens. Wij plaasteren alles weg. Hè. Als je bijvoorbeeld naar de schoonheid van de steden en de dorpen en de gevels in Italië zie, daar kun je eigenlijk heel de geschiedenis lezen van dat huis. En dat is niet lelijk, dat is eigenlijk mooier dan onze geplaasterde huizen. Littekens kun je ook zien als iets schoon. Mijn vrouw die is door Liesje, niet door Liesje, door de bevalling van Liesje, heeft die een keizersnee gehad in urgentie. Dat is een groot litteken. Ik heb dat altijd gezien als een ereteken. Maar zij voelde zich verminkt. Littekens kun je ook schoon vinden. En littekens hebben een verhaal, dragen een verhaal.
1: Uw vrouw zit mee in de organisatie.
0: Zij heeft me altijd heel erg gesteund, ja. Ze heeft mede zelf een prop opgericht. En zij staan nu nog soms op marktjes en zo. Ze helpt. Maar ze heeft nooit eigenlijk een beleidsfunctie in de organisatie genomen.
1: En eilanden van kennis, ik kan me er iets bij voorstellen, maar...
0: Eilanden van kennis, dat is eigenlijk het kenniscentrum dat we nu oprichten. We willen eigenlijk nu, met ons netwerk dat we in die 30 jaar hebben opgebouwd, eilanden van kennis, de een is goed daarin, de ander is daar goed in, de ander is daarin goed in. En dat idee kwam samen met die Ben Waaf, met die neurochirurg, toen wij dan met twee

0: we sliepen toen in het tuinkot van die chirurg. Het is allemaal heel klein begonnen. En dan waren wij aan het dromen van, als we nu eilanden van kennis maken, gedragen door Afrika zelf, die tonen dat het kan in Afrika. En hij heeft dat zeker gedaan met de neurochirurgie. Maar anderen hebben dat gedaan rond die continence management. En anderen hebben dat gedaan rond mobiliteit, rond scholing, rond andere aspecten van het leven. Het is een beweging. De schone dingen die ontstonden, ik keek ernaar en ik was blij.
1: Je hebt er al iets over verteld, ooit Bollerol. Dat is eigenlijk een internationaal kunstproject.
0: Ja.
1: Met tijdschriften van ter plaatse.
0: Nee. Ik zocht eigenlijk, omdat ik de wereld rondreis, toen ik voorzitter was van IF, kwam ik overal in de wereld. En ik wou eigenlijk een kunstproject doen dat eigenlijk in mijn handbagage kon. En ik wou daar lokale kunstenaars bij betrekken. Zodat er eigenlijk een netwerk ontstaat van kunstenaars die eigenlijk los van hun galerijen, los van hun bekendheid, eigenlijk in een internationaal platform komen. En dan heb ik die altijd covered, gedacht van, wat is nu een interessante drager? En ik vond een gazet een interessante drager. En waarom? Omdat een gazet, een krant, die refereert naar een datum en die refereert naar een plaats. Dus we hebben toen met 4 kunstenaars, een Ethiopiër, ikke, Willo Gonnissen en Frank... Kasteleins, ja, sorry. Hebben wij de standaard gepakt. Ene standaard. En op die standaard een werk gemaakt. Milugette, die van Ethiopië is, die heeft dat meegebracht naar Ethiopië. En heeft daar een tentoonstelling gedaan. Ik geloof 5 zijn erbij gekomen. Dan is naar Dar es Salaam gegaan, naar Zuid-Afrika gegaan, naar China gegaan, naar Vietnam gegaan, naar Turkije op 3 plaatsen, naar Duitsland gegaan. En dat heeft intussen zijn er al meer naar Polen gegaan, het laatste. Naar Documenta in Kassel gegaan. Dus dat heeft naar al die verschillende plaatsen gegaan. En intussen is dat al in zoveel landen geweest en zijn er al over de 100 kunstenaars die daaraan deelnemen. Maar we presenteren altijd de print. Dus omdat ik met mijn valiesje, 2 dagen later was ik weg. Hè? Dus ik kon die prints daar laten, maar niet werken. En... Dus digitaal werden die gefotografeerd en dan werd... Het is een tentoonstelling dat ook met die nieuwe media werkt. En dus nu zijn we op zoek naar de volgende locatie. En dat gaat dikwijls met een kunstenaar mee. Er zijn kunstenaars die het hebben meegenomen. Ik heb daar contacten. We hadden bijvoorbeeld geprobeerd in Palestina, maar voor de grote oorlog daar. En dat is toen nog niet kunnen doorgaan, omdat we niet geraakt zijn. Je krijgt daar geen visum voor. Hè?
1: Contextuele kunst.
0: Wil ik bij mij contextuele kunst gaan noemen? Omdat ik eigenlijk altijd werk ben gaan maken binnen een context. Antwerpen 93 is zo'n context. Maar toen ik de laatste galerij, de laatste keer in de galerij, dat was in 93, in galerij 121. Dat was een belangrijke galerij. Hè? Dat is
1: Systemig.
0: Mega Systemig, daar stelden ook...
1: Tegenover de lensgalerie.
0: Ja, dat heeft, veel mensen hebben daar tentoongesteld, maar ook Kietering bijvoorbeeld en zo. Hè. Dus daar heb ik tentoongesteld, maar heel de tentoonstelling ging over de context van een galerij. Ik heb toen visjes geplakt tegen de raam, alsof die in een aquarium zitten. En aan de overkant van de straat heb ik dan vogelhuisjes gezet, die eigenlijk naar de vrijheid wouden. Zo de galerij als een soort gevang, als een soort opsluiting. Daar heb ik ook een werk gemaakt, Stop Painting, waar ik een stapeling heb gemaakt van al mijn lege doeken. Omdat eigenlijk op dat moment schilderen op doek geen betekenis meer had voor mij. Dus ik ben echt altijd binnen de context. Ik ben gaan werken met bejaarden, ik ben gaan werken met Alzheimer, ik ben gaan werken met daklozen, ik ben gaan werken met dingen vanuit het leven eigenlijk.
1: Zoeken naar verbinding.
0: Ja, ik denk dat eigenlijk is hetgeen dat ik zoek met kunst ook. Verbinding. En dat vond ik niet meer in de kunstwereld. Ik vond dat iedereen... Ik wist daar collega-kunstenaars die aan het bijklussen waren in een nachtbar, die dan aan het stoeven waren van hoe goed dat ze deden. In plaats van samen te zitten... Ik heb ooit een intervisiegroep... Ik heb als psychotherapeut het meeste geleerd van intervisie. En intervisie is eigenlijk als therapeuten samenkomen. En daar gaat het boek over, hoe ik eigenlijk heb geleerd vanuit die verschillende werelden. Daar bespreek je niet de therapie, maar je bespreekt eigenlijk de therapeut. Waar loop ik vast? Daar heb ik het meeste uit geleerd voor mijn vak. En dan heb ik dat gedaan, vanuit, ik ben dan mij actief gaan bezighouden met tennis. Ik ben daar lang secretaris van geweest. En heb ik met een aantal mensen rond die NCC een intervisiegroep gedaan. Waarbij we afspraken, we gaan elkaar 8 keer zien. Wel een engagement van 8 keer, dat niet iemand wil weglopen met je verhaal. Hè? En we gaan telkens in iemand zijn atelier een kunstwerk bespreken. Zodat we mekaars kunst leren kennen, maar dat we ook feedback krijgen op die kunst. Een probleem, iets bespreken. Ik zou er morgen direct terug beginnen. Dat is zo leerrijk geweest en dus gestopt door COVID. We mochten niet meer samenkomen.
1: En wie waren de kunstenaars waar je toen mee verbonden was of die meededen?
0: Ja, Zhang Lijiazhu van die Chinese kunstenaar. Ik ben heel slecht in namen, dat is ook mijn leeftijd. Hè. Die Turkse kunstenaar is.
1: Turkse welke?
0: Die kunsten.
1: De animatiefilms.
0: Ja.
1: Ze zijn er 2.
0: Als het hoort, gaat het verschil vinden, want het is een goede vriendin geworden.
1: Is het die klein, mager, of is het die ietsje groter?
0: Ze is juist bevallen.
1: Ah, dan is het dingetje, dan is het, ja, ik weet wie je...
0: Ja, je weet het ook niet, maar ik weet het direct.
1: Jawel. Ik kan het direct ook...
0: Dat is gelijk de naam van een artiest niet vinden en niet weten. Dan was er een... Dan iedereen, we waren met 3, dus Shangli... het zijn 3 letters, een voornaam.
1: Och, ik kan ze normaal...
0: Goed, laten we toch zelfs vinden. En met 3, en dan hebben we telkens nog iemand anders uitgenodigd. Iedereen heeft iemand anders uitgenodigd. En dan waren we met een man 6, 7. Er was ook een performance kunstenaar bij. 2 jonge schilders, maar dat was bijzonder boeiend. En dat is iets, vind ik, dat we verder moeten doen. Kunstenaars elkaar ontmoeten, een engagement naar elkaar, verbinden.
1: Kan kunst de wereld redden, wat denk je?
0: Wel, ik heb dat geprobeerd. Dat was de opdracht met Antwerpen 93. We moesten dus dan met fotografie de kunst... Dat is een kunstproject geweest samen met Bert Tankaert en Xavier Rombouts. En wij hebben toen op verschillende pleinen werk gemaakt... En dat was heel boeiend. En dat was boeiend werk ook, denk ik. Maar het is vernield geweest. Dus het heeft eigenlijk het conflict getoond en eigenlijk niet verbonden. Ons eerste project was, we gaan werken met foto's van henzelf, van de bewoners, rond feesten. Want iedereen feest, onafgezien van de cultuur. En we hadden dan duo's gemaakt, gewoon op plastische vorm. Dus niet op basis van thema. En dat was blijkbaar onverdraaglijk. Dat is van de muren gerukt. Dus ik denk dat kunst de wereld niet werkt, maar wel een spiegel kan voorhouden. En wel tot diepgang kan leiden. En wel gesprek kan op gang brengen. Dus ik wil bijvoorbeeld met covers, als ik dat hier kan tonen, is dat eigenlijk om decolonisatie binnen de kunst eigenlijk echt bespreekbaar te maken. Voor mij is het echt niet voldoende van hetgeen dat we eigenlijk met de ertsen doen, Afrikaanse kunstenaars hier dan een groot forum te geven en naar boven te katapulteren. Dat is niet decolonisatie. Eigenlijk is dat opnieuw koloniseren. Dat is terug een Afrikaanse cultuur brengen in onze cultuur. In ons systeemke. In ons neoliberaal systeem. Wat je niet voorstel is samen te werken met Afrikaanse kunstenaars. Zien wat die bevruchting... We hebben samen bijvoorbeeld een poort beschilderd. Met 3 kunstenaars. Ik en 2 Afrikaanse kunstenaars. Gewoon tijdens dat schilderen namen we elkaar staal over. Kunt je dat voorstellen? Ik begon dingen over te nemen van hun schriftuur en zij van mij. Dat is toch boeiend? Dus ik denk dat de kunst... Je gaat het niet van de kunst moeten vragen. Ik denk de wereld wordt gered door de massa.
1: Door de massa?
0: De massa die zich terugbewust wordt van kracht. Mensen die op straat komen.
1: Ja, juist. Ik moet eigenlijk nog iets aankondigen. Dus ik ben vorig jaar op 14 augustus... een nieuw tijdsperk begonnen als kunstproject. En dat noemt Victory by Joy. En dus volgende maand is het terug 14 augustus. En dan zou ik een soort birthday festivalletje willen organiseren. En iedereen mag meedoen met mail art. Dus iedereen die geïnteresseerd zou meedoen met Victory by Joy bij de eerste geboortedag. 1 jaar.
0: Eerste verjaardag.
1: Eerste verjaardag. Iemand die dus een mail art werk stuurt naar de Wolkenbreer, Lammekestraat 35 in Borgerhout, 2140. Die is deel van het geheel, is deel van het mail art project Victory by Joy. Ik ben aan het kijken naar een ruimte. Ik kan wel zeker iets vinden, waar, dat weet ik nog niet zeker. Maar ik ben wel van plan, ik heb dat gisteren beslist om toch iets te doen, want als ik het zelf niet vier, dan zal niemand anders het doen. En dus iedereen die mij hoort in Kinshasa en in Tokio en de Nederlandse straat.
0: Ik kan het doorgeven aan mijn Afrikaanse kunstenaars.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja. Het is ook omdat ik zo laat beslist heb om het te gaan doen, is het ook een beetje een turbo mail art project, want op een maand tijd gaat je niet zo heel veel bijeen krijgen.
0: Ja, de post vanuit Afrika kan ook een maand duren.
1: Ja, ik was al in tijd gezegd, zou ik dan e-mails toelaten, maar dan wordt dat te waanzinnig. En ik bedoel, dan zet ik me niks anders, als ik pech heb, ben niks anders bezig dan afdrukken te maken. En die ga ik dus niet doen, zo'n mail art project. En ik kan er een filmpje van maken, zoals bij die andere mail art projecten. Het rare was, ik dacht, dus straks was ik op YouTube aan het zoeken, en ik vond mijn eigen mail art projecten niet meer op YouTube. Heb ik dan daar ook al iets technisch verkeerd gedaan? Of, ik weet het niet. Anyway, de bedoeling is om daar een filmpje van te maken, om dat in het archief van Victory by Joy te voegen. En we gaan proberen die kaartjes te verkopen. De helft voor de kunstenaar, de helft voor de organisatie. Dus de VZW Cloud Force One organiseert het. En ja, dat gaat 14 augustus zijn, met een beetje geluk gaat er ook 15 augustus of 16. Ik heb één plaats aan het spreken en als het daar doorgaat, zou eigenlijk de werken langer mogen hangen. Dat zou dan een paar weken mogen hangen. Maar ik kan nog niks beloven, want het staat nog niet vast dat het die ruimte wordt. Misschien wel. Maar dus wat wel vaststaat, iedereen die een mail art kaartje of brief of weet ik veel wat, of idee of whatever, naar de Lammekestraat 35, de Wolkenbreier stuurt 2140 in Burgerhout, die kan meedoen. Dus dat is het. En wat hebben we eigenlijk gedaan de laatste jaar? We hebben 13 deuren beschilderd in de stad, 12 rond de kathedraal tegen de verzuring van de maatschappij. Toen zijn we mee op Antwerp TV geweest en gezet van Antwerpen. Hebben we dat heel plat gekregen, ik weet het eigenlijk niet meer.
0: Heb je dat gelezen?
1: En dan hebben we... Ik heb 52 radioprogramma's gemaakt bij Radio Benelux. Dat noemt nu Radio BNL. Elke zondag tussen 10 en 12 kun je muziek horen. Samengesteld door de Wolkenbreier. Ik heb 26 live programma's gemaakt op Radio Centraal. Ik heb een festival georganiseerd, net niet op het TAC, maar daarnaast van het MUCA, met 4 optredens, interviews en dichters. En dan heb ik in maart in het Raamtheater, het internationaal kunstfestival, met het Gaza-project van Hope Foundation uit Den Haag. Dat heb ik georganiseerd. En misschien dat we het volgende project, wat ik bezig ben, ook presenteer dan. Maar ik kan het woord terug aan Pierre Mertens geven, want hij was eigenlijk...
0: Ik vind het een heel mooie titel, Victory by Joy. Ik was gisteren op de fiets en ik zag een mevrouw met een t-shirt. Art is growing every day. Ik vond dat zo positief. Zo, ik denk dat we eigenlijk ook hoop en positiviteit nodig hebben in de kunst.
1: En Victory by Joy, ik bedoel, elke mens wil plezier maken. En als je de mensen met plezier kunt verbinden, ik denk dat niemand daar tegen kan zijn natuurlijk.
0: Ja, absoluut.
1: of van welke strekking dat je ook bent. Als je mensen kunt verleiden met gezamenlijk plezier te maken, die dat de beste verbinding maakt. Vandaar die een titel.
0: Mooi.
1: En iedereen wil plezier maken, hè? Bedoel, of je nu in welke toestand dat je ook zit.
0: Het woord Victor, is Victor, Victor zit ook een... zit ook Victorie, hè? Hij zit ook...
1: Overwinningen.
0: Overwinningen, hè? En ik schrijf het ook in het boek. Er is een beweging die Beauty will change the world als thema heeft. Dat is een slogan. Beauty will change the world. En vandaar, ik had het daar net over lelijkheid, hè? Ik denk dat we lelijkheid moeten zien als een symptoom van een niet functionerend bedrijf, organisatie, museum. Lelijkheid is een symptoom. En schoonheid, als iets schoon is, dat wil zeggen dat er ownership is, dat er mensen er zorg voor dragen. Dus ik vind dat ook Victor Bajoy, ik vind, ja, er zit ook iets positief in, iets hoop in. En ik vind dat wel mooi.
1: Rijp. Dus ook zo, in elk land wordt er mooie muziek gespeeld. In elk land wonen er interessante mensen. In elk land hebben ze lekker eten. En in elk land hebben ze ook goede sportmannen of wetenschappers. Mm-hmm. Als je de mensen daarop wijst, dat is zo het tegenovergestelde. Nu proberen ze de mensen er even alles bang te maken en tegen een op te zetten. En
0: te maar als je een bakker van China samen zit met een bakker uit België en een bakker uit Amerika en een uit Zuid-Afrika, die hebben toch plezier?
1: Ook.
0: Omdat je iets verbindend vindt. Hè? Als we nu focussen op wat ons verbindt en niet op wat ons scheidt.
1: Dat is hetgeen wat is de bedoeling met dat project van Victory by Joy, omdat mensen proberen in te zien dat er eigenlijk... dat je eigenlijk zelf kunt kiezen voor een leven waar je plezier kunt maken op een manier dat je zelf wilt en kunt. In plaats van eigenlijk zo mee te gaan in al die negatieve storytelling waar ze de mensen willen op hun vierkante meter mee willen krijgen, zodat ze die nog gemakkelijker kunnen manipuleren. Dat is een beetje het idee terecht. Hè?
0: Ja, dat is mooi. Wel, dat is een kunstproject dat helemaal in lijn ligt met hoe ik ook met kunst en ook met child help en ook met andere dingen bezig ben. Ik vind dat ook verbinden. Jij zoekt ook altijd verbinding, hè?
1: Ik heb na al die jaren, heb ik wel zoiets van... In maart heb ik zo beslist om zo, als ik nog projecten doe, dat mijn werk centraal gaat staan. Dat ik niet zo mee op de achtergrond ergens en dan alles organiseren. En dan na 20 jaar denken ze, ah ja, dat is een organisator. En daar kunnen we misschien nog veel van gedaan krijgen. Ja. Dus dat soort mentaliteit van de egocentrische debiliteit en parasitair instelling, daar wil ik wel... Met collega's en mensen werken die eigenlijk een positieve mentaliteit hebben om samen te werken en verder door te groeien, maar niet met mensen.
0: Oh ja, je hebt mensen die alleen maar meedoen als springplank en die je dan nadien niet meer ziet. Hè?
1: Ja, en die dat vanzelfsprekend vinden. Maar eigenlijk als ik dat zie, wat ik allemaal eigenlijk al gedaan heb in binnen- en buitenland, en wat je dan eigenlijk terugkrijgt van de mensen waar je er jaren van alles mee gedaan hebt. Dus, er zijn er een paar, maar de meeste is redelijk erg mee gesteld, denk ik.
0: Ja. Nu, dat is in alle sectoren zo, hè. Je wilt niet weten welke competitie er is tussen wetenschappers, bijvoorbeeld.
1: Waarschijnlijk, ja.
0: En daar schrijf daar ook over. Ik heb er heel wat kritiek op over hoe dat kunstenaars zich daarin laten meeslepen. In het...
1: De meeste, omdat die niet slim genoeg zijn. En een groot deel heeft ook geen overzicht. Ze zijn alleen maar hun eigen bezig. Hè. Om het simpel te zeggen...
0: Ja, ja.
1: of die sudderen in de gangbare systemen die iedereen bewandelt en die ze dan proberen nog harder uit te melken en dan denken ze dat ze frontwerk leveren. En ik bedoel, anyway, het woord is aan u.
0: Nee, ik heb geleerd van wel wat ik doe, van te kijken van, is dit zinvol, wil ik dat doen, wil ik dat niet doen?
1: Nee, ik doe wat ik graag doe, hè. Daar niet van. Maar wel, anders zou ik dat niet doen, maar ik word volgende maand 67 en als ik iedereen zijn kar blijf trekken, zoals ik gedaan heb, dan ga ik al organiserend de gronden. Hè.
0: Ja, ik herken dat heel sterk.
1: Als je zelf nooit georganiseerd hebt, dan weet je echt niet over wat je spreekt natuurlijk.
0: Nee. En het erge is, en dat is ook in VZ2 ook zo, hè, pas op, hè. Als het goed is, wilt iedereen mee. En als er een probleem is, dan loopt iedereen weg. Dan blijven alleen degenen over die echt mee zijn.
1: Ja, dat probleem heb ik niet, want ik heb een hele kleine VZ2 die zo meestal niks subsidiseert.
0: Ja, maar als je personeel hebt, dan krijg je een ander verhaal, hè.
1: Wie zeg je?
0: Als je personeel hebt, dan krijg je een ander verhaal, hè.
1: Maar we hebben personeel, hè.
0: Nee, hè. Ik denk dat Childhelp in het globale zuiden een 100-tal personeelsleden heeft.
1: Ja. Je hebt nog 3 minuten om de wereld te verbeteren via Radio Centraal, dus ik zou zeggen, neem uw tijd.
0: 3 minuten, hoe krijg je die vol? Nee, ja, het is... wat aan mij opvalt, en dat is ook in het boek, je bent beeldend kunstenaar, en ja, er geen haan die erom kraait, hè. Maar Childhelp en die kinderen, ja, die kraaien er wel om, hè. Die zijn er. Dus dat is iets waar het leven mij gekozen heeft. Ik heb zeker gekozen om kunstenaar te zijn, maar dit is op mijn pad gekomen. En dat maakt dus dat je niet altijd alles kiest in het leven.
1: Ik vraag je altijd bijna iedereen zo, ben je geboren als kunstenaar of ben je dat... Of heb je daarvoor gekozen of hebben ze dat u geleerd? Of?
0: Gekozen, denk ik. Voor mij is het een keuze.
1: Oké.
0: Bril zegt goesting en heel hard werken. Zweten, zegt Bril.
1: En ja, die vraag heb je al geantwoord. Meestal vraag ik dan zo van, is kunst belangrijk in de maatschappij? Dat is een vaste vraag, denk ik zo. Iedereen
0: ik kan niet zonder. Ik word ziek als ik niet kan maken.
1: Ja.
0: Voor mij is het alleszins belangrijk in mijn leven, ja. Of het in de maatschappij belangrijk is, daar ben ik niet van overtuigd.
1: Oké. Okay. Ieder zijn mening. Je hebt nog 70 seconden. Dus als je wat je nu zegt staat op je bandje, dat ik je ooit ga doorsturen... Als ik het vastkreeg van de opname.
0: Ja. Nee, ik denk dat de kunst zeker een functie heeft in de maatschappij en dat cultuur moet gesubsidieerd worden, maar de subsidie moet gaan naar de kunstenaar. Dat is volgens mij de grond waaruit kunst komt. Niet de galerijen en niet de musea. En de ondersteuning is veel te weinig naar de kunstenaar. Als ik dat als laatste boodschap mag geven. Ik denk dat daar ontstaat de kunst, bij de kunstenaar.
1: Ik kan u bedenken, want het is nog 32 seconden.

Een goedenavond, mijn beste vrienden, mijn lieve vage kennissen. Alles goed met jullie? U luistert naar Lokaal Metaal op Radio Centraal. Maar vandaag gaan we, ho ho ho, mondiaal. Want er zijn nog 8 ploegen in het WK. 8 landen, met elk ook hun eigen metalgeschiedenis. Ik ga ze u laten horen in de volgorde dat u ze kan horen. U de matchen ook kan zien. En we zijn inderdaad begonnen met Frankrijk. Dat was Les Jardins de Minuit van Alceste. Toch wel een van mijn persoonlijke favoriete bands. Niet per se Franse, maar gewoon in het algemeen. Fantastische band. Live ook zeker de moeite. Zijn er nog andere bands dat ik had kunnen spelen voor Frankrijk? Uiteraard. Je hebt Gojira. Je hebt Landmarks. Wat had ik nog allemaal opgezien? Nog een hele hoop. Maar ik denk, Gojira zal voor de grote publiek wel het bekendste zijn, denk ik. Zeker sinds hun passage op de Olympische Spelen. Waar zij met Zaira, Zaira, Zaira heel de scène in vuur en vlam zetten. Dat was geweldig. Totaal ook onverwacht. Ik vond dat zalig. Maar goed, tegen wie moeten zij spelen? Zij moeten tegen Marokko spelen. Nu, je zou inderdaad denken, zo een moslimland of een Noord-Afrikaans land niet echt een grote metalgeschiedenis heeft, maar toch zijn er toch enkele bands die u zouden kunnen verrassen, waaronder deze Sakadoja. Dit is Victim's History.

Voilà, c'est. Dus dat was inderdaad Sacagawea. Nu, als je er een beetje over de Marokkaanse metal gaat zien of zoeken, merk je een heel grote geschiedenis van toch ook wel black metal en ook wel thrash metal met bands als Trilogy, Vicious Vision, Ship of Wisdom, Into the Evernight. Bands genoeg om toch ook eens een totaal ander land op uw metalkaart te zetten. Altijd wel leuk. Dus die match wordt morgen gespeeld om 10:00. Of dat Marokko nu gaat winnen of verliezen, het gaat wel een woelige nacht worden daar in Borgerhout, denk ik. Maar even goed. Tijdens hun vorige match kwam ik net terug van de tricks. Ik was daar naar Sun gaan kijken en ik was over de Turnhoutse baan aan het wandelen naar huis. En ik was gewoon een cafeetje binnengewandeld voor te kijken hoeveel dat was, want ik had zelfs niet door dat Marokko aan het spelen was. En ik heb daar toch een half uur gezeten tussen de vriendelijkste mensen van heel de wereld. Ik heb daar nog een theetje gekregen en alles erop en eraan. Die waren gewoon eens blij dat er iemand geïnteresseerd was in de Marokkaanse ploeg. Sterke ploeg ook, hè? Zeker weten. Ik denk dat dat wel eens een heel spannende match kan worden morgen. Maar goed, dan is het overmorgen. En dan is het aan Spanje. En ja, nog aan een ander land, maar daar komen we subiet nog aan. Nu ook, Spanje heeft een niet al te rijke metalgeschiedenis. Alhoewel, er bestaan toch wel een hele hoop Spaanse metalbands. Maar na het wat opzoekingswerk blijkt deze toch de grootste te zijn. Als we afgaan op de luisteraars op Spotify natuurlijk. Deze is Mago Deus met Molinos de Viento.

Spaanse volk met wat metalmuziek. Als de Ieren dat kunnen, dan kunnen de Spanjaarden dat toch ook zeker? Kom aan. Nu, er zijn uiteraard nog wel meerdere Spaanse bands, zoals heavy metal iconen Barón Rojo, maar ook Tierra Santa en Warcry. Maar ook in een thrash en groove metal, de Angelus Apatrida, die daar, als ik mij niet vergis, binnen 2 weken in de kit staan. Die zijn wel leuk. Ik heb die eens op een festival in Nederland gezien, dat is wel oké. En ja, bands gelijk Hemorrhage uit Madrid bijvoorbeeld, of Volst uit Madrid ook. Allemaal voorbeelden van Spaanse bands die je eens moet opzoeken. Zeker voordat zij ingemaakt worden door zo'n klein maar dapper landje dat zich tegen het grote Amerika een dikke vuist en een dikke fuck you heeft gedaan en een mooi dansje op YMCA in de kleedkamer heeft gedaan. Ja, dat gaat plezant worden, den vrijdag, denk ik. Ik denk dat heel België om 9 uur gewoon plat gaat liggen. Alle straten gaan zijn, zoals de titel van dit nummer. Dit is Doodskalm, van Wie Gedood.

doodskalm. Zo zal het zijn in alle straten in België. Laten we gewoon hopen dat onze brave duiveltjes zich niet zo gaan dragen op het veld. Want dan worden ze gewoon platgewalst door die dekselse Spanjaarden. Moet ik nog andere Belgische bands opnoemen? Ik denk als je al langer naar dit programma luistert, dan denk ik dat je dat toch al wel wat kent. Hè? Waarschijnlijk speelt je ook in een paar, wie weet. We gaan gewoon verder naar toch wel een ander groot metalland, alhoewel land. Eigenlijk heel de Scandinavische wereld staat wel bekend om voornamelijk hun black metal, alleen extremere metal. En Noorwegen is daar zeker geen klein kindje in, want er komen echt grote bands, à la Dimmu Borgir. Mayhem is ook Noors, Kvelertak, Enslaved, Satyricon, Darkthrone, dat zijn toch allemaal wel grote namen, toch zeker in de black metal.

Thriller Tag ook, dus absoluut aanrader. Enslaved is ook een van mijn favoriete bands, die dat zo Viking metal, maar dan progressiever maken, niet zoals denk ik, nu een naam kwijt. Alleen namen die andere grote mannen in die Viking. Godverdomme. Zwat. Ik heb gekozen voor nog een andere Noorse band. Ook wel een fantastische band, vind ik zelf. Ik ga niet proberen de titel uit te spreken. Alhoewel. I trollskok varen wild. Dit is Ulver.

over een band dat toch als black metal band begonnen is in de jaren 90, 94. Dus toch ook al wel even bezig, hè. Absoluut aanrader. Eigenlijk veel Noorse bands, zoals ik al er juist heb gezegd. En de band waar ik niet kan opkomen, waren de Zweden van Amon Amarth. Ja, Sam. Dan vind ik Enslaved toch wel een pakje beter, om eerlijk te zijn. Maar dat is wat. Dus als we kijken naar de bakermat, als je dat zo kunt zeggen, van de extreme metal. Scandinavië, Noorwegen, Finland, hè, maar dus Noorwegen. Zij moeten het opnemen tegen de bakermat van de heavy metal. Engeland. Daar waar het eigenlijk allemaal begonnen is. Toen een zeer onvoorzichtige jongeman een stopje van zijn vinger verloor. Er een extra dingetje heeft opgezet en zo anders gitaar moest leren spelen. Een man, de band heeft gestart met een man die later een vleermuis de kop zou afbijten tijdens een live optreden. De startplaats van Eddie Diet van Maiden, van Sabbath, uiteraard. Maar ook, ja, er is zelfs een heel genre naar dat land vernoemd. New Wave of British Heavy Metal. En dan heb ik toch gekozen voor een van mijn favorieten uit die New Wave of British Heavy Metal. Staan deze zomer ook op Alcatraz, waar ik jammer genoeg zelf niet kan bij zijn, want ik ben super grote fan van deze band. Ik zou ze toch heel graag nog eens live willen zien, want ze bestaan toch ook al wel even. Alleen Maiden is nu 50 jaar aan het vieren en ik denk dat deze Saxon dat toch ook binnenkort zou kunnen doen. Dit is een live versie van het Wacken. Even zien, Wacken, hoeveel? Wacken 2014. Toen waren ze 40 jaar, dus ze zijn nu al 52 jaar. Dus ja, het is toch al wel even. Dit is Princess of the Night.

Princess of the Night, fantastisch nummer. En ik zeg gewoon over een trein dat de post kon brengen. Hoe zalig is dat? Dus ja, Noorwegen en Engeland, ook wel interessant, denk ik. Hè? Het zijn eigenlijk allemaal interessante matchen. Buiten, alleen in mijn ogen, de laatste waar we nu over gaan praten. Maar de drie eerste gaan toch vonken geven, denk ik. Nu, ik weet niet of je het gisteren gezien hebt. Ik heb het zelf niet gezien, de match van Argentinië gisteren. Tegen Egypte. Ja, toch, hè? Nee, jawel, ik weet het al niet meer. Zie, zo vergeetachtig ben ik. Ik heb het enkel beluisterd, maar dat ze 2-0 achter staan. Het was wel Egypte. Dat ze 2-0 achter staan in het laatste kwartier nog eens even drie keer binnenknallen. Dus ja, Argentinië staat hier wel zeker, zeker beloond. Allee, toch wel zeker verdiend, ik zal het zo zeggen. Nu, heeft Argentinië ook een metalgeschiedenis? Goh, ja. Ze hebben een grote heavy metal band. Dat al in 87 is ontstaan. Die hebben ze beat gaan opzetten, Rata Blanca. Maar je hebt ook nog groove metal bands, gelijk Animal, Hermetica. Heb je ook nog Alma Fuerte. Is ook een band in die stijl, heavy metal met Argentijnse volk mengt. Malon. Heb je nog, ik ben het ook gewoon maar aan het aflezen, hoor. Zo goed ken ik het allemaal niet. Ik geef dat eerlijk toe. Maar in ieder geval, deze Rata Blanca is wel een hele leuke, vind ik. Toch zeker, alleen in de heavy metal zo wat meer. Deze is La Leyenda del Ade y el Mago.

Ik had het u gezegd, hè. Slecht is dat niet, dat is plezant. Zo'n beetje van die old school heavy metal. Die Dexelse Argentijnen moeten het opnemen tegen die Zwitsers daar toch. Stel je voor dat Zwitserland die verslaagt, zou wel cool zijn. Dan moeten wij daar tegen, denk ik. Dus wat, in ieder geval, wij gaan winnen. Maar dus je hebt nog een Zwitserse band te goed. Daar had ik ook wel een paar keuzes. Ik had kunnen gaan voor Eluvite. Ik had kunnen gaan voor Celtic Frost of Crocus. Maar nee, ik ben gegaan voor mijn favoriete band. Ze staan op mijn arm getatoeëerd, dus ik kon niet anders. Deze gewoon even keihard genieten. Deze is Seal and Order.

is gewoon, devil is fijn, ziel en aardig. Dus ja, dat zijn de vier matchen. Hè. Dus Frankrijk, Marokko, Spanje, België, Noorwegen, Engeland en dan Argentinië, Zwitserland. Supportert voor de groei. Dus supportert de vrijdag goed voor ons. Ik ga er dan uit, daarom nog met een Belgisch nummer. Geniet ervan, geniet van de match. Geniet nog van het schoon weer. En tot volgende week. En laten we hopen dat we zoals gaan zijn, zoals de titel van dat nummer, tegen die verrekte Spanjaarden. Deze is Sledgehammer Justice van Evil Invaders. Tot de volgende, mannen. Yo.

0: Beste mensen, goedemorgen. Dit is het programma De Ochtendjuwelen van Saigo Kuifje met vandaag ook weer...
1: Goedemorgen, Mr. Montenegro. En goedemorgen, Sasha.
0: We hebben er vandaag heel veel zin in. We begonnen met Sheila en The Black Devotion. Dat is een slecht begin, maar ik had niks sneller hier dingen. Voilà. Jij hebt een boek bij, Bruno?
1: Ja, ik heb nog steeds Le Sceptre d'Ottokar bij.
0: Oké, maar misschien straks.
1: Ja, straks, want ik heb slecht geslapen.
0: Ja, maar allez, ze biedt. We gaan eerst een nummertje spelen van Jimmy. We blijven een beetje in de disco-sfeer. Het volgende nummer is van Jimmy Bohorn.

0: Ja, sorry voor de slechte muziek, maar ja, ik heb dat gekocht in Rome. Ik was in Rome en ik ben in een platenwinkel binnengestapt. En
1: natuurlijk ben je in een platenwinkel binnengestapt. Ah, wat ja. Anders?
0: Sascha, en wat doe ik anders nog in een andere stad?
1: Kijken naar betonnen blokken. Heel interessant hoor.
0: Dan probeert een kind op te voeden en over architectuur. Maar goed, dus misschien voor de luisteraars die de vorige weken er niet bij waren. Dus Bruno is al enkele weken ontlezen in de Scepter van Ottokar. Van Kuifje, hè. En dat vandaag wordt het dan afgesloten, of ik weet niet.
2: Ja, we gaan dat afronden.
0: Een geweldig boek, hè.
2: Het is een geweldig boek, maar misschien kunnen we overgaan naar iets anders, hè. Dus Kuifje wordt heel de tijd achtervolgd, ontsnapt heel de tijd ook. Maar op pagina 41, want we gaan dat skippen, dat is echt veel te veel. Zo vaak ontsnapt hij. En op pagina 41 komt hij terug in het Koninklijk Paleis voor de Scepter te zien. En iedereen rond de Scepter, want ze waren foto's aan het trekken van de Scepter, is bewusteloos.
0: Wie is bewusteloos?
2: Al de mensen, de fotograaf, de hoofd van de wacht, de professor die misschien een valse professor is, dat weten we nog niet.
0: Nee, echt?
2: Want hij rookt geen sigaretten en hij kan van versie. Ce pourrait-il vraiment que... Espérons que non, sire. Ah, voilà le garde qui revient avec les clés. En dan zien ze inderdaad dat iedereen op de grond ligt, bewusteloos. Heel vreemd. Le lendemain matin. Ainsi donc, monsieur le maréchal, le sceptre n'est pas encore été retrouvé.
3: Hélas, non, sire, mais j'ai fait appel à deux célèbres détectives étrangers qui doivent arriver ce matin à Clos. Je les attends d'une minute à l'autre.
2: En dan hoor je.
0: En wat zegt hem dan, juist? Die raar, met dat raar of Sildavisch accent.
2: Ja, dat is wat zegt hij? Wel, hij zegt van nee, de scepter is nog niet teruggevonden, maar hij wacht op twee buitenlandse detectives.
0: Och nee.
2: Ja, en je hoort buiten. En het is natuurlijk Dupont en Dupont, Janssen en Janssens, die gevallen kunnen zijn.
3: Nous sommes les détectives, oui, nous avons glissé. Oui, nous sommes tombés.
2: Ja, weer, hè.

0: We zijn weer al te laat, hè. Dus, ik zal ook ineens zeggen, beste mensen, stel dat het u interesseert. Ik was dan vorige week in Rome en ik ben daar platen gaan kopen. Dus alle platen die we vandaag zullen spelen, zullen min of meer toen aangekocht zijn. In Rome. Het vorige nummer heb ik dus gekocht in de platenwinkel daar. En dat is een singeltje van The Quote, een groep die ik niet kende. En ik was er met iemand die nogal veel af heeft van strips en comics. En zij pakt dat singeltje en die zegt van, maar dat is toch getekend door Erik Kriek? En ik zeg, oh ja, nu dat je het zegt. Ja, en dus dat de hoesken is getekend voor en achterkant door Erik Kriek. Zeg, en Sascha, Erik Kriek, daar, van waar ken jij die?
1: Ja, we hebben daar een poster van Johnny Cash.
0: Juist, gesigneerd. Een zeefdruk. Dat is ook de man die had zo'n reeks Catwoman-achtig. De hoofdfiguur was Catwoman, maar ze heette Tigra. Ja, Tigra, hè, Tigra. Voilà, dus Erik Kriek heeft. En de groep was dus de Quotes. Misschien te veel informatie. Dus ondertussen zijn Jansen en Janssens uitgegleden en terug terechtgekrabbeld.
2: Ja, maar ondertussen, Kuifje die is ook bewusteloos geweest daar in die ruimte, terug wakker geworden, blablabla. En Kuifje, dus de scepter is nog steeds niet teruggevonden en, dat wil zeggen,
0: ja?
2: Binnen een paar dagen.
0: Ah ja, tuurlijk. Want de koning moet zijn scepter hebben of hij verliest het recht op de troon. In Sildavië.
2: Ik ben het, ik blijf het.
0: Ja.
2: Dus Kuifje is aan het rondwandelen, omdat dat is wat hij doet om na te denken. Hij passeert een speelgoedwinkel en plots heeft hij een idee, want hij ziet daar iets in het uitstalraam van de speelgoedwinkel.
0: Wat ziet hij daar dan?
2: Eureka, Eureka, je trouvé, vite, retourne au château. Dus Kuifje holt naar het kasteel en een van de guards, bewakers, wacht hem daarop en hij rent gewoon voorbij. En heel tof, ze laten hem helemaal binnen. Dus men kent Kuifje ondertussen al. Heel goed in het kasteel.
0: Die loopt daar binnen en buiten alsof dat niks is.
2: In het koninklijk paleis, dus goed geaccepteerd. En Kuifje heeft ontdekt dat in de camera, om foto's te trekken, dat daar een veer in zit. Zodanig dat je de scepter in het toestel kan steken, tussen de tralies van het raam en dan kan afschieten naar de overkant van de oever. Hey.
0: Hoe bedenken ze het toch?
2: Ja, 1937, 38. Prachtig James Bond. Oké. Okay. Dus Kuifje steekt het riviertje over en hij ziet daar inderdaad onze Sildaafse bandieten. En hij schuilt achter een boom en er komt een man. Hoera, hoera, je l'ai trouvé! Want een van die bandieten was inderdaad ook in dat bos, samen met zijn kompanen aan het zoeken achter de scepter. En Kuifje grijpt hem bij de benen terwijl hij naar beneden loopt naar zijn kompanen. Et maintenant, il s'agit d'éviter les autres. Saber l'hypopète, je suis pris. Oi, et bien pris. Klinkt wel raar, hè? Je suis pris. En dan zegt die man, bien pris. Maar, oké, is goed.
0: Ben goed genomen.
2: Het was aseksueel, zei je vorige keer.
0: Ik zeg niks.
2: Gelukkig geeft Kuifje de scepter aan Milou, aan Bobby, en die loopt ermee weg. Ja.
0: Toch schoon, 70 jaar, 80, nee, 90 jaar. 90 jaar oud. Goed, lees jij Kuifje, Sascha? Want je ziet, je staat er te geven achter de micro.
1: Nee, ik lees dat niet.
0: Wat is uw lievelingsstrip?
1: Jommeke.
2: Jommeke?
0: En is er een bepaalde figuur in Jommeke dat je tof vindt?
1: Ja, die tweelingen.
0: Ah, Choco en Filiberke.
2: Nee, Rozemieke.
1: En Annemieke. Choco en Filiberke zijn geen tweelingen. Filiberke is geen aap en Choco is geen mens.

0: Volgende week trouwens, zondag, je hebt hier zo een maandelijks evenement, Lambormont Martre, waar amateur liefhebberkunstenaars mogen tentoonstellen, kunnen tentoonstellen, aan het KMSKA is dat. En volgende week zondag, dus niet deze zondag, maar dus de 25e of de 26e, vanaf 12 uur zijn daar twee DJ's, namelijk DJ Serge et Valère, en daar ben ik dus een van die twee. En we gaan dus plaatjes draaien. Alleen maar Franse muziek.
1: Zondag 26.
0: Juli.
1: Ja, juli.
0: Alleen maar Franse, dus het vorige nummer, wat ik dus ook in Rome, wat toch halverwege Sildavië is, heb gekocht, zal ik dan ook spelen. Ik hoop dat de standhouders dat soort van ruige rock en roll weten te appreciëren. En anders hebben ze pech. Wie het niet apprecieert is onze ex-collega Pierre Elitaire, die al onmiddellijk van leer trok tegen de affiche. Want er mag maar één persoon in België Franse muziek spelen, dat is de Pierre. Hè? En als er iemand anders Franse muziek, een evenement met Franse muziek, dan mag dat niet. Dan ja, krijg je dus commentaar van de Pierre.
1: Maar is Pierre Franstalig?
0: Pierre is nog wel, hè. Is uit Franstalig. Ja, Franstalig. Die zal Frans spreken met dat accent dat jij zo goed kunt nadoen. Hè? Denk ik dan, hè. Maar goed, volgende week, zondag is dat dan, met de Sergio. De Sergio, hè? Ook gekend als DJ Giorgio, enfin, kent hij, hè? Wij gaan dat samen, we hebben nog nooit samen gedraaid. We gingen vorige keer, de Sergio en ik, we gingen samen draaien op een evenement met vinyl. En wij komen eraan met onze platen en de organisator vraagt, aangolen net platen bij, maar ik heb geen pick-ups. En ook geen cd's.
1: Dus de bedoeling was?
0: Dan hebben wij niet gespeeld. Dat was snel opgelost. Ja, het is echt gebeurd. Het is uit het leventje gegrepen. De laatste keer dat ik naar een optreden ben geweest, dat is vorige zondag, ben ik naar de 50 Foot Combo geweest. Ik heb ook een singeltje gekocht. Gewoon ik ze beat spelen. Wanneer zit jij, Sasha, voor de laatste keer naar een optreden geweest?
2: 2 weken geleden.
0: En wie heb je gezien?
2: Vive la fête.
1: Oh, kei goed.
0: Maar die kreeg toch goed, maar dat is wel van de mama. Dat is te danken aan de mama. En zijn er ook nog naar een ander optreden geweest?
2: Ja, van... en het volgende plaatje dat we spelen.
0: We zullen misschien de hoe... Ja, de hoes erbij pakken, dan kun je zeggen wat je ziet.
2: Ja, dat is... Van Monza. Ik ben naar een optreden geweest van Monza onlangs. En ze speelden, ja... De plaat van God los. Daar heb ik ook een plaat van, met alle handtekeningen.
0: Die heeft dus letterlijk...
1: Kijk, cool, Sasha.
0: Die heeft dus een gesigneerd door alle leden, een gesigneerd exemplaar van de plaat. En natuurlijk die... Ik vind dat natuurlijk geweldig dat die Stijn Meuris zingt over van God los. Hè. Laat nu toch die God los. Er is niemand in de kosmos. Ik vind dat allemaal heel goed. Hè. Ik vind dat ook goed als opvoeding aan uw kindje. Dat uw kindje zo'n dingen al kan leren. Hè. Sasha, ga jij van God los spelen?
2: Nee, we gaan beginnen met de ogen van Jenny.
0: Oh, we gaan beginnen. Ga jij meer dan één nummer van Monza spelen?
2: Misschien wel. Wie weet.

0: Waarom is dat uw favoriete nummer van Monza, Sascha?
1: Ja, want dat, ik vind dat melodiek in het begin zo mooi.
0: Ik weet niet meer hoe dat gaat. Hoe gaat dat?
1: Dat zou je moeten weten als je goed hebt geluisterd.
0: Ja, maar ik heb niet goed... Je weet of dat ik niet kan luisteren. Allee, hoe gaat dat muziekje dan? Dat is een goede baslijn, denk ik. Dat begint met een fantastische... Zo begint dat zeker, hè?
1: Ja, en dan is er nog iets van piano of keyboard die dan hoge noten speelt.
0: Ja, mensen zien niet dat je aan het knikken bent, maar dus ondertussen knikt Sascha vol overtuiging en ik ben overtuigd. Ik ben akkoord. Just. Want daarnet, tijdens de dingen, tijdens de, offline, zei Bruno dat die Stijn Meuris een heel intelligente man is.
2: Mm-hmm. Ja, klopt. Hij weet heel veel over sterrenkunde en ja, een beetje een wetenschapper. Mooi.
0: Ik vind die mens. Ik heb het een beetje voor die Stijn Meuris om meerdere redenen. Ten eerste omdat hij een blikje schrijft tegen God en tegen religie, wat toch gedurfd is, nog altijd. Dus dat vind ik al goed. Maar nu dat je het zegt over die sterrenkunde, die heeft een tijd ergens in Hasselt een project gehad om leerlingen van het secundair onderwijs in een aula. En dan. die kinderen dan wat bij te brengen over het heelal. En dat is dan gestopt, want tijdens een van die sessies was Stijn Meuris het beu dat de leerlingen niet aan het opletten waren, maar wel op hun gsm aan het tokkelen waren. Is hij van dat podium gesprongen, heeft hij de ergste gast of griet er een gsm afgepakt en letterlijk weggezwierd in de zaal. Wat dat ik heel begrijpelijk vind, ik zou dat ook hebben gedaan.
2: Natuurlijk, ja.
0: Maar ja, hè? Dat is toch normaal, hè?
1: Ja, kinderen horen dan op te letten, niet op hun gsm te zitten tokkelen.
0: Maar die is dan heel hard aangevallen, hè? Consternatie in de zaal en de leraars vonden dat niet kon en die mocht, de project is stopgezet. Hij was buitengesmeten. Stijn Meuris van zijn project.
2: Het toont aan hoe individualistisch de dingen zijn en mensen niet de aandacht hebben en niet willen bijleren omdat...
0: Maar sommige mensen zijn ook gewoon dom, hè. Het gaat lompen mensen ook op deze
2: heel afdagen. Veel, hè. Meer en meer.
0: En hoe religieuzer, hoe dommer. Goed, ik was dus 2 weken geleden ondertussen bijna, dan in Gent. Hè. Je zou zeggen, wat doe jij in godsnaam in dat Gent?
2: Ja. Wat doe jij in Gent? Boterkoeken gaan kopen.
0: Jij kent meer. Kun je ook Limburgs accent?
2: Ja, mijn broer woont in Limburg, hè.
0: Ja, echt? Die woont in Hasselt, toch? Of nee?
2: Nee, die woont in Gingelom. Dicht bij Sint-Truiden.
0: In Gingelom? Waar uw onkel woonde? In Boekhout.
1: Ah, ja.
0: Oh, de cirkel is gesloten.
2: De cirkel is gesloten.
0: Limburg heeft mij helemaal ingekapseld. Maar ik was dus in Genk, met de K. In Gent.
2: In Gent.
0: Met de T. In Gent. En, want het was Gent Jazz. En het grappige is, dat festival heet Gent Jazz. En ze programmeren daar amper jazz.
2: Ja. Hoe dat?
0: Ja, dat is dan op zijn Gentse. Dus maar wie er wel heb gezien, was natuurlijk de 50-foot combo. En ik heb er ook een singeltje gekocht van de 50-foot combo, wat ik dan nog niet had. En... mijn cover. En als de regelmatige luisteraars die zullen dan weten dat een van mijn favoriete artiesten Lee Hazelwood is. Die heeft heel veel nummers geschreven. Lee Hazelwood heeft ook instrumentale, surfachtige nummers geschreven. En een van die nummers is Moving, een klassieker in het genre. En wat ik niet wist, tot ik dit zeldzame singeltje heb aangeschaft, dat de 50-foot combo dat hebben gecoverd. Moving van Lee Hazelwood. Duw maar op het knopje. Ja, eerst is er wat... Nou, voilà.

0: Maar hier is een regel, een nummer duurt, rock and roll, rockabilly nummer, rhythm and blues, duurt meestal zo tussen een minuut 59 en 2 minuten en 2. Dat vind ik ook de gouden, zo de gouden dingen. Natuurlijk, als je met jazz begint, wacht even, als je met jazz begint, zal wel teken doen. Wat zeg jij? Ik hoor u niet. Zeg maar in de micro.
1: Ja, ik moet dat nog opzetten.
0: Oeh, je hebt nog niet klaargezet of wat? Dat is niks, hè. Dat komt goed. En laat ze anders maar al lopen. En dit nummer duurt 12 minuten, bijna 13 minuten van mijn favoriete groep, de Limignanas, Les Limignanas. En laat maar lopen. Doe maar. Duw maar op het knopje. Voilà. En tegen dat ze beginnen zal ik stoppen met praten. En dat heet Autour de chez moi, waarin dat hem dus zingt over wie er allemaal rondom hem is. Hè. Brazilianen, allerlei soorten nationaliteiten en allerlei soorten subculturen. Heel graag begint hem op te noemen. Psychobillies, mods, rockers, mokkers enzovoort.
2: Il y a des Japonais, des Chiliens, des Brésiliens, des Burundais, des Costa Ricains, Américains.

0: Dus zoals gezegd, dat nummer, dat is geweldig. Hè? Dat gaat nog... Dat is trouwens een live LP, is juist uitgekomen. Ik heb die in november ook live gezien in Sint-Niklaas. En dat was dus dit, hè. Heel de tijd. Die nummers die vloeiden in elkaar over. Dat was fantastisch goed. Dat was echt geweldig.
1: Kan u nog eens herhalen wie dat was?
0: Ik zal... Les Mignana. En die zijn van Perpignan. Perpignan.
1: Les Mignana.
0: Les Mignana. Uit Perpignan. Voilà.
1: En het nummer dat we hoorden heet...
0: Autour de chez moi.
1: Autour de chez moi.
0: Maar die worden vaak gespeeld in dit programmaatje, hè?
1: Ja, maar het is voor de lezende luisteraar. En voor mezelf.
0: Ik had vroeger de gewoonte, misschien was het wel een goede gewoonte, om zo weinig mogelijk te verraden wat ik speelde. Want elke mogelijke concurrent kan meeluisteren en mijn vondst te pikken. Hè.
1: We hebben 5 luisteraars.
0: nu weten die alle 5... Pas op, ik heb er persoonlijk al zeker 3, hè. Ikke, hè. En jij hebt er ook al zeker...
1: 4.
0: 4, dat zijn er al 7.
2: Ik heb er 3.
0: Voilà, 3.
1: Oh, 10! Dat is een jubileum.
0: Oké, deze 10 mensen mogen al weten dat het Lili Mignana zijn uit Perpignan. Bestaan al lang, al een jaar of 15. Zeer goed, hè. Zeer goed. Sascha, is dat het soort van muziek dat jij thuis ook zou spelen? Of in de klas, bij de juf of zo?
2: Niet echt, nee.
0: En waarom niet?
2: In de klas, daar, dat mag niet.
0: Ja, het is niet omdat het niet mag dat je het niet moet doen, hè. Allee, op wat trekt dat nou? Oh nee, maar jij zit een brave, dat is juist. Voorlopig. Oké, maar dat is niet het soort muziek waar je op zou beginnen dansen, gelijk een wilde man, hè?
2: Nee, zeker niet.
0: Waarom niet?
2: Ik ga niet dansen als een wilde man.
0: Oké, waarom zijn hier niet elegant op dansen op dit nummer?
2: Ik weet niet, waarom zou jij...
0: Ik wel, omdat ik dan even... Ik ben een danser, mensen weten dat, hè? En nu ook alle 10 luisteraars, ik ben een danser. Hè?
2: Ga je buikdans aan doen?
0: Ik kan buikdansen, tuurlijk denk ik dat, ik ben heel soepel. En ik dans op de baslijn. Ik luister naar de baslijn en dans ik op de baslijn. En als er één ding over de Lili Mignana kunt zeggen, dat is altijd geweldige, goede, heel eenvoudige... hypnotiserende baslijnen hebben. Sascha is gisteren heel laat gaan slapen, namelijk om 10:10.
1: Oh!
0: Met alle gevolgen vanochtend, we hebben hier een geeuwende 10-jarige naast ons. Ja, lach maar lach maar in de micro, dat we allemaal kunnen meelachen, Sascha.
2: Nee.
0: Bon, was er nog iets in Kuifje?
1: Dus ondertussen, tijdens het nummer... Kuifje en Jansen hadden de auto te leen gekregen van de koning om de bandieten te achtervolgen die waren weggereden met een wagen. En in die spanning zijn ze gestopt, de bandieten, aan een tankstation, want ze hebben een naft nodig. Encore 33 kilometers jusqu'à la frontière. Ça va. Dans une demi-heure, nous aurons quitté la ciel de vie. Et le sceptre sera en sûreté.
0: Oeh.
1: Dus ze zijn bijna aan de grens. Zodanig dat de scepter uit Soldanië is. Ze denken dat alles oké is, dat ze rustig kunnen tanken eigenlijk.
0: Ja.
1: Jij zei wel 5 liter aan vitesse, maar toch, ze kijken naar hun map en plots... L'autoroi? Nous sommes poursuivis! Dus weer worden ze achtervolgd. Nous les avons surpris. Ils s'enfuient dans la montagne. Ils n'ont même pas eu le temps de remonter en voiture. Dus alles gaat nu terug te voet gebeuren, zoals in heel het album.
0: Je zit dan ook in Sildavi. Zeg, en is de scepter nog is in een auto blijven liggen? Of heeft een van de bandieten die hem mee...
1: Wel, op pagina 50 en 51 zien we de achtervolging, waar het geschoten wordt. En inderdaad... Tonnerre, je comprends rien. Ce petit enragé est toujours à ma poursuite. En dat is de man die de scepter vasthoudt. Dus dat is ongeveer de 10e keer misschien dat die man de scepter heeft en dat Kuifje weer achter hem zit. Dus het is een op- en afgaan van de scepter.
0: Enragé.
1: Ja.
0: Goed. Dus opnieuw over Rome. Het volgende nummer heb ik ook gekocht in Rome. En dat is een beetje grappig, omdat... waar is eigenlijk het hoesje? Niet krabben. Waar is het hoesje? Heb jij het hoesje? Ah ja, ach ja, op het hoesje stond niks op.
2: Ben je blind? Dan zag je toch wel liggen, denk ik.
0: Zie maar dat jij er niet zat te geven achter de micro. Kun jij lezen wie het is?
2: Pacific of zoiets.
0: Op het label Pacific. Dat is al iets. Het nummer is The Purple People Eater. Dat is eigenlijk bekend geworden door The Cramps. Ik denk dat hij dat, of Lux Interior, dat in zijn, de zanger, in zijn programma, had ook een radioprogramma, speelde. Ik denk dat dat is. Kun jij zeggen wie de uitvoerder is? De zanger. Zat er een naam bij? Ik weet niet, Johnny Rotten of zo.
2: Tommy.
0: Voilà, Tommy.
2: Ja. En de achternaam kan ik niet uitspreken.
0: Voilà, het is Tommy. Dat weten we genoeg.

0: Katila.
1: Ja, de volgende plaat. Die blijft precies haperen, dat moeten we even onderzoeken. Maar misschien kun jij gewoon... we lossen hier alles ter plaatse op. Kun jij Bruno gewoon... wat? Wat stond jij nou naar mij te wijzen?
2: Dat is een hand.
1: Van God?
2: Ja.
3: Nee.
4: Wat? Ik heb mijn koptelefoon afgepakt.
1: Oh ja, dat is juist. Sorry, het is hier een beetje stress ineens. Ik zou niet heel hard onder zware stress. Maar Bruno, jij kunt ondertussen luisteren, entertainen met... want die plaat die verspringt en dat is een nieuwe plaat. Dus dat is niet goed.
2: Kuifje is op die man gevallen die scepter had en de scepter afgepakt. En hij heeft door dat hij aan de grens is. Plus un instant à perdre. Il faut trouver Claude le plus rapidement possible. Oh, papi, j'espère, zegt Bobby. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, mais je comprends, je n'ai plus rien mangé depuis hier. Si j'avais quelque chose à me mettre sous la dent. Une maison là-bas. Seulement, c'est à l'autre côté de la frontière. Tant pis, j'ai trop faim. Een kuifje steekt de rivier over en dan is hij natuurlijk buiten Soldavië. En aan het huisje zitten er soldaten te eten. Un poste frontière bordure. Dus borduurse soldaten. Maar, en dus ook een hond.
1: De borduurse soldaten. Borduurje is de aardsvijand van Soldavië.
2: Ja. Ja, en die willen die scepter om terug Soldavië bij hen te laten aansluiten. Ja.
1: En dus aan dat huisje staat ook een grote Duitse of Soldaaf borduurse herder.
2: Een borduurse herder, ja, want ik ken wat van honden.
1: Jij spreekt er ook Frans tegen.
2: Spreek daar ook Frans tegen, ja, we hebben dat een bepaalde band.
1: Bruno spreekt Frans tegen les chiens.
2: Ja.
1: Ik heb het probleem gevonden van de plaat die... Dus we hadden de plaat al getoond en Bruno roept nog, dat is in fluogeel, dat is mijn lievelingskleur.
2: Tweede lievelingskleur.
4: Fluogroen, zei
2: je. Ja, fluogroen-geel, sorry.
1: Nu, die plaat is dus fluo en die is een beetje glad en die glijdt eigenlijk die glijdt over de over het matje, wat niet goed is. En die glijdt ook, de naald heeft er ook geen grip op. Dat is een fluo-gele, dan wel fluo-groene plaat met het logo van de eerste LP van de Cramps, die gele met die Melux, met die kuif. Maar in dit geval met het gezicht van niemand minder dan William Shatner van Star Trek. En William Shatner covert dus de Cramps. Dat klinkt natuurlijk fantastisch goed in theorie. En een van de versies is een a cappella, een gesproken versie van Garbage Man. Wat we dus nu gaan proberen te laten horen, maar de naald glijdt als het ware over de plaat heen. En ze staat al op zijn zwaarst. Dus even checken wat ze op zijn zwaarst staat. Ja, ze staat al op 3. Ja, dus we gaan het proberen. Bij mij thuis marcheert het wel.
2: Maar je hebt ook een speciale platenspeler, hè?
1: Deze beter. Deze is top. Wat wij hier op Radio Centraal van materiaal hebben, is top, hè? Ik kijk ook naar deze studio. Mensen denken dat het hier zo'n goor kraakpand is, maar het is echt een nette, schone studio, juist gerenoveerd door een aantal mensen van binnen Centraal, die dat helemaal vrijwillig hebben gedaan. Fantastisch schoon, hè? Dus topmateriaal. Mm-hmm. We gaan het proberen en als het mislukt...
2: Het is een experiment, dat is altijd leuk. Kom.
1: Ja, een experiment in terror.
2: Dat doen ze niet op M&M.
1: Nee.
4: Maar is het nu fluogeel of groen?
2: Maar het is geel-groen. We gaan er tussenin zitten.
5: You ain't no punk, you punk. You wanna talk about the real junk? If I ever said, I'd be banned. 'Cause I'm the garbage man. Well, you can't dig me. You can't dig nothing. Do you want the real thing? Or are you just talking? Do you understand? I'm the garbage man. Yeah, it's up from the garage and down the driveway. Now get out of your mind and get out of my way. Do you understand? Do you understand? Woo, Lou Louis, Louis, Louis, Louis. The bird's the word, and do you know why? You gotta beat it with a stick. You gotta beat it till it's thick. You gotta live until you're dead. You gotta rot till you see red. Now, do you understand? Do you understand? I'm the garbage man. No! Jump on and ride it, baby! Yeah! It's just what you need when you're down in the dumps. One half hillbilly and one half punk. Big long legs and one big mouth. The hottest thing from the north to come out of the south. Do you understand? Do you understand? Woo! I can't lose with the stuff I use, and you don't choose no substitutes. So stick out your can, 'cause I'm the garbage man. Here I come! Look out, baby! Woo! Louis, Louis, Louis, Louis. The bird's the word, and do you know why? You gotta beat it with a stick. You gotta beat it till it's thick. You gotta live until you're dead. You gotta rot till you see red. Now, do you understand? Do you understand? Huh? Do you understand? All right, now, let her rip!
1: Ja, ik moet zeggen, dus dankzij William Shatner, we zitten gewoon te fluisteren met uw getweekjes. Oh, ja. Dat vind ik niet schoon.
0: Ja, maar u was bezig, dus ja.
1: Ja, maar gefluisterd in de microfoontjes. Goed. We hebben nog maar 6 minuten en we moeten ook nog Monza horen.
0: Ja.
1: En jij wilt nog voor, dus dan moet dat volgende week, hè, Bruno?
0: Ja, dan moet dat volgende week. Volgende,
1: dan lezen we dat volgende week verder.
0: Maar wat,
1: in,
0: dan moeten we volgende week zijn we terug.
1: De retour. En dan kun je lezen van bladzijde 51 tot 62.
0: Nee, 54 tot 55.
1: Oei, dat gaat hier nog heel lang duren, de scepter van Otto Kaag. Dus we gaan 2 dingen doen. Nog even een Italiaans singeltje van niemand minder dan Nino Taranto. Echt goed, dat is grappig. Die is grappig. En dan daarna, wat wilde daarna nog spelen van Monza?
4: Van Godlos.
1: Super goede keuze. Duwt maar op het knopje. Ja, sorry Bruno, het is ja, de kuifje is vervolg.
0: Nee, maar dat is niet erg. Volgende week moet u de Messerschoeps meenemen.
1: Oké, okay, als ik het niet vergeet. Ah ja, de Messerschoeps. En de plaat blijft haperen hoor, beste mensen, dus we doen. Wat we lossen dat op.

0: Oh, ik kan dat ook bij mij thuis, is dat dus niet. Hè? Maar het kan ook zijn dat ik deze kan niet heb gespeeld. Dus alleszins, dat zijn 2 euro die ik in Rome heb achtergelaten. En die niet niks opbrengen. Is dat erg? Is dat allemaal niet erg, hè? Dat is een schoon singeltje. Ik kan nog altijd verpatsen op de rommelmarkt. Hè? Hier en zo van die suffe intellectuelen. Die dan, oh, dat vind ik best wel interessant. Ja, dat ken ik niet. Ja, dat is dan 7 euro. En dan zo dat, ja.
1: Maar dit is toch ook wel de schoonheid van platen.
0: Dat is een happeren. Ja. Plaat happeren. Wat ik doen moet, ik niet weten. En ik heb nog altijd niet alles gespeeld wat ik heb gekocht toen, hè. En plus.
1: Maar dat kan volgende week aansluiten, hè.
0: Dat is juist, dat sluit aan bij de Mesterchops en bij Le Sceptre d'Autocar.
1: Zou dat nu een autobus zijn? Autocar?
0: Wat is dat?
1: Wat een onzin vandaag.
0: Bo, we kijken ondertussen met spanning naar de techniek. Maar we praten verder, hè. Op Radio Centraal kunnen wij dat. Zeg Sascha, als het klaar is, dan doe jij tekenen. Oké, ça va.
1: U hebt eigenlijk al heel lang niet meer over de tijd en andere gebeurtenissen.
0: Oh, maar ik heb de
1: dus
0: tijd
1: ik weet niks meer over
0: Godverdomme, ik wou nog praten over de dinges, maar moet ik even kijken. Ja, want Monza, dat zijn ze niet gewoon op Radio Centraal, dus dat hapert dan ook, hè. Oh ja.
2: Ik heb niks van geluiden.
0: Oh nee, dat is het probleem en het verkeerde torental en alles wat je erbij wilt. Maar welke, is dat het eerste of het tweede? Want,
2: daar het tweede, hè.
0: Oh ja, maar die stripjes die kloppen toch niet op je LP, dat is juist.
2: Jawel, maar ze zijn te licht.
1: De gestreepte plaat.
0: Bo. Dus we gaan de mensen bedanken voor hun geduld. En ik bedank natuurlijk ook Bruno. En ik bedank ook Sascha voor de aanwezigheid.
1: Dank je wel.
0: En mensen die het geduld hadden om te luisteren. Volgende week spannend, de ontknoping van de Scepter, hopelijk. Ja. Tenzij dat we ook maar 2 bladzijden verder geraken. En ondertussen staat Van Gottels klaar.
1: Sascha, come on.
0: Duw op het knopje.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

0: Radio en TV Salon van 3 tot laat naar de Pijpen. Rechtstreeks vanuit Tokio.
1: De theater, Japanse wijven.
0: Easy listening.

0: 난 가고 영화.
1: 侍か。

enkele opmerking over de organisatie van niet-hierarchisch gestructureerde groeperingen. Hier is het onmogelijk om op een of andere manier de macht naar zich te trekken. Dit kan gebeuren op technisch niveau, op informatieverzamelingsniveau of, zoals in ons geval, door deze twee samen gemengd met afwezigheid.

0: Mr. X.
1: Le mec Jean.
0: Bye bye girl. Bungalow.
1: International. Een bungalow vol dubbele deuren die nergens op uitgeven.
0: En valse luiken. Chief Novo Radio heeft beloofd van ons op te bellen tijdens de uitzending voor eventueel een radiografiek, maar we beloven het niet.

0: Wel, Mick, hoe was het in de loop van de week voor jou?
1: Goed, ja.
0: Wel druk of...
1: Springtime.
0: Bed spring.
1: Nee.
0: Ja, vandaag veel mikmak en wirwar in bungalow. We hebben wel één LP waar dat we even de nadruk op willen leggen.
1: En dat is de Au Pairs, dacht ik. Hè?
0: Playing with a different sex. We kunnen die meteen opleggen als ik die nog kan vinden voordat deze gedaan is. Er zijn nog oude soul hits in het verschiet. En als we vanavond een thema hebben, dan is het, Mick, wat zou het dan zijn?
1: De dubbele ite?
0: Ja, waar?
1: De dubbele deur.
0: Conflicten?
1: Ja.
0: Opposanten.
1: We hadden er net van een gesprekje over. En naar het zijn zou er iedere minuut...
0: Ja, beslist Mick. Elke minuut verleden jaar.
1: Ja. 80 miljoen worden uitgegeven aan Defensie.
0: 80 miljoen Belgische frank per minuut in 1980.
1: Over de hele wereld verspreid uiteraard.
0: Proficiat jongens. Ik denk dat het voor dit jaar dus 100 miljoen is per minuut. Dus deze bungalow kan dus wel 120 miljoen waard zijn.

0: In deze oorlogstijden kunnen we best met een love song beginnen, Mick.
1: Ja, dus van die AP van de Au-pairs, hè?
0: Bungalow, uw wekelijkse portie fantasievitamine.

0: U mag ook weten dat 40% van onze geleerden, de scientific people, 40% daarvan staat in dienst van de bewapening. En 75% van de satellieten die om de aarde vliegen, 75% van die satellieten zijn daar ook om militaire doeleinden.
1: Maar Sputnik is dat natuurlijk niet, hè, op vrijdag.

0: Monsieur de Clou, Sputnik, Spoor, Sputnik. Morgen Sputnik, op vrijdag, van rond 9 uur zoiets.
1: Ja, op Radio Centraal, 101.6. Ja.

0: Mick, we gaan even in Arabië checken.
1: Ja, waar die oude sheik zit, hè?
0: De checker. De sheik.
1: De uithaven, militaire uithaven in de derde wereld, die zijn verdubbeld vorig jaar. En dat is 16% van de totale uithaven.
0: Cadillac. I'm the sheik.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

0: popgroep. En ja, hoe het nummer noemt, dat springt uit de band.
1: En deze ultraband is dan Rip, Rig and Panic?
0: De bijkant.
1: Ja.
0: De bijband.
1: Ja. Met dat oog, dat Bunuel oog.
0: Ja. Maar je ziet duidelijk
1: het is
0: dat
1: eigenlijk de maan. Het is een wolk die voorbij de maan komt.
0: Hey Mr. E, a grand grin with a shake of smile.
1: Dat was het dan weer.
0: Zo noemt die

Заливай! Заливай! Заливай! Заливай! Заливай! Заливай! Заливай!

0: uit de band en begint hier met microfoons te smijten. Ik moet wel zeggen dat het hier
1: gezellig is.
0: Riep erig in paniek.
2: Hey mystery, Grand Green with a shake off smile.
0: De titel?
2: Dat was de titel, ja. En de band is Replic en Bad.
0: Zeg maar, Lydia Lunch, die kwam toch ook?
2: Ja, ook op diezelfde dag, vrijdag 18 december. Maar die treedt pas om 12 uur op, geloof ik. Zo is die.
0: Dus eerst naar Montevideo en dan naar de academie. En in de academie is ook die Brusselse groep...
2: Allee.
0: Of dat is één gast. Snowy Red. En Malaria?
2: Malaria?
0: Dat is een gerucht.
2: Moeten wij geruchten geloven? Dat springt toch een beetje uit de band, hè?
0: Malaria zijn meisjes, Mick.
2: Uit Berlijn?
0: Ja.

0: Ben ik roepen? Is dat een normale band?
1: De eerste single van Mute Records. TBOD.
2: De normale band? TBOD. TBOD. Is dat al oud, die band? TBOD.

0: The Normal op Mute Records en daarna kwam Fat Gadget.
1: Ik denk dat dit ongeveer de 1000 MHz band moet zijn.
0: Ja, dat is de normale band.

0: binnenband of buitenband. Om 0 uur gaat hij eruit.
1: Het waren allemaal bandjes, maar wat was het verbandje eigenlijk?
2: Aan mijn pols.
0: Het verband is stuk.
1: Ik vroeg niet waar. Wat?
2: Het was in feite een en al klapband gewoon.
0: Mick, jij hebt ook jij begrijpt de kunst heel goed om de verkeerde vragen te stellen. En zoals de chief...
1: De chief rommelt.
0: Die heeft hier driekwart van de tijd zitten slapen.
1: Nu niet alleen meer buiten de studio, maar ook nog in de studio.
2: Cliché, zeg joh.
1: Ja. Het zijn gewoon de bandklare feiten.
2: Clash wezen, geen cliché.
0: De laatste klankband van deze bungalow is een geluid van de kerstavond in Honolulu in 1990.
1: Ah, een kerstmisband.
2: Misschien kan Visa Isolation vertellen of dat we een witte kerst krijgen.
1: Een zwarte.
0: Altijd mis.
2: Vroeg

0: in the early part of January. Before this happened, however, the world was introduced to the next chapter in the saga of man's probe into outer space.
1: En Sputnik, de reiziger door de wereld van de muziek, het heelal van de muziek. Sputnik kan ook romantisch zijn, jawel. Jodensteen.

0: Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.
1: 105mm tank gun fired from an M60 main battle tank.
2: The armored personnel carrier flamethrower M-132.

0: Met de microfoon. Met de microfoon. Met de microfoon. De radio.
1: Wat is dit? Als ik zo'n radio uitzendt.
0: Met de microfoon. Een beetje met de microfoon. Gaat dat niet?
2: I trusted you.

men meldt ons zojuist dat Max 2 zou met de fiets aangekomen zijn op Wimbledon. Daar is natuurlijk een groot misverstand aan de gang. We proberen ze nu voor u goed te maken. We houden u verder op de hoogte.

Hetgeen de luisteraar misschien is opgevallen, maar toch heeft deze uitzending, Radio en TV Salon, een wetenschappelijke pretentie. In onze reeks van groepsanalyse zullen we nu overgaan tot het maken van de gemiddelde leeftijd van de leden hier aanwezig. Oh, such an awful mistake to never let go. De gemiddelde leeftijd stellen we dus, we pakken 30, 22, 44, 19, 19 en 36, 6 man, 170, dat maakt dan een gemiddelde van 28 jaar en 4 maanden. Maar moet vastgesteld worden, zijn reeds 2 mensen bezig, dan krijgen we een andere groepsgemiddelde, dat komt dan op 30, 44, 19 en 36, dat maakt dan 129 gedeeld door 4, dat zijn dan 32 en 3 maanden, een gemiddelde van 32 en 3 maanden. De wetenschappelijke thesis die hier natuurlijk kan direct uit afgeleid worden, is dat een extreme doorslag langs een van de kanten eigenlijk de realiteit vertekent. Opmerking, dit is een schommelend gemiddelde. We moeten wel, want nu zijn er weer 2 mensen buiten gegaan. Als we nu die 2 wetenschappelijke vorsten nog afnemen, dan krijgen we 49 gedeeld door 2. Dat is dan 24, een gemiddelde van 24 jaar en 6 maanden.

0: In het verder zitten van deze reeks over onze wetenschappelijke analyses in groepsverband gaan we nu over tot een meer gedetailleerde visie. Dat wil zeggen, ik laat nu het woord over aan mijn confrater Max Vijf.
1: Het is feitelijk zo. Max Vier, je hebt veel problemen, heb ik gehoord.
2: Ik heb alleen nu kunnen komen, want ik kan niet anders.
1: Hoe kwam dat?
2: Ik was van plan om 2 uur hier komen en ik was in de boutique van kleren en er komt een man binnen en die zegt dat hij moet al de kleren beginnen te tellen.
1: Is dat een beroepsteller of had die man een officiële functie?
2: Officiële functie, huissier.
1: Deurwaarder.
2: Deurwaarder. Mm-hmm. Dus ik kan moeilijk zeggen dat ik moest naar de radio gaan. En hij had een paar moeilijkheden voor al die kleren te tellen, want er zitten wel veel kleren. En ik ben maar gebleven daar.
1: Mm. Heb je nog andere moeilijkheden buiten kleren tellen?
2: Mm. Ik wou een dancing open, 3 maanden geleden. Eindelijk, ik vond dat het een beetje te moeilijk was voor mij. Te veel moeilijkheden en ik dacht misschien beter niks open. En ik voel al veel beter nu.
1: Je zag het helemaal niet zitten, die dansings, die kleren, die deurwaarders.
2: Nee, het is niet echt iets dat ik kan nemen, op mij neem ik.
1: Nee, tot daar dan, Max 4, Max 5.

0: misschien een voorteken al dat zijn ploeg, maar Luffy nu al de leiding heeft in deze proloog. De betere Belgen van op toe waren in volgorde.
1: Max van Eijgens.
2: Hallo Max. Hallo Max.
3: Vas-y mon pote, tu vas les avoir tous.
4: 15.
3: Allez, allez.
4: 40.
3: Avantage.
2: Advantage.
3: Te laisse pas faire, Max.
1: Ja, dames en heren, Max verscheen hier met een tennisraket aan de start van de Ronde van Frankrijk. Er zijn echt zeer grote problemen op het ogenblik.

0: 2-6 for Max. Zero for Max.
1: Hey! 13 all.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

0: Ja, tot zover Rosa King. Ook zo, Homo Nachtshow. Ik praat nu met Rob Pistor, lid van de landelijke werkgroep Buitenland van het COC... en daardoor nauw betrokken geweest bij de oprichting van de IGA... de International Gay Association. Rob, welkom in de studio. Kun je ons, Rob, voor alle duidelijkheid nog een keer uitleggen... wat die IGA precies is en waarom die zo belangrijk is?
1: Ja, de IGA is een samenwerkingsverband van homo-organisaties en lesbische organisaties over de hele wereld. Tenminste, dat is dan de bedoeling. Voornamelijk Europa, de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland. Maar met een groeiende aanhang in met name de Zuid-Amerikaanse landen. Het is opgericht in 1978. Het is nog een betrekkelijke jonge organisatie. En de bedoeling daarvan is om op een internationaal niveau... uitwisseling van informatie te krijgen. Een heleboel homo-lesbische bewegingen leven heel geïsoleerd. Weten niet van elkaars bestaan af. Er wordt centraal een soort bulletin, nieuwsbrief uitgegeven. En daar staat dus informatie in. Tweede is dat we elkaar internationaal ondersteunen... wanneer er actie gevoerd moet worden. Dat het niet beperkt blijft tot één land... maar dat er bijvoorbeeld op een gegeven moment demonstraties zijn... voor de ambassades in 20 landen op dezelfde plaats, op dezelfde moment, dezelfde tijd. Het belang daarvan is dus duidelijk het opheffen van het isolement van een hoop homobewegingen. Het met elkaar actie voeren, dat slaat op dit moment aan. Dat zie je aan de groeiende aanhang. We hebben op dit moment, dus de IGA heeft 70 lidorganisaties uit alle delen van de wereld. Er wordt uitgebreid aandacht aan besteed in de homopers, bladen als Gay News en dat soort dingen.
0: Ja. De IGA was voor het laatst bijeen tijdens het afgelopen paasweekende in het Italiaanse bergdorpje Torre Police. Kun jij iets van die resultaten van die conferentie van IGA International Gay Association vertellen, Rob?
1: Ja, nou, de conferentie was mijns inziens erg belangrijk, omdat de IGA als organisatie bewezen heeft, zou je kunnen zeggen, belangrijk volwassen te zijn. Een heleboel organisatorische problemen zijn opgelost. Dat klinkt erg bureaucratisch, maar het gaat ook over dingen als wie mag stemmen en waarom en zo. Dat is erg belangrijk in zo'n organisatie, omdat er ontzettend veel uiteenlopende groepen zijn die lid zijn van de IGA, grote en kleine, met hele uiteenlopende doelstellingen. Er zijn pogingen gedaan om de IGA op te blazen, zeg maar met nadruk, door de zaak te obstrueren, saboteren en zo. Dat is niet gelukt.
0: Maar wat was de reden daarvoor?
1: De reden daarvoor is dat sommige groepjes met buitengewoon fanatisme hun eigen enkele punt naar voren willen brengen. Ze hebben dus één ding, dat vinden ze belangrijk. Maar er staan natuurlijk 100 dingen op de agenda. En als één zo'n ding daarin weggedrukt wordt, dan proberen ze dus de aandacht naar zich toe te trekken. De IGA heeft daar, of de vergadering heeft daar erg rustig op gereageerd. Het andere belang daarvan is dat er een aantal projecten zijn afgesproken naar de Wereldgezondheidsorganisatie en Amnesty International. Dat er een aantal acties worden afgesproken naar Canada, waar op dit moment de politie onderdrukking tegen homo's en lesbiennes erg hevig wordt. De Verenigde Staten, dat weet je zelf, daar mag je niet in. Als je zoals ons bent.
0: Ja, dat zeg ik nog.
1: Ja. Daarnaast heeft de IGA ook een belang voor Nederland. Tot nu toe is het buitenlands beleid zeer ad hoc geweest. De minister deed dus iets als er uit de Kamer een vraag kwam. Het Roze Front, dat dus deze hele homoweek organiseert... heeft er bij de kabinetsinformateurs op aangedrongen... dat in de nieuwe kabinetsperiode homoseksualiteit een volwaardige plaats krijgt in het beleid. Daarvoor moet informatie komen. Voor die informatie is de IGA nodig. Want de IGA is een soort bron van allerlei gegevens uit allerlei landen.
0: Rob, de landen waar het beslist onmogelijk nog is om openlijk voor je homo zijn, je lesbisch zijn uit te komen, is daar contact mee met die landen?
1: Met een hoop landen wel. Ja hoor, met een hoop landen is dat wel zo. Maar je kunt je ook voorstellen dat een heleboel landen in de derde wereld, de islamitische wereld, je weet dat in Iran van Khomeini homoseksuelen om die reden worden doodgeschoten. Mm-hmm. Met name met Oost-Europa is het ontzettend moeilijk om contact mee te krijgen. En wat dat betreft is het bijvoorbeeld belangrijk om even te noemen dat de Communistische Partij van Nederland en de Communistische Partij van Catalonië officiële afgevaardigden naar het IGA-congres hebben gestuurd. En via die ingang zouden we misschien weer iets in Oost-Europa kunnen doen.
0: Rob, vriendelijk bedankt voor deze uitleg en hou ons op de hoogte.
1: Zeker.
0: Ik heb gehoord dat er nu een telefonische reactie is.
2: Ja, er is een telefonische reactie.
0: Goedenavond. U spreekt met Rijer Bert. Wat is uw naam?
2: U spreekt met meester Hoeinga in Zuurmeer.
0: Ja?
2: Ik ben een 77-jarige grijzaard.
0: Wat lief dat u belt. En ik heb gehoord dat u een gedicht voor ons heeft.
2: Ja, dat heet De Homo.
0: Gaat uw gang.
2: Hij heeft veel lief gehad. En veel geleden. Maar sterft alleen. In het begin was het vreemd. Hij wist het niet wat hem steeds voerde naar bepaalde vrienden. En waarom hij als andere kameraden niet lyrisch worden kon bij vrouwen schoon. Tot eens een vriend die wist, ook hem zijn keus verklaarde. Toen wist hij zich een lotgenoot van uitgestotenen die niemand nam. Had hij gevraagd om neigingen die diep in hem besloten slechts vreugde vonden bij zijn eigen soort. En toen, bewust, heeft hij zijn pad gebaand, zijn weg gekozen. Koos hij voor zijn vriend en het heeft hem nooit berouwd. Het enig leed, het groot gemis, is wel dat nooit een vriend ook vruchtbaar is. En zonder kroost sterft hij alleen. Vaak onbegrepen gaat hij heen. Het gedicht is geschreven op 21/7/1978.
0: Ik vond het prachtig. Meneer Hooyenga, heel vriendelijk bedankt. Ik heb nog één vraagje. Wat vindt u nou van onze jonge flikkers en onze acties tegenwoordig en straks in Den Bosch?
2: Ik ben blij dat jullie tenminste zo vrij zijn.
0: Dat vind ik heel lief om te horen.
2: Ja, ik ben blij dat jullie tenminste zo vrij zijn. Wij hebben nooit gemocht.
0: Nee.
2: Wij moesten stiekem.
0: Vertel eens hoe dat precies was.
2: Wij moesten uitleven.
0: Ja.
2: We konden niet anders. We hebben het gedaan. We hebben genoten. Maar kijk eens, tegenwoordig is het veel vrijer en dat vind ik fijn. Waarom mag men niet houden van wie men houdt? Van wie men lief heeft? Waarom mag men niet zijn oog laten vallen op diegene die ons aantrekt? Waarom moet dat nou beslist een andere geslacht zijn? Vind ik dwaas. Alleen, zoals ik in de laatste beide regels van mijn gedicht zeg, het enig leed, het groot gemis, is wel dat nooit een vriend ook vruchtbaar is. Kijk, ook wij verlangen wel natuurlijk naar kroost.
0: Ja.
2: Maar, ja, het is ons niet gegeven.
0: Nee, dat blijkt een biologisch feit te zijn, hè?
2: Ja, dat is biologisch.
0: Meneer Hooyenga, bedankt voor uw mooie gedicht. Fijn dat u eventjes meedeed aan ons programma.
2: Tot uw dienst.
0: En een fijne nacht verder met onze VPRO Homo Ook Zo Nachtshow.
2: Ik ben er even voor uit mijn bed gekomen, weet u.
0: Schitterend. Bedankt, dag.
2: Dag.
3: Ja, dames. Ongetwijfeld zit u ook nog steeds aan uw radiotoestel gekluisterd. Al of niet met een glaasje exquise liqueuze. Ten einde weer een aflevering te beluisteren van ons dameshoorspel. Speciaal gecreëerd voor u. In deze nacht der gevoelsgenotes. Niet langer geaarzeld dus. Tijd weer voor

0: De Lesbian Soap Opera. Een lesbisch hoorspel in 6 episodes. Dat u meevoert over het grillige pad van het rijke lesbische leven. Al waar wanhoop, liefde, jaloezie en wellust beurtelings om voorrang strijden. In de vorige aflevering hoorden wij hoe Rita, een 16-jarig winkelmeisje, verliefd wordt op een klant. Een mooie, elegante dame. En de bitse afwijzende reactie die dit teweeg brengt bij haar 18-jarige collega Annie. Met wie zij het tot dan toe altijd goed heeft kunnen vinden. Deel 2 van de Lesbian Soap Opera brengt ons naar het voorname landgoed van de mooie dame. Waar deze Rita voor een diner heeft uitgenodigd. In de bibliotheek genieten beide dames nu na van koffie met liqueur.
1: Oh, nog nooit van mijn leven heb ik zo lekker gegeten. Ik wist niet eens dat er zulke heerlijke dingen bestonden.
2: Dank je. Dat zal mijn chefin de cuisine zeker goed doen. Dat te horen.
1: Oh, en dan het prachtige huis waarin u woont. Het lijkt wel een kasteel zo groot.
2: Ja, dit optrekje bevalt me wel.

0: En hier Nathalie Barney en René Vivien. En
1: jij houdt vast veel van lezen. Dat zie ik zo al. Ware literaire interesse verloochent zich nimmer. Maar kom eens gezellig hier op de sofa zitten. En vertel me eens wat meer over jezelf. Want daarin ben ik uitermate geïnteresseerd. Wacht, laat me je glas nog eens bijvullen.
2: En zo brachten de dames, al pratend en genietend van vele exquise drankjes, de avond door. De uren vorderden gestaag. En Rita, rozen geraakt door alle heerlijkheden, de drank, de muziek, de sprankelende conversatie, leek het toe alsof tijd een begrip was geworden dat niet meer ter zake deed. Jazeker, zij bemerkte wel dat de sfeer geleidelijk aan intiemer werd, dat de avances van haar gezelschap steeds openlijker werden. Echter, dit streelde haar ego. De roes waarin zij verkeerde deed alle laatste remmingen verdwijnen.
1: Heeft iemand je wel eens gezegd dat je prachtig haar hebt? Zo glanzend, zo mooi.
0: Oh, wat lief van u om dat te zeggen, mevrouw.
1: Nee, nu geen mevrouw meer. Tutoyeer me, alsjeblieft. Ik heet Fedora. Oh, wat een zachte huid heb je en...
0: Oh, Fedora.
2: En zo gaven zij beiden zich over aan het liefdesspel. Voor Rita was het alsof zij een geheel nieuwe, onbekende wereld werd binnengeleid. Een sprookjeswereld waarin alle muizen nissen, de dagelijks wederkerende grauwe sleur van het bestaan, waaronder zij anders zo leed, ophielden te bestaan. Nu was er slechts wellust, genot, passie en hartstocht. Rita was vrouw geworden. Met een intense gretigheid, welke zij voor zichzelf tot dusver onmogelijk had gehouden, slokte zij al deze nieuwe, heerlijke ervaringen in zich op. Die nacht bracht zij bij Fedora door. Deze had Rita's ouders getelefoneerd met de mededeling dat hun dochter een weinig onwel was geworden. Te zwaar getafeld en derhalve op het landgoed zou blijven slapen. Dit bleek geen enkel bezwaar. De ouders hadden het bovendien te druk met hun eigen echtscheidingsperikelen om zich nog al te veel om hun dochter te bekommeren. Terug nu naar het grote Louise Kinzebed van Fedora, waar Rita net gewekt is door een terloops binnenvallende zonnestraal.
0: Oh. Hé, waar ben ik?
1: Goedemorgen, schat. Lekker geslapen?
0: Jezus, hoe laat is het? Oh god, ik moet meteen naar mijn werk. Ze zullen razend zijn.
1: Rustig, Anno toch, meisje. Wind je niet zo op. Het lijkt me trouwens ook een veel beter idee wanneer je maar niet meer teruggaat naar die winkel. Dat is toch ook geen omgeving voor zo'n fijn besnaard, beschaafd wezentje als jij.
0: Ja, maar dat kan toch niet? Wat moet ik dan?
1: Je zegt nu onmiddellijk dat baantje op. Je zit toch nog in je proeftijd, vertelde je me gisteren. Dus dat kan gewoon van de ene op de andere dag. En je komt bij mij in dienst. Hier op het landgoed. Inwonend. Als gezelschapsdame of zo. We verzinnen wel wat. Lijkt je dat niks? En ik zal je uiteraard een aardige toelage geven.
0: Oh, Fedora, dat klinkt te mooi om waar te zijn. Dagelijks in jouw nabijheid te kunnen verkeren. Niet meer iedere dag naar de winkel van Jasmijn om al dat vreselijke snoep te verkopen. Maar dan ga ik nu wel meteen opbellen om me ze daar te vertellen. Want anders denken ze nog dat...
1: Oh, onnodig. Daar heb ik al voor gezorgd. Dat meisje, die Arnie die ik aan de telefoon kreeg, reageerde overigens nogal onbeschoft. Maar ja, wat kun je van een dergelijke ongeciviliseerde meisjes anders verwachten?
2: Even glitter een schaduw over Rita's gezicht. Annie. Zou het haar liever zelf willen vertellen? Ja, Annie. Jammer dat het zo gegaan was. Die vreemde, afwijzende houding ook de afgelopen tijd. Maar niet meer aan denken nu. Haar, Rita, lachte het geluk nu immers toe. En vervuld van intense vreugde zag zij de toekomst tegemoet. Zal deze onverwachte wending in Rita's bestaan, haar nieuwe leven met Fedora, haar ook al het geluk brengen dat zij ervan verwacht? Dat, lieve dames, komen wij te weten in de volgende aflevering van de Lesbian Soap Opera. Blijft luisteren.

0: Vreselijk te genieten. De lesbian soap opera. Prachtig, ja.
1: Dank u, dank u.
0: Goed. Jullie kunnen allemaal weer bellen. Ons telefoonnummer is dus 035-231-441. En dan is het nu weer de hoogste tijd om over te schakelen naar onze piratenvrienden en vriendinnen in Vlaanderen. Over naar de Jeannette en Hexkes in de BRT-studio in Brussel.
2: Nou, je mag alles zeggen, Reijer, behalve piraten, want we zijn helemaal geen piraten.
0: Vrije zenders goed?
2: Dat is ook goed. Lokale radio is ook goed. Oké?
0: Prima, dus ik onthoud het.
2: Het woord piraat niet meer vandaag, hè?
0: Ik vind het zo'n mooi woord.
1: Ja, ja. Net zo'n leuk woord.
0: Ik heb altijd al gehouden van piraten.
2: Okay.
0: Als kind al.
2: Ja, ja.
0: Ga je gang, Floris.
2: Ik ga nog eventjes ons telefoonnummer noemen. We hebben een heel aantal positieve, maar ook één negatieve reactie gehad. Dus een meneer die belde, die vond dus dat deze uitzending niet nodig was. Maar goed, dus het telefoonnummer, want we moeten vlug vooruit hoor, want het is al 21 minuten voor 2, zie ik. 02 in Brussel 736 75 91. En dan is het nu de hoogste tijd voor Chris, die gaat iets vertellen over de organisaties hier in Vlaanderen. Chris?
3: Ja, ik ga het alleen houden bij de vrouwen, omdat ik daar wel iets van af weet en van de anderen gaan andere mensen aan het woord komen. Ik zou eens willen bekijken, hoe organiseren de lesbiennes zich hier in Vlaanderen? En kan je spreken van een lesbische beweging in Vlaanderen, of is die er niet? Als lesbische vrouwen zijn wij vertegenwoordigd in het FWH, en dat wil zeggen de Federatie Werkgroepen Homofilie. Die komen straks aan bod en die zullen zelf wel uitleggen wat dat te betekenen heeft. Die vertegenwoordiging wil nog helemaal niet zeggen dat wij daar heel veel zouden te zeggen hebben. Dat hangt heel veel af van de respons die wij krijgen vanuit onze respectievelijke groepen waarin we werken. Het zijn deze lesbische groepen die in feite het georganiseerde lesbisch leven uitmaken. En hier kan echt wel aan bewustmaking en actie gedaan worden. We kunnen stellen dat er heel wat gebeurt, doch dat vaak de coördinatie ontbreekt. Niet omdat hiervoor geen pogingen zouden gedaan zijn of nog worden gedaan, maar wel omdat de actieve lesbiennes meestal hun energie verdelen naar de feministische strijd en naar de homostrijd. Vaak dan ook nog bezig zijn met het uitgeven en of het meewerken aan tijdschriften, het maken van radioprogramma's en dergelijke dingen meer. Zodat de plaatselijke werking heel veel tijd opslorpt en de energie vaak ontbreekt om nog op nationaal vlak iets te ondernemen. Binnen deze kleine groepen zijn het dan nog vaak dezelfde mensen die zeer actief zijn en waarbij dan een aantal andere vrouwen zich aansluiten. Maar deze achterban varieert nogal. Als lesbiennes worden we dubbel gediscrimineerd. Vandaar dat je groepen hebt die zeer feministisch ingesteld zijn en werken binnen de bestaande vrouwenhuizen. Mee solidair zijn en actie voeren met andere vrouwen tegen de onderdrukking door de mannelijk ingestelde maatschappij. In tegenstelling met vroeger kunnen deze lesbiennes nu wel rekenen op solidariteit binnen de feministische beweging, waar zij dan ook vaak een heel actieve rol spelen. Zulke groepen vind je bijvoorbeeld in Leuven, Brussel, Brugge en zo verder. Andere lesbische groepen werken binnen de bestaande homo-organisaties en doen dan aan specifieke vrouwenwerking. Ze leggen meer het accent op de onderdrukking die zij ondervinden als lesbische. Zij zoeken in deze organisaties vooral acceptatie omwille van hun homofiele gevoelens. Doch de vraag blijft of zij hier als vrouw genoeg aan hun trekken komen. Uiteindelijk zijn ook nog zeer veel homo's zeer mannelijk ingesteld en alhoewel er vanuit sommige hoeken welwillendheid voorkomt, passen zij zich nog zeer dikwijls aan de heteronormen, waar je dan als zelfbewuste lesbienne zeker niet gelukkig mee kunt zijn. Zolang vrouwen kwantitatief en kwalitatief in de minderheid zijn binnen de homobeweging, is er echt meer nodig dan als man te zeggen dat je vrouwen alle kansen geeft. Het vraagt een volledige invraagstelling van je eigen waarde- en normensysteem. Namelijk een vraagstelling achter het man zijn als dusdanig. Niettemin werken een groot aantal lesbische groepen binnen de GOC's. Dat is onder andere het geval in Hasselt, Brussel, Aalst, Gent en Turnhout. We kunnen stellen dat er voor bepaalde activiteiten goed kan samengewerkt worden, doch dat rond een aantal punten grote discussies ontstaan tussen mannen en vrouwen. En dat dit soms wel geleid heeft tot het oprichten van onafhankelijke lesbische groepen. Soms afgescheiden van de GOC's, ofwel gewoon spontaan ontstaan door het samenbrengen van een aantal bewuste lesbiennes die hun eigen werkwijze willen bepalen en niet aanleunen bij bestaande groepen. Wat niet wil zeggen dat zij geen contact hebben met de homobeweging of de vrouwenbeweging. Zo is Attis, die vooral in Antwerpen werken, zelfstandig, doch stelt dat voor acties naar buiten en sensibilisering van de maatschappij zij meewerken met onder andere het FWH. In die zin kunnen ook onafhankelijke groepen deel uitmaken van het FWH, in zoverre dat zij het platform onderschrijven en er actief bij betrokken zijn. Andere groepen, zoals Chantal Ouyouk, werkzaam in Gent, zijn volledig zelfstandig. Zij noemen zichzelf radicaal feministisch, dus lesbisch. Ze zien het lesbisch zijn als een bewuste politieke en emotionele keuze. Ze verschillen van de lesbiennes die ontdekken dat ze lesbisch zijn door een proces van onbehagen en doen een bewuste politieke keuze uit principe. Omdat ze bewust kiezen voor vrouwen en weigeren affectie te geven aan mannen zolang deze niet zelf geëmancipeerd zijn. Als je dat zo allemaal hoort, blijkt er wel dat er actie genoeg is. Doch de moeilijkheid van continuïteit en coördinatie blijken steeds weer boven te komen.

0: Ja, achter de microfoon nu Casimir van Radio Benelux. En naast mij zit Guido. Guido, jij bent actief binnen de Rode Vlinder. Rode Vlinder, dat doet mij erg denken aan de Nederlandse Rode Flikker. Dus ik heb een idee dat de werking ongeveer op hetzelfde gericht is. Al moet ik zeggen dat Vlinder mij wel een beetje speelser, aangenamer in de oren klinkt. Zeg eens, Rode Vlinders, wat zijn dat?
1: Het heeft rechtstreeks met Rode Flikkers helemaal niks te maken, hoor. Het heeft wel dat rood gemeen, hoewel ik zelfs vermoed dat het rood niet helemaal hetzelfde rood is bij de Rode Flikkers als bij ons. Maar goed, ik vertel een paar dingen over de Rode Vlinder. Wij zijn een actiegroep. Dat betekent dat wij ons vooral niet in de eerste plaats gaan bezighouden met lokalen en dancings en ontspanning en onthaal enzovoort. Hoewel dat natuurlijk de manier waarop we naar buiten komen op zich al een vorm van onthaal is, omdat het nogal wat het, identificeringsmogelijkheden biedt voor homo's. Wij zijn een mannengroep, omdat we vanuit gaan dat we heel sterk op onze eigen ervaring moeten gericht zijn. En omdat we dus duidelijk weten, en dat vertellen de lesbiennes ons ook, dat vrouwen in het algemeen en lesbiennes in het bijzonder een andere, volledig gescheiden gevoels- en leef- en ervaringswereld hebben dan wij, die dan toch als mannen opgevoed zijn. Dus wij beperken ons tot een mannengroep. Verder streven wij niet naar emancipatie, omdat we dat zo'n eigenlijk een beetje een zielig vragen van een plaatje onder de zon is. We staan nogal een confrontatiehouding voor. Dus in plaats van een plaatje onder de zon te vragen, eisen we gewoon een ander strand op. Daar komen we ongeveer op neer. En dat proberen we dan te doen vanuit de evidentie, de vanzelfsprekendheid van onze eigen homoseksualiteit. En al die hetero's moeten dan maar zien wat ze ermee aanvangen. Maar dat is dan hun probleem en niet het onze. De Rode Vlinder noemt zich ook socialistisch. Dat heeft helemaal geen partijgebonden klank. Dat betekent alleen dat wij, laten we zeggen, in onze theoretische benadering ervan uitgaan dat wij in een kapitalistische maatschappij leven en in een patriarchale maatschappij. En dat bevrijding van homoseksualiteit noodzakelijkerwijze moet gepaard gaan met het afbreken van zowel dat patriarchaat als die kapitalistische maatschappijorganisatie. Dat betekent dat wij ons in de praktijk en in de acties ons heel nauw verbonden voelen, wel met de vrouwenbeweging. Wij nemen deel aan abortusacties enzovoort. Ook met, laten we zeggen, heel de progressieve linkerzijde. Wij stappen altijd mee op in antifascistische betogingen, El Salvador, Nicaragua betogingen enzovoort. En we hebben daarbij eigenlijk twee doelstellingen. Dat is enerzijds naar de homobeweging toe een poging tot radicalisering. En daar zijn we dan toch voor een deel in geslaagd, dacht ik, de jongste jaren. En naar die progressieve linkerzijde toe, laten we zeggen, een poging tot homoseksualisering. Omdat we dat toch wel een erg noodzakelijk iets vinden, dat al die linkse rakkers eindelijk ook eens wat met hun eigen homoseksualiteit gaan aanvangen. Goed, dat zijn zo ongeveer de doelstellingen. Nu, we doen daar een hele reeks acties rond. Wij hebben destijds initiatief genomen rond de eerste betoging in de Belgische geschiedenis rond autonome homo-eisen. Wij hebben ook het parlementslid Glin benaderd om een wetsvoorstel in te dienen. Wat die eerste betoging betreft trouwens nog altijd een van onze mensen die door het gerecht vervolgd wordt. Die is veroordeeld tot 12.000 frank boete. Dat is niet weinig, hoor. En 3 maanden voorwaardelijk voor het uitdelen van het pamflet van die betoging. Dat was zogenaamd zedeschennend. Ik ga nog meer vertellen. We vinden cultuur erg belangrijk. Film, toneel, literatuur enzovoort. In december 1979 nog een ontzettende rel in België uitgelokt met het Hollands toneelstuk Snoepjes naar hier te halen. Er zijn nog echo's van verschenen in de Nederlandse pers er ook. We geven een blad uit dat soms een beetje theoretisch is, soms ook gewoon leuk. Nou, en ons adres is Visserij 132 9000 Gent. En morgen gaan een deel van ons naar Brugge, waar een actie is, waar jij nog iets gaat over vertellen, dacht ik. Of straks misschien. En een ander deel, die zien we bij jullie allemaal morgen bij de demonstratie in Den Bosch. Dat is ongeveer alles.
0: Ja, dankjewel Guido voor dit beeld van de Rode Vlinder. Terwijl hier koptelefoons gewisseld worden, graag even muziek.

0: Ja, koptelefoons zijn gewisseld. En naast mij zit nu Jackie Boeikens, voorzitter van de federatie werkgroepen homofilie. Jackie, wat is dat voor een federatie?
1: Het woord federatie zegt het zelf eigenlijk. Het is een federatie van bepaalde groepen die iets met homofilie te maken hebben. Er zijn een 12-tal centra over het hele land, over het Vlaamse land wel te verstaan. Die centra besloten samen te werken in één federatie, dus vooral maatschappijgericht. Die federatie overkoepelt min of meer, of coördineert zouden we zeggen, bepaalde activiteiten die nationaal moeten gebeuren. Voor eerst wou ik wel zeggen dat die federatie dus uiteraard pluralistisch is, omdat er verschillende centra zijn die lichtelijk misschien gekleurd zijn. Ook de individuen die in die federatie samenwerken zijn verschillend van mentaliteit, hebben verschillende ideologieën, verschillende politieke opvattingen. En het is de bedoeling de homofielen, zowel vrouwen als mannen, solidair samen te brengen en rond bepaalde acties, want het is ook een actiegroep, te werken. Die acties zijn ten dele naar de maatschappij gericht. Want wij hebben ook opvangcentra waar we homofielen opvangen. Maar we kunnen 2000 jaar opvangen als de maatschappij niet verandert. Dus moet er aan die maatschappij iets gebeuren. Er moet, wij gebruiken nogal graag het woord homo-emancipatie. De homo's moeten zichzelf kunnen worden in die maatschappij. En daardoor moet de maatschappij het ook mogelijk maken. Daardoor dachten wij dat we informatie moesten geven over homoseksualiteit. Daarvoor hebben we een dienst media bijvoorbeeld, die zich bezighoudt met de media te benaderen. Er is een studiedienst die studiewerken, publicaties en zo opmaakt. Er is dan ook een groep die werkt rond 372 bis, zoals de Rooie Vlinder ook doen. Wij zijn beide overtuigd dat die wet moet geschrapt worden in de wetgeving. Er zijn heel wat politiekers, ook wetenschapslui, ministerie enzovoort, gecontacteerd voor die wetswijziging om gedaan te maken. Wij hopen dat het in het kort wel kan. Dus die wet betekent dat er een leeftijdsverschil is. Dus voor homo- en hetero-contacten, zoals het in Nederland 248 bis was voordien. Dus in Nederland ligt de leeftijdsgrens 18 jaar voor homocontacten en 16 jaar voor heterocontacten. Het is een loutere discriminatie wel te verstaan. Er is dan verder een secretariaat, wij hebben een eigen krant, een homokrant en zo meer. Dan zijn er groepen die nationaal werken rond bijvoorbeeld ouders van homofielen en zo meer. We hebben dus een 12-tal centra in de verschillende steden, maar daarvoor zou ik wel graag het woord overlaten aan een van de medewerkers. En zo zijn er op het ogenblik in het Vlaamse land in de federatie een 400-tal vrijwillige medewerkers actief, zowel vrouwen als mannen. En een 18-tal fulltime krachten die de gedeelte betaald worden, het zij door het ministerie, gesubsidieerd worden. Soms in een uitzonderlijke geval door het centrum zelf. En andere door de werkloze dienst, dus dat zijn te werk gestelde werklozen of bijzonder tijdelijk kader, zoals men in België zegt. En die werken dus hoofdzakelijk in de centra en enkele werken nationaal daarvan. Maar wat de centra betreft zou ik graag het woord overlaten aan iemand of twee personen of uit het centrum die uit eigen ervaring een centrum kunnen voorstellen.
0: Goed, terwijl we die mensen de kans gaan geven om de koptelefoons op te zetten, een stukje muziek, Superman van Grupo Sportivo.

0: Patrick en Stef, beiden actief in het homofielecentrum in Brussel. Stef, zeg eens jong, wat doen jullie?
1: Zo'n centrum werkt dus enkel op vrijwilligers. Elk centrum heeft dus ook zo'n beetje zijn eigen autonome werking. Wat met zich meebrengt eigen mogelijkheden en eigen functies. Een van die functies is het onthaal van de homo en lesbienne hier in Vlaanderen. Mensen die problemen hebben met zelfaanvaarding en ergens nood hebben aan een individueel gesprek, kunnen daarvoor terecht bij een ploeg deskundigen. En dat kunnen artsen zijn, psychologen, priesters, juristen, noem maar op. Dat is dus individueel onthaal. Verder gebeurt het onthaal ook in de kroeg of in de instuifruimte, maar dat gebeurt dan meer door de mensen die actief zijn in het centrum zelf.
2: Daarnaast bestaat er ook nog de werking naar buiten toe. Namelijk het homotheater dat op eenvoudige aanvraag twee producties kan brengen. Met name De Schone Onverschilligaard naar Jean Cocteau en Tweemaal Hetzelfde. Deze producties worden gevolgd door een discussiemogelijkheid. Verder bestaat er ook nog het eigen tijdschrift en ook informatieve publicaties in dag- en weekbladen, waaronder voornamelijk deze maand in Brussel.
1: Ja, er zijn in het centrum ook meer specifieke werkingen. Zo zijn er werk- en praatgroepen voor gehuwden, dus voor echtparen waarvan een van de partners homoseksueel is. Jongere groepen die samenwerken, onder andere met niet-homo-jeugdverenigingen. Verder is er ook een specifieke vrouwenwerking en werkgroepen ouders van homofielen, waar dus meer ouders met problemen terecht kunnen.
2: Het homofiele centrum heeft ook als doel een contactmogelijkheid te scheppen voor homo's. Wat geen concurrentie wil betekenen voor de traditionele baars, maar wel een kans wil geven om in een rustige omgeving elkaar te leren kennen op een persoonlijke manier, of gewoon de ruimte wil scheppen om jezelf te zijn als homo.
0: Dat waren dus Patrick en Stef van het homofiele centrum Brussel. Jackie, heb jij daar nog iets aan toe te voegen?
3: Ja, we hebben nu één centrum leren kennen. Nu wou ik zeggen dat er zo'n 12-tal centra zijn in Oostende, Brugge, Kortrijk, Gent, Aalst, Antwerpen, Turnhout, Leuven, Hasselt en Brussel. Het is belangrijk dat we op nationaal vlak samenwerken, dat er een solidariteit is, die is gegroeid. Nu is het ook belangrijk dat we over de taalgrens, dat we die ook overstegen zijn, de homosolidariteit heeft die overwonnen, en dat we samen met de Rode Vlinder, Federatie Werkgroep Homofilie, en de Franstaligen samenwerken, maar daar kunnen misschien de Franstaligen straks iets meer over zeggen.
0: Oké, we gaan die Franstaligen onrechtstreeks aan het woord laten, en we gaan daar niet langer mee wachten, want de tijd die dringt werkelijk. Dus ik zou maar zeggen, barst maar los. Ja,
4: ja, ja. Ik ben Claude Bernier, lid van de GLA. Ja? Ja. Eerst moeten jullie me excuseren voor mijn slecht Nederlands. GLA, Groep de Liberation des Homosexuels, betekent beweging voor de bevrijding van de homo's. GLA bestaat sinds een beetje meer dan 4 jaar en is een actiegroep. We willen geen andere ghetto vormen. Dat wil zeggen niet alleen maar samen zijn, maar iets naar buiten te doen. Ik geef jullie enkele voorbeelden van onze acties. De realisatie van een tv-uitzending voor de RTBF. De titel was J'ai même rencontré des PDRE. Ieder vrijdag tussen 19 en 20 uur sinds maart 80 hebben we een uitzending op een Brusselse vrije radio, Radio Capital, onder een 2,3 MHz in FM en elke maandag op Radio Louvain-la-Neuve. Ook een homofilmfestival in Brussel. We waren ook medewerkers van de twee nationale homo- en lesbien betogingen. Voor het moment voorbereiden we met andere bewegingen een sensibilisatiedag in Bergen, de 24e oktober. We hebben ook een kleinere actie, maar ook belangrijke hoor. Bijvoorbeeld informaties in scholen of in jeugdhuizen, cineclub met de film Word is Out, Vuifjes, maar niet in de ghetto. Onze adres is 63 Brandhoutkaai, 1000 Brussel. En daar hebben we onze vergadering elke donderdag om 8:30.
0: Oké, dankjewel.
4: Dankjewel.
0: Luisteraars, dat was dus een beeld van de homobeweging in België. Lesbische, homofiele, Nederlandse.
5: Jacob en Vanessa was.
6: Nee, maar die zijn al lang doodgeschoten, dus dat kan helemaal niet.
7: Nee, die zijn er niet meer.
6: Nee, die zijn wijlen.
7: Goed, andere telefoontjes.
8: We hebben die telefoontjes wel aan elkaar geplakt. Tenminste, de technici hebben dat gedaan.
7: Ja.
8: En kunnen we daar misschien eventjes naar luisteren?
7: Ja, graag.
8: Oké, daar gaan we dan.
9: Het is eigenlijk een raadsel. Het verschil tussen een jongen en een oude homo.
8: Het verschil tussen een jongen en een oude homo. Dat weet ik niet, of dat weten wij niet hier.
9: Ja, als een jonge homo een windje laat, dan is het zo. Ja. En als een oudere homo eentje doet, dan is het... voilà.
8: Heb je het verstaan allemaal hier? Nee? We hebben het wel kunnen volgen. Oké.
5: Ja, hallo.
10: Oké, mag ik beginnen, ja? Het gaat dus over twee nonnen en die gaan naar een kruidenierswinkel.
5: Ja?
10: En ze vragen daar aan de kruidenier een halve kilo bananen.
5: Een klein ogenblikje hoor, want ik versta je ontzettend moeilijk.
7: Heb je boeren gegeten?
10: Ze vragen aan een kruidenier in de kruidenierswinkel een halve kilo bananen.
5: Ja?
10: De kruidenier... ik ben verkeerd. Ze vragen twee bananen. Twee stuks. Dus twee nonnen vragen twee bananen.
5: Ja?
10: Oh,
5: maar ik ben ook dol op bananen. Wat is het? Ken je de mop niet meer?
10: Ja, maar ik heb geen geldstukken in. Laat het.
11: Oh, ben het oud.
8: Is het gedaan?
12: Hij kon zijn banaan. Oh.
7: Zeg, gaat jullie band nog lang door, zo?
10: Ik vind het heel spijtig.
5: Ik lag me een ongeluk.
10: S'nachts zulke uitzendingen moet geven.
5: Ik heb echt pijn in mijn buik ervan,
8: nee.
5: Zeg.
10: Het is altijd, ik heb de nachtdienst, ik ben bij de veiligheidsdienst van de AVE.
8: Ja.
10: En ik beluister dus altijd Nederland, omdat dus Brussel niet uitzendt s'nachts. Dat is al eerste plaats heel spijtig is. En als ze dan een programma uitzendt, dat ze dan zoiets moet uitzenden.
8: Ja, het is niet de BRT die dit uitzendt, hè? Het is de VPRO op Hilversum 1 die het programma uitzendt.
10: Ja, maar het wordt wel door met de BRT.
8: Ja, het wordt wel doorgestuurd naar Hilversum via de BRT. Dat is wel het geval, ja?
10: Ja, maar ik heb daar juist dat geval gehoord van die onderwijzer.
8: Ja, van Elian Morrisons.
10: Ja, en ik heb dan alles is gebeurd moeten gaan omdat het is niet gebeurd als een verkaai.
8: Ja.
10: En nu geef ik daar een reactie op. Ik vind het heel spijtig dat de BRT daarmee samenwerkt. Dat Holland doet wat dat ze willen. Als de Hollander in het water springt, moeten wij daar niet achter springen.
8: Ja.
5: Nee, dan wordt het water, alleen maar vervuild.
10: Als muziek geeft.
8: Ja.
10: Al was het het zotste muziek dat ik kan denken. Dat zou de mens appreciëren. Maar dat
7: is dit is geen reclame voor onze zak.
10: Daar ga ik niet mee akkoord.
8: Oh nee?
10: Nee.
8: En daar blijft, u bij?
10: Wat zegt u?
8: En daar blijft u bij?
10: Ja, natuurlijk. Iedere veilige dag.
8: Ja.
10: U hebt dus lesbische. En
8: Bent u christelijk, meneer?
10: Ja.
8: Ja? Dat blijkt toch niet uit uw reactie, hoor.
10: Ik ben dus katholiek gedoopt, maar ik ben niet praktiseren. Ja. Oh. Dus ik ga niet naar de kerk.
8: Ja.
10: Dus, in de feite is het geval dat ik overleden aan mijn vader.
7: Dat zijn de ergste.
10: In 1954. En dan heb ik met kerk gebroken.
5: Oh, al die vuile christenen tegen de muur.
10: Ik zou geen mensen doen wat ze willen, maar dat ze dan iedereen ook gerust laten. En dat ze dan een uitzending gaan aangeven. Nee, niet akkoord.
8: Oké, meneer.
10: Wij hier op de avond, meneer, wij maken zoveel mee. Wij zien zoveel. Dat het ons werkelijk tegenkomt.
8: Oké, dat is uw mening, meneer. U bent alleszins bedankt voor uw reactie.
10: Alsjeblieft, meneer.
8: Dag.
10: Dag.
8: Groetjes.
5: Dit was al een christelijke hetero. Dit was een duidelijke negatieve reactie. Hallo, Nederland.
13: Hallo.
5: Hoor je ons nog?
7: Ja, we...
5: Dus je boeit door?
7: We zitten hier nog wel.
8: Ja. Ik denk dat we nog 3 minuten hebben om af te sluiten.
7: Mm-hmm.
13: Ja, ja. Mm-hmm.
5: Maar christelijke negatief, dat is een tautologie. Hè? Dat betekent sowieso wel hetzelfde. Dus dat hoef je nog niet keer extra te zitten.
7: Ja, en er zaten weer wat moppen bij.
6: Ik dacht dat alleen Belgen dat konden. Ach, wij zijn
14: ook wel eens... Daar zit een hoop beesten blijkbaar.
7: Ja.
6: Ah, ja.
7: Zeg, weet je wat jullie moeten doen? Jullie moeten gewoon morgen zorgen dat je allemaal om 2 uur aanwezig bent in Den Bosch.
6: Ja, want daar vindt het beleg van Den Bosch plaats door ons soort mensen. Om 2 uur verzamelen bij het Centraal Station.
5: Maar nou, ik denk dat ik zondag zal komen naar Bergen-op-Zoom. Daar is ook een feest, dacht ik.
6: Aha, maar dit is een demonstratie.
5: Ja, dat weet ik.
6: En dat is wat anders dan een feest.
5: Ja, maar wij hebben ook onze demonstratie al gehad.
7: Ja. Nou, een reden te meer om, om naar ons...
8: Staat dat op band of is dat
7: ja. De buis? Nee hoor, dat is onze technicus.
6: Nee, er zitten wat dames om ons heen. Die hadden jullie motto gevolgd tussen pot en pint. En die zijn dus aan het zuipen geslagen. Maar ja, dat levert dus enige digestieve problemen op, zoals je wel hoort.
15: Ja.
8: Oké.
6: Okay. Maar goed, het was leuk.
8: Goed. We hebben ervan genoten.
5: Is dit een unicum, deze uitzending? Of,
6: ja, tuurlijk.
5: Gaat dat volgend jaar nog eens door?
6: Volgend jaar weer?
7: Ja, dit is een traditie vanaf nu. Ja.
8: Misschien dat wij het volgend jaar kunnen doen met alle vrij raad.
7: Goed.
8: In België. Oké. Dat wij het gaan organiseren.
7: Zeg, tot ziens. Dit was de Ook Zo Homo Nacht Show.
8: Oké. Dag.
6: Dag. Welterusten.

6 uur. Radionieuwsdienst verzorgd door het ANP. De Tweede Kamerfracties van CDA, PVDA en D66 hebben hun reacties gegeven op het werkstuk met voorstellen van de informateurs Lubbers en de Koning. Het CDA noemt het een toereikende basis voor een regeerakkoord. De fracties van PVDA en D66 zien in het document een goede basis voor verdere onderhandelingen.

0: Radio en TV Salon van 3 tot laat naar de Pijpen. Rechtstreeks vanuit Tokio.
1: Het is de Japanse wijven.
0: Easy listening.

が御用か。何かご用か。侍か。

enkele opmerkingen over de organisatie van niet-hierarchisch gestructureerde groeperingen. Hier is het onmogelijk om op een of andere manier de macht naar zich te trekken. Dit kan gebeuren op technisch niveau, op informatieverzamelingsniveau of, zoals in ons geval, door deze twee samen gemengd met afwezigheid.

0: Mr. X.
1: Le mec Jean.
0: Bye bye girl. Bungalow.
1: International. Een bungalow vol dubbele deuren die nergens op uitgeven.
0: En valse luiken. Chief Novo Radio heeft beloofd van ons op te bellen tijdens de uitzending voor eventueel een radiografie, maar we beloven het niet.

0: Wel, Mick, hoe was het in de loop van de week voor jou?
1: God, ja.
0: Wel druk of...
1: Springtime.
0: Bed spring.
1: Nee.
0: Ja, vandaag veel mikmak en wirwar in bungalow. We hebben wel één LP waar dat we even de nadruk op willen leggen.
1: En dat is de Au Pairs, dacht ik, hè?
0: Playing with a different sex. We kunnen die meteen opleggen als ik die nog kan vinden voordat deze gedaan is. Er zijn nog oude soul hits in het verschiet. En als we vanavond een thema hebben, dan is het, Mick, wat zou het dan zijn?
1: De dubbele item?
0: Ja, waar?
1: De dubbele deur.
0: Conflicten?
1: Ja.
0: Opposanten.
1: We hadden er net van een gesprekje over. En naar het zijn zou er iedere minuut...
0: Ja. Ja, beslist Mick. Elke minuut verleden jaar.
1: Ja. 80 miljoen worden uitgegeven aan Defensie.
0: 80 miljoen Belgische frank per minuut in 1980.
1: Over de hele wereld verspreid, uiteraard.
0: Proficiat, jongens. Ik denk dat het voor dit jaar dus 100 miljoen is per minuut. Dus deze bungalow kan dus wel 120 miljoen waard zijn.

0: In deze oorlogstijden kunnen we best met een love song beginnen, Mick.
1: Ja, dus van die LP van de Au-pairs, hè?
0: Bungalow, uw wekelijkse portie

0: U mag ook weten dat 40% van onze geleerden, de scientific people, 40% daarvan staat in dienst van de bewapening. En 75% van de satellieten die om de aarde vliegen, 75% van die satellieten zijn daar ook om militaire doeleinden.
1: Maar Sputnik is dat natuurlijk niet, hè, op vrijdag.

0: Lizzie, Mercier, de Clou, Sputnik, Spoor, Sputnik. Morgen Sputnik, op vrijdag, van rond 9 uur zoiets.
1: Ja, op Radio Centraal, 101.6.

0: Mick, we gaan even in Arabië checken.
1: Ja, waar die olie shake zit, hè?
0: De checken. De shake.
1: De uithaven, militaire uithaven in de derde wereld, die zijn verdubbeld vorig jaar. En dat is 16% van de totale uithaven.
0: Cadillac. I'm the sheep.

Hallo. Zo, het is 3:10 en het golfbed gaat zo beginnen. Welkom in het golfbed, tot 4:00. Ik vond de jingle niet, ik was wel een keer op tijd, maar toch iets te laat gestart. Vandaag gaan we het hebben over Lowrider Soul. Een beweging in de jaren 70, we gaan vooral terug in de tijd. Voor het komende uur. En ik ga je wat meer vertellen over de Chicano's in de jaren 70. Maar eerst luisteren we naar Amanita. En dit zijn Duitsers. Werd enkele jaren geleden opnieuw uitgebracht op Soundway Records. Soundway Sounds. Maar oorspronkelijk uit 1978.

we horen. Sol y Sombra van Aminata. Amanita uit 1978. Die heb ik gewoon even opgezet als introductie. Maar we gaan verder met een beetje Lowrider Soul. Wat sommigen doet denken aan auto's. Of synoniem voor rap, muziek. Maar de Chicano's in de Verenigde Staten in de jaren 70. En Chicano's zijn eigenlijk ingeweken Mexicanen in de Verenigde Staten. Ja, die een deel ervan, toch heel wat mensen die... Die hielden van lekker zeemzoete soulmuziek. Waaronder deze. Van Jay Strongman. Night Owl.

Lowriders Knows Every Street. Dat zong War in hun nummer Lowrider 1975. Een soort van hymne aan de getunede auto's van Oost- en Zuid-Centraal Los Angeles, waarvan de vering was verlaagd zodat ze langzaam en laag konden rijden. En later speelden Lowriders een prominente rol in films over de zwarte gemeenschap van LA, zoals Boys in the Hood, maar denk ook aan muziekvideo's van Snoop Dogg en Dr. Dre en al die mannen. Waarbij dan zo de camera liefdevol langs de getunede lekkende hydraulische systemen gleed die de auto's lieten stuiteren. Maar de Lowrider werd eigenlijk uitgevonden door de Mexicaanse-Amerikaanse Chicano-gemeenschap, dus die Mexicanen die ingeweken waren, van LA na de Tweede Wereldoorlog. En hun bestuurders luisterden niet naar rap, uiteraard, was het een beetje te vroeg voor, maar naar Lowrider Soul. Een soort elegische R&B-nummers die nog steeds hun favoriete soundtracks zijn om mee te cruisen. Dus eigenlijk echt gewoon oude R&B-nummers, vaak B-kantjes. Een mooi paradox. En, ja, liefdesballades zijn niet wat je zou verwachten van deze vaak extreem macho bestuurders. Want ja, die jongens die zien er vaak stoer uit. Nogal gehard door het leven op straat en in de gevangenis. Maar ze stonden ook bekend om hun romantische aard. En de gevierde Chicano dichter en auteur Luis J. Rodriguez, die opgroeide met het bouwen en besturen van Lowriders, die zei, ik denk dat velen van ons vasthielden aan de illusie van familie en een thuis, omdat ze geen goede familie of huizen hadden. Dus die oude R&B-nummers die spraken hen heel diep van binnen aan. En voilà, daarmee gaan we naar het volgende nummer en die heet Southside Story van de Siberians.

Deze opmerkelijke subcultuur van automuziek beleeft momenteel een opleving. In oktober 2023 schrapte de Californische staatsvergadering alle resterende wetten die lowriders verboden. En deze wetten bestonden al decennia en gaven de politie de bevoegdheid om bestuurders te beboeten, rijbewijzen in te trekken en zelfs hun auto's in beslag te nemen. De anti-lowrider-wetten, zoals het heet, varieerden van wetten die verboden dat een auto te laag zou zijn, tot anti-cruising-regels, meermaals gedefinieerd langs dezelfde plekken waar die mensen reden. De eerste van deze wetten werden aangenomen in 1958 en later aangescherpt in de late jaren 80. De politie van Los Angeles beschouwde lowriders als voertuigen bestuurd door bendeleden en drugsdealers. De Chicano-gemeenschap protesteerde dat de wetten bedoeld waren om hem te intimideren, terwijl ze gewoon genoten van het cruisen en het luisteren naar oldies. Zoals je net hebt gehoord, het zijn echt zeemzoete, zachte liedjes. Dus de ironie is wel degelijk daar. We gaan voort met Brendan Wood's 18 Best, Me and You.

soulmuziek begon als zwarte muziek, zoals velen weten. Maar de Chicano-gemeenschap die omarmde het echt. Sommige van hun bands en DJ's hielden elementen van soul levend die in de zwarte gemeenschap over het hoofd werden gezien toen soul overging in funk en R&B. En er is wel degelijk een correlatie tussen de zwarte en de bruine soulcultuur. Een handdruk zou je kunnen zeggen. Dus ja, Lowrider Soul is eigenlijk een grote uiting van samenhorigheid tussen zwarte en bruine mensen. Toch zeker in die tijd ook. De status van Los Angeles halverwege de vorige eeuw was zo een van de meest gesegregeerde steden van de VS, ten westen van de Mississippi. En dat betekende dat de raciale discriminatie, de bands, dus tussen zwarte muzikanten en Chicano's, die werden gesmeden. In de jaren 50 en 60 konden zwarte bands niet meer spelen in de racistische clubs van Hollywood. Dus ja. Daarom. Misschien deze. Haunted by Your Love. Van Leo Vidal. Classic.

Haunted Love, Haunted by Your Love van Leo Vidal. En zoals jullie horen, ja, dus dit is gemaakt in 2025. Met andere woorden, Lowrider Soul is nog steeds alive and kicking. En ik hoorde er ook een heel mooie, wat een heel mooie sample zou kunnen zijn. Een of ander Wu-Tang nummer of zo. Nog een bewijs dat Lowrider Soul alive and kicking is deze uit Helsinki, Finland, van zanger Bobby Oroza. We gaan eens luisteren.

Yes, we hoorden zo net Pratt & Moody met Last, Last, Last. En daarvoor was het dan This Love van Babi Oroza, de man uit Finland die doorbrak met een singeltje dat opgepikt werd door, wie was het ook weer? Mayor Hawthorne, of course. En dat dan opnieuw werd uitgebracht op Big Crown en zo zijn grote doorbraak kende. Hoewel ik van Bobby niet meer veel heb gehoord. En zo net Last Last Last van Pratt & Moody dus. Die ook werd uitgebracht op het originele label van Pratt & Moody uit Helsinki, Finland.

D. Sinceres. Sincerely Yours. Het nummer heet What's His Name. Het is een volledig instrumentele plaat. En wordt geleid door Joey Quinones, de zanger en de pianist van de band, die dat dankzij zijn vader eigenlijk helemaal verkocht geraakt aan het genre. Zijn vader nam hem heel vaak mee naar drive-by shows in het zuiden van Californië. Ik neem aan dat het dat shows waren waar je gewoon met de auto naartoe reed en niet eens dat je auto moest stappen, zoals het er wel vaker aan toe gaat in de Verenigde Staten. Lekker lui. En het is een achtkoppige band die we horen uit de so-called soulies scene. Een kleine fun fact, ze zetten T bij hun naam als een soort van tribute aan de oude Chicano bands die dat ook heel vaak deden. En het album is uit 2025. Next is Duran Jones and the Indications. Misschien wel de bekendste hedendaagse soulband die wel eens uitstapjes maken naar de lowrider soul scene. Stonden een aantal maanden geleden in AB en was wel echt zeer de moeite. Ik dacht eigenlijk toen dat die in de club boven zouden spelen, omdat ik dacht van ja, dat is niet zo'n bekende band. Maar ik was mis. Dat was echt in de grote zaal met heel veel mensen. En we gaan luisteren naar American Love Call. Het album American Love Call en het nummer heet Don't You Know.

Can't Feel van Last Yesterdays, van het album Frozen in Time uit 2024, uitgebracht op het label Now Again. Uit LA, wie had dat gedacht? We gaan voort met The Altons. Uit Maywood, Southeast LA. Ik kwam de eerste keer uit op volume 1 van het compilatiealbum T Sacred Souls en T Sincere's. Zeker checken. We horen hier Engelse vocals.

Dit waren de Eltons, Tangled Up in You, van het album Heartache in Room 14. Dus de laatste 4, 5 nummers waren eigenlijk allemaal nummers gemaakt na 2019. En het is duidelijk dat ze zich heel trouw blijven aan de sound uit de jaren 70. En vooral echt de analoge geluiden. Maar in een nieuw jasje steken. Of niet. Zo ook deze dame, Vicky Tafoya. Zij... van haar gaan we nu luisteren naar Love Don't Treat You Fair. Een doo-wop soul ballad. Ze zong al in de jaren 80 voor groepen zoals Doo-Wop Society of Southern California. En had een eigen groep, The Big Beats, Vicky Tafoya.

Deze laatste die we hoorden was Here to Stay van Jalen Ngonda. Titeltrack ook, die we net hoorden. Dus het album heet hetzelfde. Hij is de nieuwste lid van de Daptone family. Die sommigen zullen kennen van Sharon Jones in de Daptones bijvoorbeeld. Of Charles Barkley. The Frighteners. Heel wat coole artiesten. Op het label, dat eigenlijk nog maar een kleine 20 jaar geleden is opgericht. En ja, trouw blijft aan die oude soul. Die geluiden lekker analoog. Lekker warm, zeemzoet. Beetje triestig met momenten. En voilà, we zijn aan het einde gekomen van deze show van het Golfbed. Met een kleine focus op Lowrider Soul. We zijn begonnen met wat gouden oude oldies eigenlijk. B-kantjes van obscure soulplaten. Die een heropleving kregen dankzij de Chicano's. De Mexicaanse gemeenschap uit LA, Californië, midden jaren 70, maar kent nu een heuse heropleving dankzij de artiesten in kwestie en de labels natuurlijk die ze ondersteunen. We gaan eruit met Johnny Burgos, Look at You.

0: or the fruit it will bear.
1: Zo is het natuurlijk. Is op Binterweer bij Petit Salon aangekomen. Klinkt als een Frans scheldwoord, maar het is eigenlijk best gezellig. U kent het, wij doen een theesalon. Er is verse Chinese traditioneel gezette thee, er zijn verse koekjes en het is our lucky day. Want er waren kennelees bij de koekjeszaak. Dus ik heb heel de koekjeszaak leeggekocht. Er staat een gigantische trommel kennelees de Bordeaux.
2: Dat gaat wel lukken.
1: Dat gaat wel lukken. En zijn we klaar voor de belangrijkste vraag van een dag? Welke thee dat we gaan drinken?
3: Oh, oh, oh,

De Mando. De Mando.

Sasa Chang en Emerson Kitamura. Welkom bij de Mendel Elf op Radio Centraal. Elke twee weken op vrijdag van 4 tot 7. I want you back. Please. I want you.

0: この次はモアベターよ。
1: Ja, ik zit hier dus met een beetje met een technisch probleem.

wat doe je dan eigenlijk in zo'n situaties? Mijn kleren vol bloed. Oké, maar ik ga even moeten opkuisen hier, want de studio hangt hier vol mijn bloed. Fuck.

Holland. Was Donald hier maar om mij te helpen. En hij besloot om toevallig vandaag te vertrekken naar Las Vegas. Wat een ongelooflijk slechte timing. Zo rood dat ook ziet allemaal.

van t-shirt moeten verwisselen van al dat bloed. Ik zie dat de neus zo hard kon bloeien. Of is het dan eigenlijk niet anders? Misschien is mijn brein wel aan het bloeien.

0: Het is al wel pittig hier.
1: Ja, kunnen we gewoon proeven, madame?
2: Ja, je blijft een boot.
1: Het is juffrouw Bodra, idiot.
3: Ja, ik ben naar de pan, man, je zit gewoon.
2: Ja, ja, ja, dan toch hier, papier.
4: Je hoort er ons.
5: Oh, niet normaal.
4: Niet normaal. Ik had nog ruimte zat eigenlijk om op mijn gemak te stoppen. Maar de auto vond dat ik toch nog iets te snel op een andere auto. Dat had ik altijd aan het afremmen. Maar je vond dat ik iets te snel op een andere auto afremde. Of ja, hey. En die slaat mij toch in een noodrem, hè, jongens. Dat was niet normaal. Ik stond op 1 seconde stond ik gewoon stil. Ik kwam op mijn kop tegen het stuur op. 1 seconde stond ik gewoon stil. Ik kwam op mijn kop tegen het stuur op. Ik ga doen. Stond stil. Noodstop. Ik ga doen. Stond stil. Noodstop. Die doet dat vanzelf, want ik was op mijn rem aan het duwen. En ik voelde dat ik mijn rem gewoon een keer zo hoep. Dus, zo stil, noodstop. Die doet dat vanzelf, want ik was op mijn rem aan het duwen. En ik voelde dat ik mijn rem gewoon een keer zo hoep. Dus die maakt
0: blijft
4: die
0: maar duren.
4: Noodstop uit niks, vanzelf. Zo stil, noodstop.
0: Het zou leuk zijn,
4: die doet dat stoppen. Vanzelf, want ik was op mijn rem aan het duwen. Ik ga doen. Zo stil, noodstop. Die doet dat vanzelf, want ik was op mijn rem aan het duwen.
6: Hallo, ik ben Joris Zuidwijk, huisarts in Assen. In deze video zal ik uitleggen hoe je zelf veilig een neusbloeding bij jezelf of bij je kind behandelt en wanneer je de huisarts moet bellen. Hierna leg ik uit hoe een bloedneus ontstaat en waarom sommige mensen het vaker hebben. Ook bespreek

0: Nee.
1: Misschien moet ik naar het ziekenhuis voor die bloedneus.
0: Of je wilt er om een andere reden meer over weten. Ik zal je uitleggen wat je moet doen. Heb je het vaker? Ik zal uitleggen waarom het ontstaat en wat er nog meer aan te doen is. Als je nu een bloedneus bestelt, dan de volgende 5 stappen. 1. Ga licht voorovergebogen zitten.
1: Licht voorovergebogen zitten. Oké, en nu bloed.
0: 2. Snuit je neus.
1: Oké.
0: 3.
1: Knijp je neus 10 minuten dicht.
2: Oké. Mijn brood zit dat toch gewoon vast in mijn neus. Zachte drukken, 10 minuten. Oh shit, hè.
0: 4. Is je neus droog?
2: Ik ben aan mijn neus zitten.
0: Oh
2: jee.
0: 5. Moet het
2: toch? Wil je huisarts?
0: Contact
2: huisarts. Nou, moet je bellen als ik wil. Zo slink.
1: Ik kan dat alsnog.
0: Van de patiënt.
2: Oké.
1: Oké, ja.
2: Dat is nu wel een beetje handig dat ik zo ineens moet spreken eigenlijk. Misschien moet ik dat wel. Misschien moet ik dat even niet meer veel zeggen. Oh, dat is ook wel. Ja, nee. Maar ik ga even dit doen. Wacht even. Ik ga even mijn bloedneus stoppen. Of stillen. Dat ik terug normaal kan spreken. En ik moet ook even de studio hier wel opkuisen, want

Amai, zeg, dat heeft deugd gedaan. Mijn neus is terug volledig in orde. Ja, mensen die nu pas inpikken, ik had even een heel obscure bloedneus. Alleszins, we luisterden net naar Haruomo Osoni. En nu gaan we luisteren naar Hermeto Pasquale. Quadrilla na Roca.

ik zal het waarschijnlijk niet geloven, maar ik ben weer aan het bloeien. Ja, ken je dat zo, dat je vingers, dat er zo'n velletje dat hangt en dat je eraan trekt en dat je denkt dat

deur gelopen. Even wat rollen wc-papier ingeslagen, want het bloeien van mijn vingers, allee, eerst met een neus. Dan met een vinger die aan het bloeien is, het wordt hier allemaal een beetje veel, maar ik denk dat het voorlopig wel even oké is. Ik heb hier ook al een dweil gelegd en een emmer water gepakt. En, ik ga even op.

Oké, de hele studio is gekuist. Voor de mensen die nu pas inpikken. Ik had een gruwelijke bloedneus en een gruwelijke bloeding aan mijn hand. Waardoor ik even de uitzending moest laten voor wat het was. En heb ik mijn werkhandschoenen aangedaan en heb ik heel de studio's gedweild. Van kop tot teen. Ja, normaal gezien komt er binnen 5 minuutjes. Een gast langs, Lou, en hij gaat voor 1,5 uur normaal gezien de uitzending overnemen. Lou is een fanatieke muziekliefhebber van 15 jaar en zou graag voor jullie muziek spelen. Bij deze. Ik zal laten weten als hij er is.

0: Alright. We hebben een speciale gast in de studio. Zijn naam is Lou. En hij gaat zo meteen zijn selectieplaten afspelen voor jullie. Dus met andere woorden, zet jullie maar schrap. Lou is 16 en houdt van muziek. En van feestjes geven op zijn slaapkamer met die muziek. En van andere dingen dat te maken hebben met muziek. En van Radio Centraal.
1: De Mandel Elf.

table by the door. Wallet on the ground. Bag of rubber bands.

zoals ik al zei, dat was Cameron Winter. Dat is de frontman van de New Yorkse groep Geese. En ik vind dat is echt een van de dingen die nog vers zijn deze tijd. En ja, altijd eens checken als je de tijd vindt. En nu weer al Alex G met een nummer van zijn album DSU.

dat was Serpent is Lord van, zoals ik al zei, LXG. En we gaan even bij LXG blijven, want nu is het een nummer van Rules, namelijk Candy.

We gaan heel even een andere kant uit met een gezichtloze rapper genaamd Billy Woods. Ik ben naar een van zijn concerten geweest en de plaat die ik nu ga spelen is zelfs gesigneerd. Dus ja, dit nummer heet SpongeBob.

0: promised.
1: You have $10.22 remaining in your account. Please enter the telephone number you wish to dial now, or press *0 to recharge and hear the main menu option.
2: Dat was dus Billy Woods met SpongeBob. Op het concert dat ik meegemaakt, zei hij van... Ja, als ik dit nummer anders had genoemd, had het waarschijnlijk niet zo bekend geraakt. Maar ik ben het eigenlijk niet mee eens. Het is eigenlijk een geweldig nummer. Dit is ook van Billy Woods en dit heet Red Dust.

Dat was het eerste en het laatste nummer van zijn album, samen met Kenny Segal, genaamd Hiding Places. En dan nu twee nummers van Earl Sweatshirt. We beginnen met Red Water.

Dat was Window Licker van Aphex Twin. En daarvoor was het Sister Ray van The Velvet Underground. Het volgende is eigenlijk iets grappig, want het is geschreven door C418. En misschien weet iemand van jullie, maar dat is de man die de soundtrack voor Minecraft heeft geschreven. The game Minecraft. Het is echt geweldig. Veel mensen is het ook nostalgisch. En ja, ik ga het nu opzetten.

Ja, ik ben er nog steeds. Dit is Aphex Twin, zijn album, genaamd Selected Ambient Works 2. Ik ben er een beetje door aan het gaan. En nu ga ik 3 spelen van Selected Ambient Works 2. Geniet ervan.

Oké, dit was het dan voor mijn radiogebeuren. Graag tot nog eens, het was heel fijn. Dag.

bedankt om te luisteren naar de Middelelf. Hier op Radio Centraal 106.7. Bedankt aan Lou om te passeren. Muchas gracias. Hasta la próxima. Tot binnen 2 weken. Van 4 tot 7.

de echte mensen helemaal vast te zitten. In de kisten kloppen ze niet nog te denken. Kunnen ze nog uit de boksen, bevallen ze het niet meer, niet helemaal in gedachtengangen. Kunnen ze nog zien, zet de letters even.

0: Is het maar de breakbeat die niet meer weet?
1: Niet angst, programma.
2: Ze denken mij te zien, ergens daar van achter doen kijken en aan het piepen. Weer aan het bezinnen, wat bezielt hem dan weer? Hebben ze gedacht dat ik u spreken zijn ze?

0: zien dan. Ik wil het weten dat je het laat en kunt het zien dan.
1: Ik wil het weten dat je het laat en kunt het zien dan.
0: Ik wil het weten dat je het laat en kunt het zien dan.
2: Hey, let's. This one. Come on.
1: Well.
3: Those cool guys.
2: Come on.
4: And now, the nations of the world brought to you by.

0: Ergens in het bos was er iets te vertellen, iets te zien, iets was aan het beginnen broeien.
1: Hey.
0: Onderin de la, onderin de kast, tot de tussen de... Wordt dus eventjes opzij gevecht. Ik liet de blikje weer eens kijken door het merk en het ziel, man. Daar lag er niet meer iemand die begraven was. Het verleden van het heden dat ergens kwam. Hè. Nu heeft het weer rust gevonden. Alles tot beginnen in het midden van het bos. Dat je liep en wandelde erover en je wist het niet meer eerder weten. Nu wel elke keer als ik me daar ergens in de buurt van begeven is ten andere. Plekken dat de bossen ook bewaren kunnen dan. Zal ik die herinnering nog steeds in met me mee en dragen. Laten kunnen

wie is er dan de reden van het meer? Wie heeft het dan verdiend? De ene die maakt fouten of heeft het niet aangeleerd? Hoe beter nog te kunnen zijn? Heeft het niet aangeleerd? Hoe het dan nog beter te kunnen zijn? Ik vind het fijn als we naast de kunnen handen

ja, gedachtig, ja. Er is maar één echte, echte. Er is maar één echte, echte. En dat kun je niet vanaf verwijken. Maar iedereen doet een dat wel. De nette goede maten nodig om je terug te trekken. Natte essentie, natte middelpunten. Natte de echte wereld. Wat de passie je kan geven.

werken zien gevallen en ze hebben verantwoordelijkheden. Kosten op de schouders moeten dragen. Jobben doen het dat ze niet meer geren. Hebben dat ze moeten blijven, blijven, blijven elke keer weer. Spijtig dat je het zo moet zijn toch.

sapke. En zullen met de pakske. En zeggen ze van wat is dit, wat is dat toch? Ik ben een chillen en ik zie niet meer niet wat. Ze weten niet meer hoe, ze weten niet meer hoe. Ze weten niet meer hoe dat je het echt moet. Ze doen wel stoer, maar ze doen niet cool. En ze doen wel hoe? Ik weet niet, bedoel het niet allemaal hetzelfde. Dus keer het weer eens om met die domme tappen. Je blijft niet meer grappen, maar blijft wel steeds meer lachen. Ik zeg u ha ha ha, maar het is niet leuk. Ik vind het wat dit, maar het is wel beuk in de deur. Als je zegt het is dibi dibi don don. Ik ben niet krom jong, ik ben te oud. Ik ben out of doubt, dus ik wil begrijpen. Ik luister, ik grijp het, ik

ik zie krochten niet hier, niet daar, maar waar. Ik zie, wat ben je? Wilde dat echt weten? Oké, ja, Frankrijk, Spanje, Portugal. Alles afgebrand en dat is de dichte bij de show. Want een aan te verre.

kunnen dat niet erg, jongen, dat rikte van hier. Het is niet de waarheid, dus vlog met de jeep. GB Dundon.

0: kribbelen op blad of wat? Doe jij dat altijd in het klad of wat?
1: Kribbelen op blad of wat?
0: Doe jij dat altijd in het klad of wat? Ik kribbel op een blad of wat? Doe jij dat altijd in het klad of wat?

dacht nog. Ja, ik dacht nog. Ik stond er niet bij stil dat het iets moest zijn. Dus werd het gewoon. Ik stond er niet bij stil dat het iets moet zijn. Dus ik bedenk keer op keer. Merci matje voor de week. Ik bedenk keer op keer. Merci matje voor de second take. Ik bedenk.

daad bij het woord voeren. Dat is niet makkelijk, takke toko. Ik ben de daad bij het woord voeren. Dat is niet helemaal niet pakka toko, makkelijke toko. Dat is een helemaal niet pakka toko, makkelijke toko. De daad bij de woord voeren.

0: beginnen het ziet de essentie niet meer, want het lijkt eeuwig te duren, dus het verzuurt mijn leven en trekt me naar beneden, dus ik breek het weer eens op in kleine stappen van de tocht. Ik breek het weer eens op in de kleine takken van de tocht. Ik breek het weer eens op in de kleine takken van de tocht. Ik zet de ramen open, ik laat de wind er binnenkomen, zodat het allemaal afgekoeld, want de wereld is te warm voor mij. Hoe is het joke? Ik vind het vrij tof.
1: Hold up!
2: Why?
3: Stop it!
2: Stop, Block Japan. Nice shout out, man. Stay beat. Harmo Records, shout out for this beat. Support your locals, man.

keer opgeproken. Afgeblonken, afgeboetst, iedereen in kostuum. Dan kijk ik toch wel eens scheef, dan zin ik in iemand anders en in een ander stoetje. En met mijn toetje, ik denk die is verkleed, maar het is zijn alledaagse kleding, dat is normaal daar. Ik kijk nu staar daar. Ben ik echt in shock? Is de cultuur dan me opsloopt? Ik ga er maar eens in mee. Blijkt het zo te zijn dat ze mij niet meer begrijpen, dat ze dingen zo te talen ook amper hier en daar spreken. Dus nu weet zit ik even vast en in het communiceren van zijn. Konnichiwa. Hier is nee. Oh, hai, hai, hai. Oh, sumasen. Sono ongaku wa hai, nee.

0: said I thought all be false. What you see it all in my
1: Nick, ik word weer eens wakker in het begin van de tijd. Te kunnen kijken naar wie wil ik zijn.

bastardos, maar ik ben manifest. Ik schrijf mijn dromen laat op uit het ingedachte gangen. Ik schrijf mijn dromen liggen in de gedachte gangen. Wie zijn wij? Kan ik zijn?

aan. Ik represent een levenslam. Laten we het zingen van de laten we het zingen van laten we het roepen uit de longen, want één weg, weg is weg, wat het dan gezegd. Ik hoef vechten voor een beter leven. Moeten we dan blijven slagen op. Moeten we dan op. Moeten we dan blijven slagen op. Check it out, man. Moeten we dan blijven slagen op. Maar moeten we dan blijven slagen op. Vraag me eigenlijk af, moet het dan echt?

Zeg ik, ik rapseerde, ik apprecieerde dat ik doe voor de goede doelen. Maar ik kan er niet mee meegaan. Ik heb te veel en op mijn schouders zo gezien en dacht, niet iedereen is zich wel elkaar. En als je in de leven leeft, neem de dat het allemaal mee. Op een dag worden omgedraaid toch. Op een derde dag zie je de fouten voor. Die body body bando's. Ik vraag me af, moet het zo zijn?

Apex Predator.

aan. Ik zit het op en uit. Ik kijk naar de hele buit. Is die dan van mij? Is die van de hele wereld? Heb ik die dan gestolen? Moet ik die dan teruggeven? Ik kom naartoe, dus ik pak het, laat niet liggen wat het is, meer verspild dan. Zoveel dat de dingen die worden weggegooid. En de supermarkt heeft het deel van.

0: is een hoog, joh. Moet je zingen terug, weg. Gooi je zingen helemaal weg, weg. In fabrieken gebruiken ze de emmer. Maar het kost te veel om hem ook leeg te spoelen. Het laatste uit de kan halen is ons uurloon niet waard. Spijtig dat je het zo was.
1: Ja, wie heeft dat nog zo, man? Je komt op je werkvloer, je denkt van uit, ik kan alles niet verspillen en zo. Je pakt die plakband en zo, je bent zo kei efficiënt. Die man is zo, komt naar jou, jouw manager, die zegt zo van jou, bro, nice werk, maar dat is sneller als je dat zo doet. En hij laat zo de helft van die plakband zo in de vuilbak. En je bent zo van oké, okay, maar let's agree to disagree, bro. Like, verspilling master verdient of wat, maar verspilling is nog steeds verspilling, hè? Dat is gewoon stom, hè, man. Spijtig dat het zo was, toch? Ik vraag me af, joh. Ben ik de enige die dat altijd zo raar aanvoelt? Als verspilling gewoon

0: moeten zeggen hier, hier, zoveel, zoveel. Vanaf dat moment is het niet meer profiteerbaar, profileerbaar, uitpersbaar, uitgemolken maar. Ben ik dan ook een van die die niet tot einde mag gaan? Mag ik dan mijn 90 geven? Maar op de 10% word ik dan aan de zijkant geschoven. Mag ik aan het raam dan op zijn minst iets kijken en hier en daar nog een glimps van de echte passie in mijn leven op en pikken? Hier en daar een glimps van het echte leven op pikken.
1: State Beats, Love Japan. Harmo Records, Aight, Final, Out Now. Get the last ones, done. Only 100 pieces out. State Beats.

chasen. Eén keer gesnapt, één keer gelacht, één keer geschonken en nu weer weggetapt. En ze blijven wel eens drinken en dat er zo'n onder de kanalen. Ik wil het eind ophalen.

kinderen en mijn neven gaan naar de Nemo toe.

Hartverhaal. Hartverhaal.

Centraal. Maar u luistert op de 106.7 naar Hot Laat.

Tot 10 uur. Ja. Oh, het is zo nattig weer. Tijd om naar het zuiden te gaan, naar Italië bijvoorbeeld. En onze gids is Pier Paolo Pasolini. Enkele fragmenten uit Oli, Oli. Het veld aan de Via Casilina. En ook nog. Op stap met Carlo en Erminio.

De volgende, alstublieft, riep de gewone vrolijke stem uit het groepje. Stond Carlo te kijken wat Fausto en Gustarello deden. Die hadden gezegd dat ze naar huis moesten, maar ze waren daar nog. Te midden van de anderen, die daar deels stonden en deels zaten boven op hun bergje. 20. Het was een klein leger. En ook vanuit de verte gezien bezat ieder van hen zijn eigen mannelijkheid. Zijn eigen onschuldige manier om in zijn meestal Amerikaanse broek zijn dierlijke geheim te verbergen. Dat als niets anders werd beschouwd dan als een vrolijk, dierlijk geschenk. Ze waren met elkaar aan het praten met hun opmerkingen, alsof ze voor het cafeetje onder hun huis stonden op een gezellige bijeenkomst waren. Ze keken lachend naar degene die nu aan de beurt was en gingen weer verder met hun gesprekken, die nu eens opgewonden waren, vol vuur, en dan weer rustig, bijna goedmoedig. In die gezelligheid loste schijnheilig hun seksuele werkelijkheid op. Alsof deze op het tweede plan kwam. En toch hielden ze ervan, ook onder elkaar, de gewelddadige kracht ten toon te spreiden van hun kruis in hun stugge, strakke, bijna kuise Amerikaanse broeken of de brutale schuin omhoog gerichte bobbel in hun lichte, pastelkleurige of zelfs witte broeken. Een bobbel die werd geaccentueerd door een enigszins donkere, schaamteloze verkleuring van de stof.

Het had geen zin om onder elkaar net te doen of die plek in hun broek niet bestond. Of dat hij normaal was. Zo normaal dat hij vervluchtigde in de speciale atmosfeer die werd gecreëerd door die gelijkwaardige band tussen arme jongens die allemaal zo goed de bink konden uithangen. Ze wisten goed wat ieder van hen bracht naar die bosjes, daar ginds aan de rand van het geurige veld waarop hen werd gewacht. Hun omvangen, geest, ten aanzien van dit soort dingen maakte weliswaar deel uit van hun manier van zijn. Luchtig, zorgeloos, zonder een werkelijk doel in het leven. Maar het was ook een stilzwijgende hypocrisie. Waarom ze, als ze zich er rekenschap van gaven, zouden lachen met een ander soort lach. Al klaar om besmuikters en

die hier nu aankwam. De zesde. Er waren hierna dus nog 14. Als de derde uit Nettuno. Zijn ouders hadden hem met een volkse dichterlijkheid Erminio genoemd. Hij was de eerste die langzaam kwam aanlopen. Hij was dan ook geen jongen meer. En bovendien had hij een jasje aan. In de kleur van zijn broek. En een overhemd in plaats van het gebruikelijke t-shirt. En verder was zijn lichaam vol en massief. Vol van een dreigende waardigheid. Hij was vast niet ouder dan 19. Maar zijn karakter maakte hem volwassener. In hem was het standvastige besluit gerijpt. Misschien pas 1 of 2 jaar geleden. Om een jonge kerel te zijn. Een man en geen jongen. Zijn haar was dik en rossig. Hoewel je hem geen rode kon noemen. Hoogstens een blonde met leeuwenmanen. En rossig waren ook de sproeten op zijn schurkachtige gezicht. Waarvan je de schoonheid niet meteen inzag bij de eerste aanblik. Zoals bij Fausto of Gustarello. Het was de schoonheid van een man. Een beetje duister, heimelijk, onregelmatig. In de eerste plaats straalde dat gezicht kwaadaardigheid en dreiging uit. Het was duidelijk dat niemand ook maar het kleinste geintje met hem moest uithalen. Zijn kracht leek voor eens en altijd te zijn vastgesteld. Toen hij puber werd. Maar misschien ook al eerder, toen hij nog een jongen was. Om eerlijk te zijn, leek zijn kracht zich zelfs al een paar generaties daarvoor te hebben gevestigd. Toen zijn ras zich had gevormd. Zijn ogen keken dof. Ze waren van een goud, kastanjebruin, ook een beetje rossig, als bloed doorlopen. En de vorm van zijn gezicht had de schoonheid die realistische schilders weten te onderkennen. Zonder manierisme en estheticisme. Een mooie neus met een beetje wijde neusgaten. Een geprononceerde kin onder net voldoende blozende wangen. En die boosaardige, een beetje vrede ogen. Hij was metselaar.

Sinds hij werkte had vast niemand hem ooit ook maar enigszins lastiggevallen. En hij misschien ook niemand anders. Hij was ernstig, maar vriendelijk, bijna beleefd. Hij had niets tegen Carlo toen hij naar hem toe kwam. Toch voelde Carlo zich meer door hem beschermd dan bedreigd. Erminio bleef staan aan de rand van het plateautje. Draaide zich kuis om naar de verte van het veld en begon te pissen. Intussen nam hij nog de laatste trekken van een sigaret die inmiddels niet meer was dan een bijna onzichtbare peuk tussen zijn dikke vingers. Hij gooide de peuk met een bijna lompe zwaai weg en zonder zijn pik in zijn bruine broek terug te stoppen kwam hij naar Carlo toe. Zijn pik hield hij alleen losjes in zijn hand, met een zelfverzekerdheid die grensde aan onverschilligheid. Zijn extra wreedaardige blik wilde op dat ogenblik zeggen tegen Carlo: vooruit aan de slag. Carlo begreep het en gehoorzaamde, terwijl hij bijna voor Erminio's voeten neerviel. Zijn adem stokte in zijn keel van emotie.

Spanners naar hem toe waren gekomen om hun piek aan hem te geven, had Carlo langzamerhand een idee gekregen van de piek van zijn dromen. Als iets dat los stond van de werkelijkheid en uiteindelijk de enige werkelijkheid vertegenwoordigde. Gewelddadig, vleeselijk, brutaal. Geheel vervat in die onregelmatige cilindervorm en die harige zak. Die piek zag hij nu voor zich in de totale volkomenheid van zijn onmiskenbare verschijning. Hij hing al gezwollen uit Herminio's broek. Maar het was een bijzonder soort gezwollenheid. En ook de bruine pigmentatie ervan zag er buitengewoon uit. Buitengewoon wreed. Carlo nam hem in zijn hand, streelde hem een beetje en nam hem toen in zijn mond om hem op te winden. Zijn werk moest doeltreffend zijn, zonder sentimenteel gedoe. Dat zijn hart zo wild klopte dat hij er bijna van in de zwijm viel, moest hij helemaal voor zich houden, in alle stilte. Weldra zwolde Pik verder op en groeide. Misschien was hij niet groter dan die van Sandro of Sergio, maar hij leek van een dubbele omvang. Hij was recht van vorm, vol bobbelige adertjes, maar compact, intens, tot aan de half onthulde, geurige eikel. Eindelijk een eikel die geurde, van de urine, waarvan de straal nog maar net op het veld was neergeklaterd. Of van opgedroogd zaad, of misschien ook niet. Want Herminio was er niet het type naar zich af te trekken en had vast ook niet pas geneukt. Daarvoor waren de heftigheid en de hardheid van zijn lid te groot. Misschien was het de geur van het zaad dat erin zat. En daar doorheen mengde zich een geslachtsgeur. Warm, intens, bijna welriekend, die het sterkst was bij de testicles. Die krachtig en gespannen in hun harige huid zaten. Het haar zelf geurde. Het was de geur van het geslacht van een oersterke, kerngezonde man. Wiens piek termate mannelijk is dat iedere herinnering aan kinderlijke teerheid erin verloren is gegaan.

moest hij worm. Enorm, potent, warm, geurig. Carlo ging door met zijn werk, al was het inmiddels niet nodig meer. Als het aan hem had gelegen, was hij zo de hele nacht doorgegaan. En misschien de volgende dag ook nog wel. Maar hij werd nog steeds verteerd door dat andere verlangen. Daarom was hij Erminio aan de ene kant op een hartverscheurende wijze dankbaar dat deze hem zijn gang liet gaan zonder iets tegen hem te zeggen, bijna meevoelend met zijn zwakheid. Terwijl hij aan de andere kant met een bijna hysterisch verlangen wachtte op tot Erminio hem een of ander bevel gaf. Of eigenlijk het enige mogelijke bevel, dat om onder hem te komen liggen. En inderdaad, precies op het goede moment plaatste Erminio zijn handen onder Carlo's oksels, tilde hem bijna voorzichtig een beetje op, draaide hem om en legde hem neer op het gras. Daarna, na zijn riem te hebben losgegespt en zijn buik volledig te hebben ontbloot, klom hij boven op Carlo. Eerst nam hij hem stevig in zijn armen, heel kalm, en zocht de beste houding voor zichzelf en zijn slachtoffer op. Zijn armen waren sterk, met een ruwe kracht. Ook al probeerden ze voor het moment voorzichtig en bijna teder te zijn in hun omhelzing. Een omhelzing waaruit Carlo zich op geen enkele manier had kunnen losmaken.

Erminio met zijn geslacht het geslacht van Carlo op. Hij had het meteen kunnen vinden als hij had gewild. Door met geweld dat soort paaltje dat hij daar had in het gat te steken. Maar voordat hij hiertoe overging, wilde Erminio zijn pik klaarblijkelijk goed aan Carlo laten voelen. Door hem tussen Carlo's dijen heen en weer te bewegen. En ermee te prikken in het zachte vlees van zijn billen. Toen stak hij hem zachtjes in het gat en duwde. Als hij had gewild, had zijn kracht onmiddellijk dat beetje fysieke weerstand kunnen overwinnen dat de huid van Carlo's geslacht hem misschien bood. Maar hij wilde die kracht niet gebruiken. Hij maakte zich daarentegen los uit die omhelzing die voor altijd leek te zijn bedoeld. Zo stevig en onoverwinnelijk was hij. En mompelde zijn eerste woorden sinds hij samen met Carlo was. Maak hem nat. En hij strekte zich naar voren uit in de richting van Carlo, die met zijn hoofd op de grond lag. Met zijn lid helemaal opgericht tussen het haar van zijn naakte buik. Carlo gehoorzaamde. Zijn hoofd omdraaid als een arme platgetrapte slang. En hij rook weer die sterke, schone geur van atletisch zweet. Nauwgezet bevochtig hij Erminio's pik met speeksel. En toen nam Erminio weer kalm de houding van ervoor aan. Allereerst omhelsde Carlo opnieuw. Nog steviger dan ervoor, zodat hij hem bijna verstikte. En met zijn handen gekruist onder Carlo, pakte hij met onverwacht geweld diens borsten vast. Toen zocht hij met zijn pik het gat op en stak hem erin. Carlo kreunde van de pijn in dit verterende Erminio blijkbaar, want hij kneep met zijn staalharde vingers nog steviger in Carlo's borsten. En langzaam begon hij op en neer te bewegen.

Minio niet alleen aan zichzelf dacht, aan het genot van zijn eigen pik, zijn haastige ejaculatie. Erminio, dat was duidelijk, dacht ook aan Carlos' plezier. Hij drong zachtjes bij hem naar binnen en stoot op een manier die Carlos' innerlijke organen naar zijn idee een plezier moest verschaffen. En wanneer hij helemaal in Carlo was doorgedrongen, trok hij zijn pik weer heel langzaam terug. Als om Carlo de hele lengte ervan te laten voelen. En dan stootte hij opnieuw, misschien nu wat krachtiger, in de wetenschap dat het vrouwelijke vlees zwak was en dat hij begrip moest hebben voor die zwakheid. Hij begon nu ook met zijn pik rond te draaien in Carlo's buik. Om daarna weer van voren af aan te beginnen en op en neer te bewegen. Met langzame stoten van die warme, intense paal van hem. Die meer dan een handpalm lang was. Op een gegeven ogenblik haalde hij hem er langzaam met een bijna tergende traagheid weer helemaal uit. Zeker om zichzelf en ook Carlo nog een keer het genot te laten smaken. Van die piek die weer naar binnen ging.

op- en neergaande beweging deed pijn. Carlo kreunde weer. Maar ditmaal had de Erminio geen medelijden. Hij wilde het juist lang volhouden. Om Carlo op die manier met zachte brutaliteit te laten lijden. Hij wist dat dit ook deel uitmaakte van Carlo's plezier. Maar hij had de grens van zijn zelfbeheersing blijkbaar bereikt. En dan zijn aanvankelijke houding weer aan, zodat zijn pikje weer gewoon recht bij Carlo naar binnen stak. En begon nu sneller en regelmatiger op en neer te gaan. Hij kwam klaar, als in een droom. Nog steeds op en neer bewegend. Carlo voelde in zijn ingewanden hoe Kim Erminio's pik zich samentrok met haastig kloppende bewegingen die ieder een brandende gut sperma in hem stoten. Toen de laatste druppel eruit was, trok Erminio zijn pik niet direct terug. Hij liet hem nog een poosje voelen aan Carlo, terwijl hij zelf misschien nu ook genoot van die spleet die hij zo diep had geraakt, waarvan hij eerst duidelijk niet volop met een heldere geest had kunnen genieten, omdat zijn heftig verlangen naar een orgasme hem dit belette. Nu zag je duidelijk dat hij er plezier in had, dat die anderhalve handpal metende paal van zijn warme en al een beetje verslapte vlees wreef langs zulke zachte, liefdevolle wanden. Toen haalde hij zijn pikker met een ruk uit, omdat hij blijkbaar had besloten dat het voorbij was. Erminio wachtte, in zichzelf gekeerd tot Carlo, ook opstond en zijn pik schoonmaakte. En Carlo deed er lang over, want de aanblik van die pik, die al verslapt, maar daarom juist nog veel groter en onzichtbaar potenter was, deed hem bij

Minjo wegging, overwon deze zijn lichte gêne en zei: ik stuur je de volgende wel. Carlo was bijna ademloos van verdriet om het feit dat dit de enige keer was geweest dat hij met Herminio dit zo natuurlijk en daarom voor hem zo overweldigende plezier van diens pik had mogen delen. Het was iets natuurlijks voor Herminio, maar als het ook voor Carlo iets natuurlijks was geweest, dan was het dat geweest in die zin dat Carlo het had ondergaan als een stilzwijgende slaaf die voor dit soort dingen was bestemd. Zonder dat Herminio ook er maar een gedachte aan had gewijd. Daar ging Herminio. Hij had gedaan wat hij verlangde, zonder dat het hem een strobreed in de weg was gelegd. En hij had Carlo dus gebruikt als een ding. Hij had hem de rug toegekeerd en liep weg met die kalme, zelfverzekerde tred van een lichtelijk wreed mens. De volgende daar beneden klonk de gebruikelijke, enigszins overslaande stem, die het niet kon laten bij iedere volgende beurt deze rituele zin te herhalen. En ook de anderen konden een korte lach niet onderdrukken. Zich losmakend uit deze gezamenlijk onbevangen intimiteit, als ze niet aan het praten waren over serieuze, meer betrokken onderwerpen, liet de volgende de groep achter zich. Op weg naar de persoon die hij zou gebruiken voor de bevrediging van zijn verlangens, waardoor deze ander pijn en geweld werd aangedaan, zonder dat er ook maar enigszins rekening met hem werd gehouden. Op een zorgeloos, brutale manier, die eigenlijk vol heiligheid was.

volgde hem gevestigd toen zijn ras zich had gevormd. Zijn ogen keken dof. Ze waren van een goud kastanjebruin, ook een beetje rossig, als bloed doorlopen. De vorm van zijn gezicht had de schoonheid die realistische schilders weten te onderkennen. Zonder manierisme en estheticisme. Een mooi

0: was dat een heerlijk avontuurtje. Dit was Hot Love voor vanavond, voor deze week. Nog een gezellige avond, een warme nacht en een zeer zalige week. Tot volgende week. Agur, amigos.
1: En inderdaad, precies op het goede moment plaats en Minho zijn handen onder Carlos Oxos. Til hem daarna voorzichtig een beetje op, draai hem om en leg hem neer op het gras. Daarna, na zijn ring te hebben losgegespen en zijn buik volledig te hebben ontbloot, klom hij bovenop Carlo. Eerst nam hij hem stevig in zijn armen, heel kalm, en zocht de beste houding voor zichzelf en zijn slachtoffer op. Zijn armen waren sterk, met een ruwe kracht. Ook al probeerden ze voor het moment voorzichtig en bijna teder te zijn in hun omhelzing. Een omhelzing waaruit Carlo zich op geen enkele manier had kunnen losmaken.

Zo vriendjes, het is weer 10 uur. Tijd voor Tabasco TV op Centraal. Van 10 tot 12 met Smets en Sanchez. Die laatste die zal rond 11 uur arriveren. En het belooft weer een eclectisch bochtenwerk radio uurtje. Zeker het eerste uur, het tweede uur zal niet anders zijn. Daar is Sanchez. Weer weinig tijd gehad om collagewerk te maken, maar niet getreurd. Veel plaatjes, simpel. We keep it simpel, maar wel van verschillende plumage. Van Stravinsky over Tyler Ballgame tot Jonge Docs komt aan bod. Wat hebben we nog? Guido Belcanto, Maisie, Lumulus, Etienne Jomé, Diancal, daarmee beginnen we. Tere Tamelits. Allemaal ronkende namen. Of wat dacht u van Lebo? Thijs Smartlap. Ik zei het al, eclectisch bochtenwerk. Zoals u van Tabasco kan verwachten de komende 2 uur. Stay tuned. Op de achtergrond hoort u trouwens de leuke tune van Big Throat. Deep Throat, sorry. En voor de experten, het was inderdaad Deep Throat 2. Niet zo verschillend van Deep Throat 1. Het thema was hetzelfde.

Ja, Limulus was dat met Certezi uitgebracht in eigen beheer in 2026. Dat is nog niet zo lang geleden. Dat is dit jaar. Nieuw dus. En daarvoor hadden we Maisie met Dum Dum. En daarvoor hadden we Etienne Jomet, La Plage. Een heel fijn LP, Du Cortex à l'Iris, uitgebracht in 2006 op Versatile Records. En we begonnen we hadden daarvoor nog Gordon Jacob met Concerto for Chromatic Accordion and String Orchestra. Kan ook ertussen Gordon Jacob, een man om op te volgen. En we begonnen set met Diancal, Animal Cannibal. Redelijk divers dus, maar ik had u gewaarschuwd. Hoe zeggen ze het? Something for everyone, nothing for everybody. Zoiets. Terwijl u nog het kampvuur hoort op de achtergrond, Alexander Ross is dat met Toeft Woep. Even de volgende set aankondigen met, wat hebben we? Okapi en de Aldo Kapis Orchestra. Met Lagopoets, Lagopos. Murkoff, Lulis Turkery. As interpreted by an advanced script. Ik hoor Beethoven van Murkoff. We hebben nog Terre Tamelitz. Mr. Weaverke, de zielen van Antwerpen. En wat stukjes, misschien nog wel wat stukjes historische radiowerk. Tyler Ballgame hebben we nog. Guido Belcanto staat ook in mijn playlist. The Years of Pearly Spencer. En dan Stravinsky zelf aan het woord of aan het werk. En misschien voor mij het hoogtepunt van deze set, Elisa Crampton. Met demos 2007 tot 2019. Elisa Crampton, die in verschillende hoedanigheden in onze playlist verschijnt. Ook Tutta Canon, of Gerardo? Ja, dat is ook Elisa Crampton. En misschien als er nog tijd is, nog een Thaise Smartlap van Litouw. We zien wel. Het is...

Ja, dat was duidelijk niet de Beethoven, maar wel Lully. Le roi de danse. En dan spreken we over 17. Maar dan nu in de 20e eeuw door Murkoff geïnterpreteerd. En zo hebben we ook nog Teramids, Useless Movement op onze playlist. En dan gaan we weer een andere

tientje en de lasten ook voorbij. En droog dan ons tientje en de lasten ook voorbij. Om te kunnen vertoeven in de koekenstad. Waar dat ik als klein mijn eerste wafel had. En waar dat ik ging wandelen met ons moe. Noem die daar slenteren nergens naartoe. Noem die daar slenteren nergens naartoe. Noem die daar slenteren nergens naartoe. Jaren later kwam ik nog thuis daar. Het was mijn knap met een lieve kop als haar. Het ging toen van de Schelde tot om de stadswalk. Om eindelijk te belanden bij de zaten en gezag. Om eindelijk te belanden bij de zaten en gezag. En als ik dan roos ging, en als ik dan roos ging, en als ik dan roos ging, dan keek ik in het rond. En kwam van de warme maar spontaan in de mond. Achter elke gevel, achter elke kroon, er schoot wel een zieltje met een eigen vrouw. De ene gevel mocht het riest, de andere dan weer blij. Nog dansen het huizen in dezelfde straat. Nog dansen het huizen in

achter elke gevel, achter elke kroon, verschoelt wel een zieltje mijn eigen vrouw, vrouw. De ene gevel mocht triest, de andere dan weer blij, nog thans in het hoofd.

Achteraan te gevel, achteraan een kroon. Daar schoont wel een zeldschap met een eigen vrouw. Een ene gevel maakt het triest, een ander dan verblijft. Nog dan zijn het huizen in dezelfde straat.

0: Is de vraag.
1: Meneer Gijsens, mag ik eens een vraagje stellen alsjeblieft? Of u me alsjeblieft met jonge zou willen afkondigen? Zo ben ik gekend in de streek.
0: Ik noem jou voortaan jonge. Akkoord? Jonge Doks. Ja, maar mits één voorwaarde, jonge Doks. Als u mij niet langer Gijsens met een S van achter noemt, ja. S, laat ik die maar vanaf vallen. Ik hoor die niet graag. Akkoord?
1: Akkoord, meneer Gijsens.
0: Dat was het toch nog, hè. Fernandez Sanchez Cadrillo. Wie is dat en wat heeft hij gedaan?
1: Als ik nou al wist wat dat hem gedaan heeft, dan zou ik waarschijnlijk al weten wie dat het is.
0: Oe. Ja, dat zou wel. Ja.
1: Fernandez
0: Sanchez.
1: Oh, ik weet het. Ik zie het zo van mij in de gazet staan. Maar kan het niet.
0: 4 dagen Lourdes.
1: Dat is de stierenvechter en die is in Koninklijk Palaas een demonstratie gaan geven in stierenvechten en hij had nog gewonnen ook. Juste?
0: Koninklijk Paleis?
1: Nee, in het Koninklijk Circus, maar dat heb ik eens eisen, hè? Koninklijk Circus. Ik heb
0: geen... Groot gejuicht tegen de En wat ons betreft, dames en heren, levende welzijn bij.

En we zijn nog steeds naar Radio Centraal Tabasco Televisie. Nog drie kwartiertjes. Deze set begonnen we met Nimzo Studio Shut Up, Shut Down. Dit is werk uit 2026. Voor de rest kan ik u niet veel vertellen over de artiest in kwestie, maar wel een mooi nummer. Daarna gingen we bijna uitsluitend de Japanse tour op. We begonnen met de Fibonacci's, maar in feite is dat niet echt Japans. Het zijn Japanners uit San Francisco, uit de early 80s. We hoorden daarna het geschifte combo Tokyo Guernica met Dai de Zuden. Een fantastisch nummer, maar onaanvolgbaar. We hoorden ook Detekoi van Express. En we gaan nog even verder met muziek, maar we gaan het nu over een andere tour gooien. We horen trouwens ook de Domino's en die zijn uit Duitsland, niet uit Japan. Enfin, blijf luisteren. Nog drie kwartier, Tabasco Televisie en we go to Brazil.

0: The echo of a love song heard before it sung.
1: Luister nog steeds naar Tabasco Televisie Radio Centraal 106.7 of gewoon via de streaming. Which do you suppose? Who is there among us? Who knows? En we eindigen deze set met Tom Zij, Jimmy Rendesse, 1970. Een van de boegbeelden van de Tropicalia-beweging in Brazilië. Overigens een bijna volledige Braziliaanse set. Nee, een volledige Braziliaanse set die we begonnen met Jorge Ben. Minha temozinha, una temozinha, una arma pra te conquistar was het nummer van 75. Gevolgd

0: human progress with the very taste of your body, the smell of your limbs, your mouth, I still can feel your spine.
1: In Tabasco TV slaat stilletjes aan af, u hoort ze weer binnen 14 dagen. We blijven even in dezelfde sfeer hangen met It's a Family Affair. Dit zijn de laatste tonen van Ila Raya, gepresenteerd door de Basco TV. Dus en we schakelen over naar Nahid Akhtar.

Yes, that wonderful story of world people.

heet het nummer World People. Het volgende nummer komt uit een wereldstad uit Antwerpen, Kiel meer bepaald. De UFO Collectief en UFO staat hier voor Unlisted Fanatic out of Space. Ze hebben onlangs een EP uitgebracht en we draaien het eerste nummer van kant B. Dat is Art of Conversation en ironisch genoeg is dat een instrumentaal nummer met begeleiding van de Moonshine Horns.

De Sputniks met het nummer Computer Man. Draai je er nog een Skinhead Boss Reggae Classic achter en daarna neemt de C3K het voor de eerste maal 30 minuutjes over vandaag. En die klassieker dat wordt de Mohawks met Champ.

Zo zijn we bijna op het einde van Kama Sofwa van de Tabansi Studio Band uit Nigeria. Van twee albums die als bij toeval werden teruggevonden op het moment dat er besloten was om andere

Dat was een uitgebreide Nigeriaanse ouverture, begonnen met de afrobeat van de Tabansi Studio Band. En daarna de semicolon, die doet wat van alles. Die doet zowel afrobeat als funk als hier. En dit nummer was een beetje een mengeling van afrobeat en fuzz guitars en psychedelia. En die laatste twee tunes waren te vinden op een uitstekende Soundway compilatie die bestaat uit meerdere delen. The World Ends Afro Rock en Psychedelia. We gaan even naar het westen, maar ook met afro-invloeden, de heliocentrics uit hun From the Deep album.

0: En die Mel Turner van de vocal versie van dat nummer, dat was een kerel uit Barbados of zo, die in België was verzeild. En Bobby Allen Schokken had hier onder zijn hoede genomen. Die trad ook op in Bobby Allen en zo. Was een Caraïbische soulzanger, waarvan je dus de instrumental, de King and I, hoorde. Is ook altijd in België blijven wonen en een paar jaar geleden overleden in Wiekevorst of all places.
1: Hey, sir!

Dat was Kay Frimpong van op een Hot Casa reissue Abrabo genaamd. En het nummer was Susudwa Wanum. Naar Bogota, Colombia nu met uiteraard de Meridian Brothers en Guarancha.

Er was ook nog See That in semi-reggae mode daar van onze oud-Heverleese trots The Neon Judgment van een MBIH LP. Hoorde u dus de B-track See That, en dat was een uitstekende inkoper of aangever voor de volgende Jalive productie uit ongeveer dezelfde periode, mid-80s of early 80s. Next one, Collie Man. Waarom moet eigenlijk Collie Herbs en Al Campbell zo dadelijk?

45 RPM, dat zijn rounds per minute. En eronder staat er nog bij Disco Purpose. En die Disco Purpose die wordt nu vervuld.

Colleague Herb, zoals gezegd, Al Campbell, maar vooral interessant voor de prachtige, clean dub die erachteraan zat. Zo van het soort waarmee dat je je stereo-installatie of je soundsystem kunt kalibreren, want alle geluidscomponenten zijn netjes gescheiden. Dat was een Henry Wright-productie. We gaan verder met een van Prince Jr., Girl for All Seasons, op het DJ's Choice label, eveneens Maxi.